0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: NEC heeft zich versterkt met twee spelers voor het komend seizoen. De club heeft spits Kai Sierhuis en verdediger Tobias Storm definitief vastgelegd. Beide spelers hebben de medische keuring inmiddels met succes doorstaan en tekenden direct een contract in Nijmegen. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Sierhuis komt over van Fortuna Sittard. Daar was hij afgelopen seizoen een vaste waarde in de aanval. En hij tekent in Nijmegen een contract tot 2029. Technische directeur Carlos Albers van NEC laat weten dat de club met Sierhuis de gewenste aanvallende impuls in huis haalt. Na scorend vermogen brengt de spits volgens de directie ook nog de nodige ervaring mee. En die kan de selectie weer goed gebruiken. Tweede verdediger is Tobias Storm. Deense rechtsback maakt de overstap van Lyngby. Albers omschrijft deze jonge vleugelverdediger als een talentvolle kracht met veel voetballend vermogen en een goede inspeelpaas. Nou, met deze dubbelslag en de eerdere spectaculaire komst van Per Schuurs heeft de club de selectie eigenlijk al vroeg in de voorbereiding flink versterkt. NEC bouwt hiermee doelgericht aan een brede selectie om komend seizoen ook in Europa hoge ogen te kunnen gooien. En de directie sluit zeker niet uit dat er in de komende periode nog meer nieuwe gezichten in Nijmegen gepresenteerd gaan worden.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Grand Prix Radio.
3: WK Update. Engeland en Ghana speelden in Foxborough 0-0. Beide landen hebben nu 4 punten uit 2 wedstrijden. Engeland domineerde voor rust, maar er viel geen schot op doel. In de slotfase kopte Nico O'Reilly op de lat en schoot Harry Kane in de rebound over. De drinkpauzes op dit wereldkampioenschap geven coaches extra momenten voor tactiek. Tegen Nederland gebruikte de Zweedse bondscoach Graham Potter de eerste pauze voor een omzetting, waarna Oranje het even lastig had. Ronald Koeman zag zulke momenten vooraf al als een kans. De bondscoach van Engeland, Thomas Tuchel, vindt dat de pauzes het karakter van het voetbal veranderen. Portugal won met 5-0 van Oezbekistan en Cristiano Ronaldo scoorde 2 maal. Hij werd de eerste speler met treffers op 6 verschillende wereldkampioenschappen en heeft nu met 10 doelpunten op het wereldkampioenschap de meeste voor Portugal. Portugal ging na die winst aan kop met 4 punten. En Colombia kon vannacht om 4 uur 's nachts met winst op de Democratische Republiek Congo de koppositie overnemen. Portugal boekte ruime zege op Oezbekistan, 5-0. Cristiano Ronaldo maakte 2 goals en werd de eerste speler die op 6 WK scoorde. Met zijn 10e WK-treffer werd hij topscorer alle tijden voor Portugal op mondiale eindtoernooien. Bondscoach Roberto Martinez zei dat hij nog nooit met een speler met dit talent had gewerkt.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Lionel Messi heeft opnieuw een WK-record te pakken. Dankzij zijn 2 doelpunten in de wedstrijd tegen Oostenrijk staat zijn totale aantal nu op 18 WK-treffers, waarmee hij het oude record definitief uit de boeken heeft geschoten. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Met zijn eerste treffer in de wedstrijd tegen Oostenrijk liet Messi de voormalig Duitse spits Miroslav Klose achter zich, met wie hij het record sinds de openingswedstrijd tegen Algerije deelde. Argentijnse aanvoerder had voor het bereiken van de nieuwe mijlpaal in totaal 6 verschillende WK-edities nodig. Na afloop van de ontmoeting toonde de aanvaller zich vooral bescheiden. Hij liet via de Argentijnse bond weten dat hij uiteraard trots is op deze individuele prestatie, maar dat het behalen van de volgende ronde met het team op dit moment zijn absolute prioriteit heeft. Binnen de Argentijnse sportwereld en in het stadion werd de recordbrekende treffer met groot enthousiasme ontvangen. En de bondscoach Lionel Scaloni sprak na de wedstrijd vol bewondering over zijn aanvoerder. Volgens de trainer onderstreept dit record nogmaals de unieke status en de lange sportieve loopbaan van de aanvaller op het allerhoogste niveau. Argentinië vervolgt het toernooi nu in de wetenschap dat de aanvoerder, hun aanvoerder, een historisch record rijker is.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Sportradio.
1: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
2: Ben jij daar, Rick?
3: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
3: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio nieuws.
3: 3 uur.
4: Goeienacht, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Oscar van Oorschot. Defensie wil tientallen satellieten de ruimte inschieten, meldt de Telegraaf. De satellieten zijn bedoeld voor inlichtingen, navigatie, communicatie en potentiële vijanden in de gaten houden. Voor Nederland gaat het dan bijvoorbeeld om Russische schepen in de Noordzee. Er zijn al een paar Nederlandse satellieten in de ruimte. Over een uurtje rijden er in heel Nederland vrijwel geen treinen, trams, bussen of metro's meer. Tot 8 uur vanochtend staakt het openbaar vervoer uit protest tegen bezuinigingen van het kabinet. En ook na 8 uur moeten treinreizigers de reisplanner in de gaten houden. De rest van de dag rijden er minder treinen door de hitte. In Duitsland hebben ze al meegemaakt hoe het is om een paar uur zonder treinen te zitten. In het hele land lag het treinverkeer stil door een storing in een communicatiesysteem. De storing is inmiddels opgelost, maar het duurt nog tot in de loop van de ochtend totdat alle treinen weer normaal rijden. En Gianni Infantino van de FIFA staat nog steeds achter de drinkpauzes op het WK. Bij veel wedstrijden werden die door supporters onthaald met boegeroep. Infantino zegt dat iedereen onder dezelfde omstandigheden moet kunnen spelen, ook als het niet warm is of als het stadion airco heeft. En ook is het niet om het reclamegeld te doen, zegt hij. Het is helder en nog lang warm. De minima liggen tussen de 16 en 21 graden. Overdag wordt het zonnig en bloedheet met 31 graden in het noorden tot 36 of 37 graden in het zuiden.
0: Grand Prix Radio.
3: WK Update. Engeland stelde na de hoopgevende start op het wereldkampioenschap teleur met een gelijkspel tegen Ghana. Het Engelse team creëerde weinig kansen en kwam pas in de slotfase dicht bij een doelpunt. Het duel eindigde in 0-0. Frankrijk moet het in het laatste groepsduel tegen Noorwegen doen zonder bondscoach Didier Deschamps. Zijn moeder is overleden en hij vloog terug naar Frankrijk om de uitvaart bij te wonen. Assistent Guy Stéphane neemt de taken tijdelijk over en naar verwachting is Deschamps terug bij de start van de knock-outfase. Portugal won met 5-0 van Oezbekistan en Cristiano Ronaldo scoorde 2 maal. Hij werd de eerste speler met treffers op 6 verschillende wereldkampioenschappen en heeft nu met 10 doelpunten op het wereldkampioenschap de meeste voor Portugal. Portugal ging na die winst aan kop met 4 punten. En Colombia kon vannacht om 4 uur 's nachts met winst op de Democratische Republiek Congo de koppositie overnemen. FIFA-voorzitter Gianni Infantino maakte bekend dat hij op 19 juli... samen met de Amerikaanse president Donald Trump de WK-beker uitreikt. Beiden wonen de finale in New Jersey bij en overhandigen de trofee aan de winnaar.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Formule 1-coureur Lewis Hamilton luidt de noodklok over de extreme kosten in de autosport. Zevenvoudig wereldkampioen stelt dat de sport momenteel onbetaalbaar is geworden voor talentvolle jongeren die komen uit gezinnen met een gemiddeld inkomen. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Volgens Hamilton is er dringend behoefte aan structurele veranderingen en concrete actie. Moet komen vanuit de Internationale Autosportbond FIA, vindt hij. En de sport moet op die manier toegankelijker worden. Hamilton deelt zijn zorgen over de huidige situatie in de kartwereld, wat traditiegetrouw de opstapklasse is voor jong talent. En Hamilton legt uit dat de gezinnen tegenwoordig honderdduizenden euro's per jaar moeten neerleggen om hun kinderen op topniveau te laten rijden in de karts. En hij omschrijft deze bedragen als belachelijk en waarschuwt dat de autosport hierdoor een exclusieve aangelegenheid wordt voor de allerrijkste. Hamilton pleit voor een actievere rol van de FIA bij het reguleren van deze uitgaven. Hij suggereert onder meer het invoeren van budgetplafonds in de lagere raceklassen en een betere ondersteuning van talenten uit minder welgestelde milieus. Volgens Hamilton is het de verantwoordelijkheid van de overkoepelende bond om ervoor te zorgen dat puur talent en passie weer de doorslag gaan geven op het circuit in plaats van de dikte van de portemonnee van de ouders.
0: Sportradio.
3: Sportradio. Turn the lights off, baby. This one's for the ladies.

0: Grand Prix Radio is sportradio.
1: Meer sport, meer muziek.
2: Grand Prix Radio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Grand Prix Radio.
2: WK Update. Kroatië boekte een krappe zege op Panama met 1-0. Ante Budimir maakte de enige treffer. Door die winst hield Kroatië uitzicht op de laatste 32, terwijl Panama na 2 nederlagen al uitgeschakeld was. In het laatste groepsduel speelt Kroatië tegen Ghana en treft Engeland Panama. Engeland en Ghana speelden in Foxborough 0-0. Beide landen hebben nu 4 punten uit 2 wedstrijden. Engeland domineerde voor rust, maar er viel geen schot op doel. In de slotfase kopte Nico O'Reilly op de lat en schoot Harry Kane in de rebound over. Portugal won met 5-0 van Oezbekistan en Cristiano Ronaldo scoorde 2 maal. Hij werd de eerste speler met treffers op 6 verschillende wereldkampioenschappen en heeft nu met 10 doelpunten op het wereldkampioenschap de meeste voor Portugal. Portugal ging na die winst aan kop met 4 punten. En Colombia kon vannacht om 4 uur 's nachts met winst op de Democratische Republiek Congo de koppositie overnemen. De drinkpauzes op dit wereldkampioenschap geven coaches extra momenten voor tactiek. Tegen Nederland gebruikte de Zweedse bondscoach Graham Potter de eerste pauze voor een omzetting, waarna Oranje het even lastig had. Ronald Koeman zag zulke momenten vooraf al als een kans. De bondscoach van Engeland, Thomas Tuchel, vindt dat de pauzes het karakter van het voetbal veranderen.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Formule 1-coureur Isaac Hadjar heeft zich positief uitgesproken over zijn band met viervoudig wereldkampioen Max Verstappen. Red Bull-coureur vertelt dat de samenwerking en het contact binnen de Red Bull-familie volgens hem goed en leerzaam verlopen. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Hadjar geeft aan dat hij veel steun en advies krijgt van Verstappen. Ondanks het drukke schema van de coureurs zou Verstappen regelmatig de tijd nemen om de prestaties van Hadjar te bekijken en ook te analyseren. En volgens Hadjar is de Nederlander benaderbaar en deelt hij zijn ervaring op het gebied van data, bandenmanagement en de mentale kant van racen zonder enige terughoudendheid. Jonge coureur omschrijft Verstappen als een voorbeeld en iemand die hem helpt om zich verder te ontwikkelen in de Formule 1. En die directe feedback en open communicatie zouden hem daarbij ook nog eens heel veel vertrouwen geven. Hadjar kijkt naar eigen zeggen naar verdere stappen in de sport en wil zich blijven verbeteren binnen de top van de autosport. Hij verwijst daarbij ook naar leermomenten in zijn ontwikkeling, waaronder situaties waarin hij volgens eigen zeggen fouten heeft gemaakt, zoals een harde crash tegen een muur in Monaco. Binnen het team van Red Bull Racing spelen beide coureurs een rol binnen dezelfde bredere structuur waar kennis en data wordt gedeeld tussen beide coureurs.
1: Dit is
0: jouw sportradio. Baby, baby.

0: Radio.
1: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
2: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
2: 4 uur.
3: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Oscar van Oorschot. Tot 8 uur vanochtend rijden er in het hele land geen treinen, trams, bussen of metro's. De vakbonden protesteren op deze manier tegen de geplande bezuinigingen van het kabinet op het gebied van sociale zekerheid, zoals verhoging van de pensioenleeftijd. Na 8 kan het nog wel even duren voordat het OV weer normaal rijdt. Er zijn vorig jaar meer kinderen van of naar Nederland ontvoerd, blijkt uit nieuwe cijfers. Het gaat om bijna 200 zaken. Kinderen worden regelmatig ontvoerd naar landen als Polen, Syrië, Amerika en Spanje. De kinderen worden meestal ontvoerd door hun eigen moeder, zonder toestemming van de vader of andersom. Mensen in Utrecht die de komende dagen even moeten afkoelen, kunnen terecht in de Domtoren. De kerk is extra lang open. Ook kunnen mensen op adem komen in musea, buurthuizen en bibliotheken. Amsterdam opende gisteren ook al zulke koelte plekken in de stad, bijvoorbeeld in een supermarkt. En Kroatië heeft een tweede WK-wedstrijd gewonnen. Tegen Panama werd het 1-0. Kroatië staat nu op 3 punten en heeft nog zicht op de volgende ronde. Panama staat na 2 wedstrijden op 0 punten en is uitgeschakeld. Eerder vannacht speelde Engeland in dezelfde groep gelijk tegen Ghana. Het bleef 0-0. Het wordt een zonnige en bloedhete dag. Het wordt 31 graden in het noorden tot 36 of 37 graden in het zuiden. Vanaf 12 uur geldt in een groot deel van het land code oranje vanwege de hitte.
0: Grand Prix Radio.
2: WK Update. Kroatië boekte een krappe zege op Panama met 1-0. Ante Budimir maakte de enige treffer. Door die winst hield Kroatië uitzicht op de laatste 32, terwijl Panama na 2 nederlagen al uitgeschakeld was. In het laatste groepsduel speelt Kroatië tegen Ghana en treft Engeland Panama. Engeland en Ghana speelden in Foxborough 0-0. Beide landen hebben nu 4 punten uit 2 wedstrijden. Engeland domineerde voor rust, maar er viel geen schot op doel. In de slotfase kopte Nico O'Reilly op de lat en schoot Harry Kane in de rebound over. Portugal boekte een ruime zege op Oezbekistan met 5-0. Cristiano Ronaldo maakte 2 doelpunten en werd de eerste speler die op 6 wereldkampioenschappen scoorde. Met zijn 10e WK-treffer ging hij Eusebio voorbij als topscorer aller tijden voor Portugal op eindtoernooien. Portugal gaat nu met 4 punten aan kop van groep K. De drinkpauzes op dit wereldkampioenschap geven coaches extra momenten voor tactiek. Tegen Nederland gebruikte de Zweedse bondscoach Graham Potter de eerste pauze voor een omzetting, waarna Oranje het even lastig had. Ronald Koeman zag zulke momenten vooraf al als een kans. De bondscoach van Engeland, Thomas Tuchel, vindt dat de pauzes het karakter van het voetbal veranderen.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Tiel van Heerenveen is door het bestuur van het IOC goedgekeurd als schaatslocatie voor de Olympische Winterspelen van 2030. En daarmee is de definitieve toewijzing van het Olympisch schaatstoernooi aan Nederland een hele grote stap dichterbij gekomen. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het Internationaal Olympisch Comité heeft Tiel opgenomen in het officiële locatieplan voor de Winterspelen van 2030. De Spelen worden georganiseerd in de Franse Alpen. Omdat Frankrijk niet beschikt over een schaatsbaan die voldoet aan de Olympische eisen, werd al langere tijd gekeken naar mogelijkheden buiten het land. En Heerenveen gold daarbij als een van de belangrijkste kandidaten. Ook het Italiaanse Turijn was overigens in beeld. Na een traject met bezoeken, gesprekken en beoordelingen heeft het IOC nu gekozen voor Tialf als locatie voor het langebaanschaatsen. En voor Nederland zou dat een unieke primeur betekenen, want niet eerder werden onderdelen van de Olympische Winterspelen op Nederlandse bodem gehaald. Tialf heeft veel ervaring met internationale toernooien en krijgt ook een sleutelrol binnen deze Spelen die over meerdere landen worden verspreid. Als de plannen doorgaan, worden de Olympische schaatsmedailles in 2030 dus definitief verdeeld in Heerenveen. En daarmee komt het Olympisch Wintersportprogramma voor het eerst naar Nederland.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Grand Prix Radio.
2: WK Update. Kroatië boekte een krappe zege op Panama met 1-0. Ante Budimir maakte de enige treffer. Door die winst hield Kroatië uitzicht op de laatste 32, terwijl Panama na 2 nederlagen al uitgeschakeld was. In het laatste groepsduel speelt Kroatië tegen Ghana en treft Engeland Panama. Engeland en Ghana speelden in Foxborough 0-0. Beide landen hebben nu 4 punten uit 2 wedstrijden. Engeland domineerde voor rust, maar er viel geen schot op doel. In de slotfase kopte Nico O'Reilly op de lat en schoot Harry Kane in de rebound over. Portugal won met 5-0 van Oezbekistan en Cristiano Ronaldo scoorde 2 maal. Hij werd de eerste speler met treffers op 6 verschillende wereldkampioenschappen en heeft nu met 10 doelpunten op het wereldkampioenschap de meeste voor Portugal. Portugal ging na die winst aan kop met 4 punten en Colombia kon vannacht om 4 uur 's nachts met winst op de Democratische Republiek Congo de koppositie overnemen. De drinkpauzes op dit wereldkampioenschap geven coaches extra momenten voor tactiek. Tegen Nederland gebruikte de Zweedse bondscoach Graham Potter de eerste pauze voor een omzetting, waarna Oranje het even lastig had. Ronald Koeman zag zulke momenten vooraf al als een kans. De bondscoach van Engeland, Thomas Tuchel, vindt dat de pauzes het karakter van het voetbal veranderen.
1: Qua

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Voormalig Wimbledon-kampioen Markéta Vondrousova is 4 jaar geschorst na het weigeren van een dopingcontrole. Tsjechische tennister mag daardoor tot juni 2030 niet deelnemen aan officiële tennistoernooien. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Straf is opgelegd door een onafhankelijk tribunaal op verzoek van de International Tennis Integrity Agency. Volgens de organisatie weigerde Vondrousova in december 2025 mee te werken aan een onaangekondigde dopingcontrole bij haar thuis. Tennister weigerde simpelweg de deur te openen omdat de tester zich niet goed geïdentificeerd zou hebben. Onder de antidopingregels wordt het weigeren van een test behandeld alsof er sprake is van een positieve test. Tijdens de procedure verklaarde de voormalig nummer 6 van de wereld dat stress, mentale problemen en gevoelens van onveiligheid een rol speelden bij haar beslissing. Het tribunaal oordeelde echter dat daar helemaal geen overtuigende rechtvaardiging voor was. Haar schorsing loopt af op 21 juni 2030 en gedurende die periode mag Vondrousova niet alleen geen wedstrijden spelen, maar het is er ook verboden om te coachen of officiële tennistoernooien te bezoeken. Tennisbonden hanteren deze strenge regels om te voorkomen dat sporters die mogelijk doping gebruiken een kortere straf krijgen door simpelweg een test te weigeren. Vondrousova laat weten dat ze nooit positief heeft getest en wijst erop dat een controle enkele dagen na het incident een negatief resultaat opleverde. Haar advocaat bekijkt nog of er beroep kan worden aangetekend tegen deze uitspraak.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
2: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over alle sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
3: Dit is Grand Prix Radio.
1: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
3: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
1: Grand Prix Radio nieuws.
3: 5 uur.
4: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Oscar van Oorschot. Op veel plekken in het land rijdt er tot 8 uur geen OV vanwege een staking. Maar sommige vervoerders denken vanochtend wel gewoon te kunnen rijden. Q-Bus en Keoli bijvoorbeeld, maar ze waarschuwen wel voor uitval. Verder rijden er gewoon treinen tussen Amsterdam en Schiphol. En de bussen naar Schiphol en Eindhoven Airport rijden ook. Bij het Zeeuwse dorp Capellebrug is een zwaar ongeluk gebeurd. Een auto is daar vol tegen een boom gereden. De bestuurder is zwaar gewond. Volgens lokale media ging er een politieachtervolging aan vooraf. De N290 is in beide richtingen afgesloten voor onderzoek. Defensie wil tientallen satellieten de ruimte inschieten, meldt de Telegraaf. De satellieten zijn bedoeld voor inlichtingen, navigatie, communicatie en potentiële vijanden in de gaten houden. Voor Nederland gaat het dan bijvoorbeeld om Russische schepen in de Noordzee. Er zijn al een paar Nederlandse satellieten in de ruimte. In Brabant, in de buurt van Heelvarenbeek, loopt al dagen een aap rond. Het dier ontsnapte zaterdag uit dierentuin de Beekse Bergen en inmiddels hebben meerdere mensen hem al gezien. Gisteren nog in Esbeek, ruim 9 kilometer van de dierentuin af. Het park vraagt aan inwoners de aap niet zelf te vangen, dat doen zij. Het wordt een zonnige en bloedhete dag. Het wordt 31 graden in het noorden tot 36 of 37 graden in het zuiden. Vanaf 12 uur geldt in een groot deel van het land code oranje vanwege de hitte.
1: Grand Prix Radio.
3: WK Update.
5: Kroatië boekte een krappe zege op Panama met 1-0. Ante Budimir maakte de enige treffer. Door die winst hield Kroatië uitzicht op de laatste 32, terwijl Panama na 2 nederlagen al uitgeschakeld was. In het laatste groepsduel speelt Kroatië tegen Ghana en treft Engeland Panama. Engeland en Ghana speelden in Foxborough 0-0. Beide landen hebben nu 4 punten uit 2 wedstrijden. Engeland domineerde voor rust, maar er viel geen schot op doel. In de slotfase kopte Nico O'Reilly op de lat en schoot Harry Kane in de rebound over. Portugal won met 5-0 van Oezbekistan en Cristiano Ronaldo scoorde 2 maal. Hij werd de eerste speler met treffers op 6 verschillende wereldkampioenschappen en heeft nu met 10 doelpunten op het wereldkampioenschap de meeste voor Portugal. Portugal ging na die winst aan kop met 4 punten. En Colombia kon vannacht om 4 uur 's nachts met winst op de Democratische Republiek Congo de koppositie overnemen. De drinkpauzes op dit wereldkampioenschap geven coaches extra momenten voor tactiek. Tegen Nederland gebruikte de Zweedse bondscoach Graham Potter de eerste pauze voor een omzetting, waarna Oranje het even lastig had. Ronald Koeman zag zulke momenten vooraf al als een kans. De bondscoach van Engeland, Thomas Tuchel, vindt dat de pauzes het karakter van het voetbal veranderen.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De Franse tv-zender heeft sportpresentatrice France Pierron per direct geschorst na felle uitspraken over de Belgische WK-aanvaller Jeremy Doku. Ophef ontstond nadat de voetballer liet weten dat hij overweegt het toernooi tijdelijk te verlaten om in juli de geboorte van zijn kind bij te wonen. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Presentatrice noemde dat mogelijke vertrek live op televisie schandelijk en walgelijk. Ze voegde daaraan toe dat de rol van een vader bij de bevalling slechts een bijrol is en dat het wereldkampioenschap altijd voorrang moet krijgen. Nou, die uitspraken leidden tot een storm van verontwaardiging en beschuldiging van seksisme op sociale media. Directie van de Franse sportzender L'Équipe heeft de presentatrice daarop van de buis gehaald en excuus aangeboden aan de voetballer zelf. Volgens de omroep gaan de opmerkingen volledig in tegen de normen en waarden van het bedrijf. Pierron heeft inmiddels spijt betuigd en laat weten dat haar woorden in de emotie van de live-uitzending verkeerd zijn overgekomen. En de Belgische Voetbalbond die beschouwt de zaak na de maatregelen als afgedaan.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: met GP-ticket naar de Formule 1 van Hongarije. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis en geniet van Budapest en het gerenoveerde circuit, inclusief tribune, voor €1.240. Reserveer nu op gpticket.nl.
1: Grand Prix Radio.
2: WK Update. Kroatië boekte een krappe zege op Panama met 1-0. Ante Budimir maakte de enige treffer. Door die winst hield Kroatië uitzicht op de laatste 32... terwijl Panama na 2 nederlagen al uitgeschakeld was. In het laatste groepsduel speelt Kroatië tegen Ghana en treft Engeland Panama. Engeland en Ghana speelden in Foxborough 0-0. Beide landen hebben nu 4 punten uit 2 wedstrijden. Engeland domineerde voor rust, maar er viel geen schot op doel. In de slotfase kopte Nico O'Reilly op de lat en schoot Harry Kane in de rebound over. Portugal boekte een ruime zege op Oezbekistan met 5-0. Cristiano Ronaldo maakte 2 doelpunten en werd de eerste speler die op 6 wereldkampioenschappen scoorde. Met zijn 10e WK-treffer ging hij Eusebio voorbij als topscorer aller tijden voor Portugal op eindtoernooien. Portugal gaat nu met 4 punten aan kop van groep K. Frankrijk moet het in het laatste groepsduel tegen Noorwegen doen zonder bondscoach Didier Deschamps. Zijn moeder is overleden en hij vloog terug naar Frankrijk om de uitvaart bij te wonen. Assistent Guy Stéphane neemt de taken tijdelijk over en naar verwachting is Deschamps terug bij de start van de knock-outfase. De drinkpauzes op dit wereldkampioenschap geven coaches extra momenten voor tactiek. Tegen Nederland gebruikte de Zweedse bondscoach Graham Potter de eerste pauze voor een omzetting, waarna Oranje het even lastig had. Ronald Koeman zag zulke momenten vooraf al als een kans. De bondscoach van Engeland, Thomas Tuchel, vindt dat de pauzes het karakter van het voetbal veranderen.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De FIFA heeft de eerste officiële toeschouwerscijfers voor het WK voetbal bekendgemaakt. En die laten een uiterst positief beeld zien voor de drie gastlanden. Volgens de officiële cijfers van de bond zijn bijna alle wedstrijden van het wereldkampioenschap tot nu toe in volle stadions gespeeld. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De organisatie meldt dat de bezettingsgraad tijdens het toernooi in de Verenigde Staten, Canada en Mexico gemiddeld op maar liefst 96% ligt. Met deze statistieken reageert de voetbalbond indirect op de kritiek die eerder in de media klonk. Tijdens de eerste speelronde van de groepsfase ontstonden er namelijk twijfels over de supportersaantallen, omdat er op de televisiebeelden van diverse duels duidelijk lege stoelen te zien waren op de tribunes. FIFA verklaart deze lege plekken door te wijzen op zogeheten no-shows. Dat zijn supporters die wel in het bezit zijn van een geldig toegangsbewijs, maar om uiteenlopende redenen uiteindelijk niet in het stadion verschijnen. In totaal hebben de stadions tot dusver al ruim 1,5 miljoen voetbalfans mogen verwelkomen, waarmee het toernooi hard op weg is om het all-time record van 3,5 miljoen toeschouwers te verbreken. Volgens de bond verloopt de logistieke afhandeling rondom de speellocaties naar wens en is de sfeer onder de supporters in de drie gastlanden uitstekend. Ondanks de eerdere discussies over de ticketprijzen en beschikbaarheid van kaarten spreekt de organisatie van een groot succes op het gebied van publieke belangstelling. FIFA verwacht dat de hoge bezettingsgraad zich in de resterende duels van het toernooi zal voortzetten.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio.
1: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
1: 6 uur.
2: Goedemorgen, het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Peter van Oudheusden. In heel Nederland rijden er op dit moment vrijwel geen treinen, trams, bussen of metro's. Tot 8 uur vanochtend staakt het openbaar vervoer uit protest tegen bezuinigingen van het kabinet. Ook na 8 moeten treinreizigers de reisplanner in de gaten houden. De rest van de dag rijden er minder NS-treinen door de hitte. Duitsland zat gisteravond ook een paar uur zonder treinen. Niet vanwege een staking, maar door een storing in het communicatiesysteem. Daardoor kon niks meer verder rijden. Even na middernacht was de storing verholpen, maar de treinen rijden pas in de loop van de ochtend weer volgens schema. Mensen in Utrecht die de komende dagen even moeten afkoelen, kunnen terecht in de Domtoren. De kerk is extra lang open. Ook kunnen mensen op adem komen in musea, buurthuizen en bibliotheken. Amsterdam opende gisteren ook al zulke coole plekken in de stad, bijvoorbeeld in een supermarkt. En Kroatië heeft zijn tweede WK-wedstrijd gewonnen. Tegen Panama werd het 1-0. Kroatië staat nu op 3 punten en heeft nog zicht op de volgende ronde. Panama staat na 2 wedstrijden op 0 punten en is uitgeschakeld. Gisteravond laat speelde Engeland in dezelfde groep gelijk tegen Ghana. Het bleef 0-0. Het wordt een zonnige en bloedhete dag. Het wordt 31 graden in het noorden tot 36 of 37 graden in het zuiden. Vanaf 12 uur geldt in een groot deel van het land code oranje vanwege de hitte.
0: Grand Prix Radio.
3: WK Update. Kroatië boekte een krappe zege op Panama met 1 tegen 0. Ante Budimir maakte de enige treffer. Door die winst hield Kroatië uitzicht op de laatste 32, terwijl Panama na 2 nederlagen al uitgeschakeld was. In het laatste groepsduel speelt Kroatië tegen Ghana en treft Engeland Panama. Engeland en Ghana speelden in Foxborough 0 tegen 0. Beide landen hebben nu 4 punten uit 2 wedstrijden. Engeland domineerde voor rust, maar er viel geen schot op doel. In de slotfase kopte Nico O'Reilly op de lat en schoot Harry Kane in de rebound over. Portugal won met 5 tegen 0 van Oezbekistan en Cristiano Ronaldo scoorde 2 maal. Hij werd de eerste speler met treffers op 6 verschillende wereldkampioenschappen en heeft nu met 10 doelpunten op het wereldkampioenschap de meeste voor Portugal. Portugal ging na die winst aan kop met 4 punten. En Colombia kon vannacht om 4 uur 's nachts met winst op de Democratische Republiek Congo de koppositie overnemen. De drinkpauzes op dit wereldkampioenschap geven coaches extra momenten voor tactiek. Tegen Nederland gebruikte de Zweedse bondscoach Graham Potter de eerste pauze voor een omzetting, waarna Oranje het even lastig had. Ronald Koeman zag zulke momenten vooraf al als een kans. De bondscoach van Engeland, Thomas Tuchel, vindt dat de pauzes het karakter van het voetbal veranderen.
4: Griffon Polymax voor echte professionals. Lijmen, monteren en afdichten onder alle omstandigheden. Snel, veelzijdig, sterk. Griffon, de keuze van de prof. Polymax van Griffon. De keuze van de prof.
0: Grand Prix Radio.
5: Noud van Sommeren.
2: Goedemorgen, het is de start van woensdag de 24ste. En zo gaan we steeds dichter bij een nieuw Formule 1 weekend komen. Daar heb ik trouwens zo dadelijk nog wat nieuws.

Radio Grand Prix Radio in het begin van deze woensdag. De woensdag die de geschiedenisboeken ingaat als de dag waarop we code oranje hebben in verband met zeer hoge temperaturen. Ja, vandaag zonnig, droog en 28 graden op de Wadden tot plaatselijk 37 in het midden en zuiden van het land. Aan de kusten zorgt een zeewind later op de dag voor wat verkoeling. Dus daar kun je enigszins wat afkoelen. Code Oranje houdt daar dus rekening mee. Zoek voldoende schaduw op, drink regelmatig en ga geen gekke dingen doen buiten. Zullen we dat gewoon even afspreken? Ja, de ochtendspits verloopt op woensdag minder druk dan op andere werkdagen, maar door langdurige werkzaamheden zijn meerdere snelwegen dicht en staan er files op de omrijroutes. Straks krijg je weer een overzicht van de ANWB hoe het er precies aan toe gaat op de Nederlandse wegen. Ja, en ook deze dag start je sportief met zo dadelijk sportnieuws onderweg. Meer over de Formule 1, want we gaan langzaam maar zeker richting de grote prijs van Oostenrijk dit weekend. Maar er is ook meer over het wielrennen in

jouw sportradio Grand Prix Radio in het begin van woensdag de 24e. En zo gaan we richting een nieuw Formule 1 weekend. Dit weekend strijkt de circus neer in Spielberg op de Red Bull Ring voor de Grote Prijs van Oostenrijk, waar ook veel Nederlanders naartoe afreizen. Ja, het team van Cadillac heeft aangekondigd dat het een aanzienlijk upgradepakket zal introduceren daar in Oostenrijk. Het nieuwe Amerikaanse team, dat als achterblijver aan het seizoen begon, hoopt met de consistente updates aan de MAC26 de prestaties verder te verbeteren. Eerder dit seizoen werden in Monaco al een verbeterde achtervleugel en andere componenten geïntroduceerd. De updates moeten het team helpen om aansluiting met het middenveld te vinden komend weekend daar in Oostenrijk. Nou, wellicht, we gaan het meemaken. Visma Leasebike heeft de selectie voor de Tour de France die op 4 juli start bekendgemaakt. De ploeg die richt zich, ja, dat was al ook wel een beetje te verwachten, op kopman Jonas Vingegaard, die voor zijn derde eindzege gaat. Opvallend is wel dat er geen enkele Nederlandse renner is geselecteerd door de ploeg. De Italiaan Davide Piganzoli, die indruk maakte in de Giro, is een van de debutanten in de ploeg. Hij zal Vingegaard samen met onder andere Sepp Kuss en Matteo Jorgensen moeten bijstaan in het hooggebergte. Dat dus in aanloop richting de nieuwe Tour de France van dit jaar, die dus op 4 juli van start gaat. Geen Nederlandse renners dus voor Visma Leasebike. Zo dadelijk nog meer sport voor je in Sport in het Kort. Deze ochtend op de sportredactie. Niemand minder dan Ronald van der Geer. Dit is jouw sportradio. Dit

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: NEC heeft zich versterkt met twee spelers voor het komend seizoen. De club heeft spits Kai Sierhuis en verdediger Tobias Storm definitief vastgelegd. Beide spelers hebben de medische keuring inmiddels met succes doorstaan en tekenden direct een contract in Nijmegen. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Sierhuis komt over van Fortuna Sittard. Daar was hij afgelopen seizoen een vaste waarde in de aanval. En hij tekent in Nijmegen een contract tot 2029. Technische directeur Carlos Albers van NEC laat weten dat de club met Sierhuis de gewenste aanvallende impuls in huis haalt. Na scorend vermogen brengt de spits volgens de directie ook nog de nodige ervaring mee. En die kan de selectie weer goed gebruiken. Tweede verdediger is Tobias Storm. Deense rechtsback maakt de overstap van Lyngby. Albers omschrijft deze jonge vleugelverdediger als een talentvolle kracht met veel voetballend vermogen en een goede inspeelpaas. Nou, met deze dubbelslag en de eerdere spectaculaire komst van Per Schuurs heeft de club de selectie eigenlijk al vroeg in de voorbereiding flink versterkt. NEC bouwt hiermee doelgericht aan een brede selectie om komend seizoen ook in Europa hoge ogen te kunnen gooien. En de directie sluit zeker niet uit dat er in de komende periode nog meer nieuwe gezichten in Nijmegen gepresenteerd gaan worden.
0: Sportradio.

sportieve start van een snikhete woensdag. Goedemorgen, dit is je sportradio Grand Prix Radio. Ja, het is woensdag, dus ook de hoogste tijd voor een nieuwe aflevering van Autosport aan tafel. Vanuit Blekemolens Race Planet in Amsterdam ontvangt Rick Winkelman weer grote namen uit de Nederlandse autosport. Vanaf 4:30 staat de podcast online. Deze week de gast Jeroen Blekemolen. Hij is een coureur en onder andere winnaar van de 24 uur van Le Mans. Ook zijn vader en oud-Formule 1-coureur Michel Blekemolen is de gast. En met hun gaan we het hebben over de geschiedenis en toekomst van de kartsport in Nederland. Ja, daarnaast mag Nederland een nieuwe grote raceklasse verwelkomen. De Formule E komt vanaf volgend jaar naar Zandvoort. Ja, Koen Bakker, de Formule E-commentator van Ziggo Sport, is daarom te gast. En we bellen ook met Robert van Overdijk, de directeur van Circuit Zandvoort, om te praten over de nieuwe aanwinst van Circuit Zandvoort. En belangrijk, ben je niet in de prijzen gevallen bij Blekemolens Race Planet winactie? Geen zorgen. We hebben namelijk nog iets moois voor je. Als luisteraar van Grand Prix Radio heeft Race Planet namelijk een exclusieve kortingsactie opgezet voor de eerste 50 fans. Geldig op de Race Experience van Race Planet. Ja, dit is dus je kans als je altijd al die racebeleving hebt willen ervaren. Check GrandPrixRadio.nl en onze socials voor alle details. En wees er snel bij, want op is ook echt op. Ja, Autosport aan tafel, de podcast, is er vanaf vanmiddag 4:30 online te beluisteren via GrandPrixRadio.nl, jouw favoriete podcast-app. En hij is ook te zien als videocast. Ga daarvoor naar kijk.nl. Autosport aan tafel, vanmiddag wordt hij opgenomen en later vanmiddag verschijnt hij dus online. En nou, ook hiermee zijn geweldige prijzen te winnen. Zo dadelijk meer sport voor je, want ook op deze snikhete woensdag zijn wij jouw sportradio. Dit is Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio. Aan de start van deze snikhete woensdag. Code Oranje. Ja, dat heeft even helemaal niets met het WK voetbal te maken. Morgen komt Oranje trouwens in actie. Morgen nacht. Donderdag op vrijdagnacht 1 uur. Dan nemen ze het op tegen Tunesië. Maar ja, dit is wel even serieus. Code Oranje vandaag vanwege zeer hoge temperaturen vanmiddag. Namelijk temperaturen van 28 graden op de Waddeneilanden tot plaatselijk 37 in het midden en zuiden. Houd er dus rekening mee. Zoek voldoende schaduw. Drink voldoende. En doe het gewoon rustig aan vandaag. Geen gekke dingen doen. Aan de kust kan je trouwens later terecht voor wat verkoeling. Want dan steekt er een zeewindje op. Dat dus later vandaag. Ochtendspits op woensdag verloopt over het algemeen minder druk dan andere werkdagen. Door langdurige werkzaamheden zijn meerdere snelwegen dicht en staan er files op de omrijroutes. Zo dadelijk krijg je een actueel overzicht van de huidige verkeerssituatie en ook de ANP-headlines voor je onderweg.
1: Wie deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
3: Liefies! Wat doen jullie aan zaterdag?
4: Ik heb letterlijk niks.
5: Het gaat de hele dag regenen, hè?
6: Nee, ik heb geen regenjas.
7: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
2: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
8: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren, omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
9: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
10: Ondernemers wachten niet af. Ze pakken meteen door als het nodig is.
11: Kan het ook sneller?
10: Ondernemers pakken meteen door.
11: Ik voel dat doorpakken niet.
10: Ondernemers pakken door met een zakelijke lening van Swishfund. Binnen één dag gestort. Check swishfund.nl. Swishfund, met zekerheid doorpakken.
11: Sneller!
9: Hikes werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
12: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw. De Kia i.

0: Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Tommy Hilfiger, Calvin Klein en Essex. Kom snel langs. Mis niets.
3: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
4: Ja, mooie wasmachine dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
5: Rook?
4: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
5: Nee, rook. Uit de meterkast.
3: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra keuring is minder kans op brand.
4: Zo, koffie?
3: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
6: De sale is gestart. Nu extra korting bij Amsterdam De Style Outlets.
7: Doe het lekker zelf met Gammaverf. Dat is dezelfde kwaliteit als bekende merken, maar dan stukken goedkoper. Nu met de voordeelpas vanaf 25% korting op Gammaverf.
8: Laat die wasmachine maar draaien hoor. Nu Lenor vloeibaar wasmiddel, pots, wasverzachter en geurbooster. 3 voor maar 15 euro. Wasmand in de hand en op naar...
9: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
11: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
12: Start je dag zonder barst.
13: Opgelost. Autotaalglas.
14: Het is Amazon Prime Day met 4 dagen lang geweldige deals. Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
15: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
16: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime leden. Shop nu op Amazon.nl.
17: Het circuit is van jou tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl. Dit is Grand Prix Radio.
18: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl. Nieuws headlines.
19: Goedemorgen, het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Peter van Oudheusden. Door een landelijke staking in het openbaar vervoer rijdt er in de ochtendspits vrijwel geen treinen, bussen, trams en metro's. Het personeel protesteert tegen de bezuinigingsplan op de sociale zekerheid. Na achter gaat alles weer rijden. In de buurt van Hilvarenbeek loopt een aap rond. Het dier ontsnapte zaterdag uit safaripark Beekse Berg en is al een paar keer gezien. Gisteren nog in Esbeek, 8 kilometer verderop. En Engeland heeft teleurgesteld op het WK voetbal. Het speelde met 0-0 gelijk tegen Ghana. Beide landen hebben nu 4 punten en zijn vrijwel zeker door naar de volgende ronde.
18: Grand Prix Radio.
20: WK Update. Colombia versloeg Congo met 1-0. Rechtsback Daniel Munoz maakte een kwartier voor tijd de winnende treffer. Colombia staat met 6 punten bovenaan in groep K en is geplaatst voor de volgende ronde. In het laatste groepduel spelen Colombia en Portugal om de groepswinst. Kroatië boekte een belangrijke zege op Panama met 1-0 op het wereldkampioenschap. Het ging niet vanzelf, maar een gouden wissel maakte het verschil bij de nog niet overtuigende Kroaten. Engeland en Ghana speelden in Foxborough 0-0. Beide landen hebben nu 4 punten uit 2 wedstrijden. Engeland domineerde voor rust, maar er viel geen schot op doel. In de slotfase kopte Nico O'Reilly op de lat en schoot Harry Kane in de rebound over. De drinkpauzes op dit wereldkampioenschap geven coaches extra momenten voor tactiek. Tegen Nederland gebruikte de Zweedse bondscoach Graham Potter de eerste pauze voor een omzetting, waarna Oranje het even lastig had. Ronald Koeman zag zulke momenten vooraf al als een kans. De bondscoach van Engeland, Thomas Tuchel, vindt dat de pauzes het karakter van het voetbal veranderen.
18: Grand Prix Radio Verkeer.
21: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De ochtendspits is begonnen. Er staan vooral files door werkzaamheden, zoals op de A4 Rotterdam richting Amsterdam, bij Zoeterwoude-Dorp 25 minuten extra reistijd door wegwerkzaamheden op de A44. Op de A27 Breda richting Gorkum bij knooppunt Gorkum 10 minuten vertraging door wegwerkzaamheden. En tot slot op de A59 Os richting Den Bosch tussen Os en Rosmalen-Oost 10 minuten vertraging door een ongeluk. De rechte rijstrook is dicht.
18: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
0: Nout van Sommeren.
1: Goedemorgen, vandaag het NK tijdrijden wielrennen. Daarover zo meer.

Radio, jouw sportradio. Het is het begin van woensdag 24 juni. En vandaag staat in het teken van het Nederlands kampioenschap tijdrijden voor mannen en vrouwen. Ik heb het dus over wielrennen. De nationale specialisten strijden om de rood-wit-blauwe trui over een afstand van 36,8 kilometer. Ze beginnen aan hun race in Steenbergen. En de finishlijn die ligt eveneens in Steenbergen. Op de open route door de polder krijgen de renners te maken met uitdagende kasseistroken en een verraderlijke zijwind die flink in het nadeel kan werken. Ja, ze hebben ook nog eens te maken met code oranje, extreem hoge temperaturen. Dus ja, dat wordt een pittige vandaag. De eerste renster vertrekt vanmiddag om 14:00. En ja, we verwachten dat de laatste man vanavond rond 19:00 over de streep komt en we de kampioenen kennen. Dat dus vandaag tijdens het NK tijdrijden wielrennen. Met deze extreme hitte. Ik vind het erg knap. Zo dadelijk, Ronald van der Geer voor je. Hij heeft sport in het kort. Goedemorgen, dit is Grand Prix Radio. En we zijn jouw

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Lionel Messi heeft opnieuw een WK-record te pakken. Dankzij zijn 2 doelpunten in de wedstrijd tegen Oostenrijk staat zijn totale aantal nu op 18 WK-treffers, waarmee hij het oude record definitief uit de boeken heeft geschoten. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Met zijn eerste treffer in de wedstrijd tegen Oostenrijk liet Messi de voormalig Duitse spits Miroslav Klose achter zich, met wie hij het record sinds de openingswedstrijd tegen Algerije deelde. Argentijnse aanvoerder had voor het bereiken van de nieuwe mijlpaal in totaal 6 verschillende WK-edities nodig. Na afloop van de ontmoeting toonde de aanvaller zich vooral bescheiden. Hij liet via de Argentijnse bond weten dat hij uiteraard trots is op deze individuele prestatie, maar dat het behalen van de volgende ronde met het team op dit moment zijn absolute prioriteit heeft. Binnen de Argentijnse sportwereld en in het stadion werd de recordbrekende treffer met groot enthousiasme ontvangen. En de bondscoach Lionel Scaloni sprak na de wedstrijd vol bewondering over zijn aanvoerder. Volgens de trainer onderstreept dit record nogmaals de unieke status en de lange sportieve loopbaan van de aanvaller op het allerhoogste niveau. Argentinië vervolgt het toernooi nu in de wetenschap dat de aanvoerder, hun aanvoerder, een historisch record rijker is.
0: Dit is jouw sportradio.

Sportradio Grand Prix Radio. En het begin van deze woensdag. Code Oranje vandaag heeft niets met het WK voetbal te maken, maar met de extreem hoge temperaturen. Ja, over het wereldkampioenschap voetbal gesproken. Vanavond barst de ontknoping in de groepsfase los met de laatste en beslissende poolwedstrijden. In de avond spelen de landen uit groep B gelijktijdig hun wedstrijden, waarna in de nacht de beslissingen vallen in pool A en C. Vanavond om 9 uur 2 wedstrijden. Zwitserland tegen Canada en Bosnië tegen Qatar. Om middernacht ook 2 wedstrijden. Schotland tegen Brazilië en Marokko tegen Haiti. En om 3 uur Mexico tegen Tsjechië en Zuid-Korea tegen Zuid-Afrika. De wedstrijden zijn te zien op NPO 1 en 3. Hier hoor je zo dadelijk weer een WK-update. Ook de headlines van het ANP onderweg. En hoe is het gesteld met de ochtendspits? Ook dat hoor je zo.

0: Sportradio.
1: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
2: Ben jij daar, Rick?
3: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
3: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio nieuws.
3: 7 uur.
4: Goedemorgen, het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Peter van Oudheusden. Groot ongemak voor mensen die zijn aangewezen op het openbaar vervoer. Want in de ochtendspits rijdt vrijwel helemaal niks. De treinen, bussen, trams en metro's gaan om 1 uur of 8 weer rijden. De staking is een actie van vakbond FNV tegen de bezuinigingsplannen van het kabinet op onder meer de uitkeringen. Mensen in de buurt van Hilvarenbeek moeten niet gek opkijken als ze een aap zien lopen. Het gaat om een ongevaarlijke aap die zaterdag ontsnapt uit safaripark Beekse Bergen. Gisteren is het dier nog gezien in Esbeek, 8 kilometer verderop. Aangeraden wordt om de aap niet te benaderen of te vangen, maar het park te bellen. Na jaren van daling neemt het aantal kindontvoeringen in Nederland weer toe. Uit cijfers blijkt dat vorig jaar 270 kinderen naar een land werden meegenomen door de ene ouder zonder toestemming van de andere. In de meeste gevallen gebeurde het door de moeder, die de kinderen dan meenam naar Polen, Spanje, Syrië of Amerika. En bij Engeland-Ghana op het WK voetbal is niet gescoord. Het bleef 0-0. Beide landen hebben nu 4 punten en zijn vrijwel zeker door naar de volgende ronde. Colombia won met 1-0 van Mexico en gaat ook door naar de knock-outfase. En er is goed nieuws over Neymar. Die kan komende nacht weer spelen bij Brazilië. We krijgen een zonnige en tropisch warme dag met temperaturen van 31 tot 36 graden. Alleen op de Wadden wordt het iets minder warm.
0: Grand Prix Radio.
5: WK Update. Colombia versloeg Congo met 1-0. Rechtsback Daniel Munoz maakte een kwartier voor tijd de winnende treffer. Colombia staat met 6 punten bovenaan in groep K en is geplaatst voor de volgende ronde. In het laatste groepsduel spelen Colombia en Portugal om de groepswinst. Kroatië boekte een krappe zege op Panama met 1-0. Ante Budimir maakte de enige treffer. Door die winst hield Kroatië uitzicht op de laatste 32, terwijl Panama na 2 nederlagen al uitgeschakeld was. In het laatste groepsduel speelt Kroatië tegen Ghana en treft Engeland Panama. Engeland en Ghana speelden in Foxborough 0-0. Beide landen hebben nu 4 punten uit 2 wedstrijden. Engeland domineerde voor rust, maar er viel geen schot op doel. In de slotfase kopte Nico O'Reilly op de lat en schoot Harry Kane in de rebound over. Portugal won met 5-0 van Oezbekistan en Cristiano Ronaldo scoorde 2 maal. Hij werd de eerste speler met treffers op 6 verschillende wereldkampioenschappen en heeft nu met 10 doelpunten op het wereldkampioenschap de meeste voor Portugal. Portugal ging na die winst aan kop met 4 punten. En Colombia kon vannacht om 4 uur 's nachts met winst op de Democratische Republiek Congo de koppositie overnemen. De drinkpauzes op dit wereldkampioenschap geven coaches extra momenten voor tactiek. Tegen Nederland gebruikte de Zweedse bondscoach Graham Potter de eerste pauze voor een omzetting, waarna Oranje het even lastig had. Ronald Koeman zag zulke momenten vooraf al als een kans. De bondscoach van Engeland, Thomas Tuchel, vindt dat de pauzes het karakter van het voetbal veranderen.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
6: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De ochtendspits is begonnen. Er staan vooral files door werkzaamheden, zoals op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Bij Zoeterwoudendorp een 1/2 uur vertraging door wegwerkzaamheden op de A44. En op de A27 Breda richting Gorkum. Bij knooppunt Gorkum nu 10 minuten vertraging, ook door wegwerkzaamheden.
7: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
8: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
9: Zeker! Net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
10: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen. Summertime.

0: Giraf met een V.
1: Griffon Polymax voor echte professionals. Lijmen, monteren en afdichten onder alle omstandigheden. Snel, veelzijdig, sterk. Griffon, de keuze van de prof.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
1: Polymax van Griffon. De keuze van de prof.
3: Fans van Zonnig Zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar 1,89.
4: Dat gaan we vieren.
3: Zo goedkoop, daar word je fan van.
5: Dat gaan we vieren.
3: Aldi.
6: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
3: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar 2,25. En high protein drink per flesje 95 cent. Zo goedkoop, daar word je fan van.
4: Dat gaan we vieren.
3: Dus nu naar Aldi.
7: Deze zomer wordt leren extra leuk met Scoola. Met leuke quizzen en games voor je kind. Van woordstranden en stuitersommen tot een ijsje bestellen in het Spaans. Un helado, por favor. Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op Scoola.nl.
8: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op Suzuki.nl.
7: Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op scoola.nl.
9: Keukenkopers, opgelet! Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Etna. Krijg nu 50% korting op alle Etna A-merkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Etna, official cooling partner van FIFA 2026.
10: Zou 2 glaasjes bubbels mogen voor mijn mama?
11: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot.
12: Kijk eens, dames. 2 glazen bruiswater.
11: Dan zou een glaasje bubbels gewoon een glas bruiswater zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
13: Blond, blonder, blondst. Nu bij Kruidvat alle John Frieda 1+1 gratis. Zoals John Frieda Go Blonder of Violet Crush. Voor dit gouden deeltje kom je heel snel naar

0: alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Grand Prix Radio.
2: Noud van Sommeren.
3: Goedemorgen, het is de start van woensdag de 24e. Zo dadelijk meer over het goede nieuws van tennister Suzanne Lamens. En het minder goede nieuws voor de Nederlandse hockeyers. Dat er meer onderweg.

snikhete woensdag 24 juni. Code oranje vandaag. Houd er even rekening mee, hè. Zoek de schaduw op vandaag. Doe het gewoon rustig aan en voldoende drinken, hè. Temperaturen van 28 graden op de Waddeneilanden tot plaatselijk 37 in het midden en zuiden van het land. Aan de kust zorgt een zeewind later vandaag voor wat verkoeling. Voor wat het waard is, dus mocht je nog even wat verkoeling op willen zoeken, dan kan dat dus aan de kust later vandaag. Voor de rest dus gewoon rustig aan doen en ik zou zeggen, ja, doe het rustig aan qua sport buiten. Ik zou zeggen, slaat een dagje over, hè? Misschien wel een paar dagen over, want het blijft voorlopig nog snikheet. En luister gewoon naar sport. Ben je toch nog een beetje sportief bezig? Nou, dan zit je hier goed. Al zo dadelijk ga ik het met je hebben over de goede prestatie van tennister Suzanne Lamens en de wat minder goede prestatie van de Nederlandse hockeyers. Dat en meer onderweg hier op je sportradio. Dit is Grand Prix Radio.

Sportradio, Grand Prix Radio aan het begin van deze woensdag. Suzanne Lamens heeft als enige Nederlander de tweede ronde van het kwalificatietoernooi voor Wimbledon bereikt. Knappe prestatie. Ze was op het gras in Roehampton met 6-3 en 7-5. Te sterk voor de Britse Amelia Radjecki. Voor Arangsta Rus en Anouk Koevermans eindigde het toernooi al in de eerste ronde, helaas voor hen. Nou, Lamens speelt vandaag in de tweede ronde tegen Jelena Prydankina. Wat minder goed nieuws voor de hockeyers. De Nederlandse mannen hebben namelijk een nederlaag geleden in de Pro League. In het Belgische Waver was Australië met 2-0 te sterk. Oranje creëerde voldoende kansen, maar ja, ze wisten niet te scoren. En dat is wel belangrijk. De Australiërs waren effectiever en scoorden in de eerste helft uit een strafcorner en na rust uit een strafbal. Ja, door het verlies loopt Nederland de kans mis om de vierde plek in de competitie over te nemen. Winst in de Pro League was voor de ploeg al niet meer mogelijk. Dat was dus het minder goede nieuws met betrekking tot de Nederlandse hockeymannen. Zo laat ik nog veel meer sport. Met de sport in het kort, Ronald van der Geer hoor je zo dadelijk. En straks natuurlijk meer over het WK voetbal dat in volle gang is. Ook weer een WK-update voor je onderweg. Goedemorgen. We zijn je sportradio. Dit is Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Formule 1-coureur Lewis Hamilton luidt de noodklok over de extreme kosten in de autosport. Zevenvoudig wereldkampioen stelt dat de sport momenteel onbetaalbaar is geworden voor talentvolle jongeren die komen uit gezinnen met een gemiddeld inkomen. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Volgens Hamilton is er dringend behoefte aan structurele veranderingen en concrete actie. Moet komen vanuit de internationale autosportbond FIA, vindt hij. En de sport moet op die manier toegankelijker worden. Hamilton deelt zijn zorgen over de huidige situatie in de kartwereld, wat traditiegetrouw de opstapklasse is voor jong talent. En Hamilton legt uit dat de gezinnen tegenwoordig honderdduizenden euro's per jaar moeten neerleggen om hun kinderen op topniveau te laten rijden in de karts. En hij omschrijft deze bedragen als belachelijk en waarschuwt dat de autosport hierdoor een exclusieve aangelegenheid wordt voor de allerrijkste. Hamilton pleit voor een actievere rol van de FIA bij het reguleren van deze uitgaven. Hij suggereert onder meer het invoeren van budgetplafonds in de lagere raceklassen en een betere ondersteuning van talenten uit minder welgestelde milieus. Volgens Hamilton is het de verantwoordelijkheid van de overkoepelende bond om ervoor te zorgen dat puur talent en passie weer de doorslag gaan geven op het circuit in plaats van de dikte van de portemonnee van de ouders.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

hete woensdag beginnen met code oranje. Je doet het met je sportradio. Goedemorgen, dit is Grand Prix Radio. Ja, in de autosport zal vanaf volgend jaar 2027 de Formule E worden verreden op het circuit van Zandvoort. Dat nieuws is gisteren naar buiten gekomen. De elektrische raceklasse neemt de plek over van de Formule 1, die helaas na dit kalenderjaar verdwijnt. De organisatie heeft bekendgemaakt dat de eerste E-Prix in Zandvoort een dubbel evenement wordt. Er zullen het volgend jaar 2 races in 1 weekend plaatsvinden. Nick de Vries is momenteel de enige Nederlandse coureur die actief is in de Formule E. De klasse waarin hij in 2019 wereldkampioen werd. Ja, even teruggaan naar de Formule 1, want daar zal de zogeheten boost mode voor de rest van het seizoen gedeeltelijk terugkeren. De Wereldraad voor de Autosport van de FIA heeft een reeks reglementswijzigingen goedgekeurd. Waaronder het opnieuw toestaan van de extra vermogensboost onder natte weersomstandigheden. Ja, want eerder dit jaar werd het gebruik hiervan verboden na feedback van coureurs over de veiligheid. En dat is natuurlijk een belangrijk ding binnen de Formule 1. Na aanpassingen is besloten de regel om veiligheidsredenen weer gedeeltelijk in te voeren voor de rest van het kampioenschap. Ja, dit weekend de Formule 1 in Oostenrijk op de Red Bull Ring. Heel wat teams die hebben updates meegenomen naar Oostenrijk. Waaronder ook Red Bull op het thuiscircuit. De auto van Max Verstappen die is in ieder geval wat afgevallen. Hij is wat lichter geworden en er zijn voor de rest ook wat updates aan toegevoegd. Maar ook andere teams zitten niet stil. En ja, die hebben dus de nodige updates meegenomen richting het circuit in Spielberg, waar dit weekend de actie plaatsvindt. En alle actie natuurlijk live te volgen. Alle sessies hoor je hier met onder andere het commentaar van Olaf Mol en Jack Ploy. Goedemorgen, dit is jouw sportradio. Dit is Grand Prix Radio.

0: sportief wil bezig zijn, blijf je gewoon naar ons luisteren. Hè? Want wij zijn je sportradio, ook op deze woensdag. Ja, vandaag dus temperaturen van 28 graden op de Waddeneilanden tot plaatselijk 37 in het midden en zuiden. Aan de kust zorgt een zeewind later vandaag voor wat verkoeling. Zo dadelijk ook hoe het is gesteld op de Nederlandse wegen, de ANWB, met de verkeersinformatie onderweg. En je hoort het ANP met de headlines uit het reguliere nieuws.
1: Hé, het licht doet het niet.
2: Ik heb geen bereik.
3: Hebben we nog wel water?
4: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
5: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
6: Nu bij DA, 21% korting op bijna alles. Alleen geldig in de winkel, dus kom snel langs.
7: De vriendelijke specialist DA.
5: Hikes werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
8: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de Last Minute Deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
9: Pas je eindelijk het

0: juiste potje. Open nu een rekening op buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Het zit in ons bloed. Om te geven om elkaar.
2: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
3: Waardoor ik minder ziek ben en weer energie heb.
4: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
5: Zodat anderen ook genezen, net als ik van mijn kanker.
1: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
6: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo! Odido.
1: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin. For life.
7: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
8: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl. Let's
9: go. Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
10: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle honig, pasta, mix voor soep en maaltijdmix. 1 euro. En taxi en dubbel fris boost. Een pak van 1,5 liter. Ook 1 euro. Euroweken. We doen met je mee. Plus.
11: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen?
12: Stap in een wereld vol avontuur. In Disney Adventure World in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
13: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet. Alleen deze week 35% korting op Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Karwei, maak het mooier.
14: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
15: ANWB en gaan.
16: Mega acties voor een mega lach bij Trekpleister. Nu Oral-B opzetborstels 2, 4, 6 en 8 pak. 1 plus 1 gratis. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?

0: mooie vakantie vind je bij Bol.
1: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
2: Paul van Bergen.nl, daar vind je wel.
3: Dit is Grand Prix Radio.
4: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl. Nieuws headlines.
5: Goedemorgen, het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Peter van Oudheusden. Het is uitgestorven op treinstations als Amsterdam CS. Mensen weten dus dat er wordt gestaakt en hebben iets anders verzonnen of stellen hun reis uit. De trein naar Schiphol rijdt overigens wel. Als de staking straks voorbij is, rijden er vanwege de hitte sowieso minder treinen. Het gaat vooral om trajecten in de Randstad. Volgens de NS kunnen onderdelen van treinen niet afkoelen, met storingen tot gevolg. En de inspectie maakt zich zorgen over mensen die afslankmiddelen als Ozempic op internet kopen, meldt RTL. Je weet dan niet wat er precies in zit. Er zijn al mensen in het ziekenhuis beland.
4: Grand Prix Radio.
6: WK Update. Colombia won in de nacht van dinsdag op woensdag ook zijn tweede WK-wedstrijd. De ploeg was duidelijk sterker dan de Democratische Republiek Congo. En een scorende verdediger schoot Colombia naar de knock-outfase. Kroatië boekte een krappe zege op Panama met 1-0. Ante Budimir maakte de enige treffer. Door die winst hield Kroatië uitzicht op de laatste 32... terwijl Panama na twee nederlagen al uitgeschakeld was. In het laatste groepsduel speelt Kroatië tegen Ghana en treft Engeland Panama. Portugal won met 5-0 van Oezbekistan en Cristiano Ronaldo scoorde 2 maal. Hij werd de eerste speler met treffers op 6 verschillende wereldkampioenschappen en heeft nu met 10 doelpunten op het wereldkampioenschap de meeste voor Portugal. Portugal ging na die winst aan kop met 4 punten. En Colombia kon vannacht om 4 uur 's nachts met winst op de Democratische Republiek Congo de koppositie overnemen. Oranje weet na vandaag wie het treft als het als eerste of als tweede eindigt in de groep. De komende dagen staan de laatste groepswedstrijden op het programma. En daar vallen nog veel beslissingen.
4: Grand Prix Radio Verkeer. Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De ochtendspits komt verder op gang. Het is niet drukker dan gebruikelijk op een woensdag. Er staan files op onder andere de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Tussen knooppunt Ypenburg en Zoeterwoude Rijndijk heb je een half uur vertraging door wegwerkzaamheden op de A44. Op de A15 Europoort richting Rotterdam. Bij Rotterdam-Charloes heb je 20 minuten vertraging door een kapotte auto. 2 rijstroken zijn hier dicht. En tot slot de A27 Breda richting Gorkum. Bij knooppunt Gorkum heb je nu 20 minuten oponthoud door wegwerkzaamheden. De weg is hier dicht en het verkeer wordt omgeleid via knooppunt Del over de A15 en de A2.
7: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
8: Noud van Sommeren.

dinsdag de 24e die de geschiedenisboeken ingaat als een dag waarop we code oranje hebben met extreem hoge temperaturen tot wel 37 graden vandaag. Doe het dus rustig aan, let goed op jezelf, maar vooral ook op andere mensen. Dan dit. FIFA-voorzitter Infantino heeft dus bevestigd dat hij op 19 juli samen met zijn Amerikaanse grote vriend, bij wie hij tot aan de elleboog erin zit, Donald Trump, de wereldbeker zal uitreiken. De finale van het WK voetbal wordt gespeeld in New Jersey en Infantino maakte het nieuws bekend in een Amerikaans televisieprogramma waar hij aangaf samen met Trump van de finale te zullen genieten. Samen met zijn vriendje naast elkaar. Wauw! Ik walg zo van die vent. De president was tot nu toe afwezig bij de wedstrijden op het toernooi, waaronder de duels van het Amerikaanse nationale elftal tegen Paraguay en Australië. Maar tijdens de finale weet hij er dus wel bij te zijn. Met Infantino. Ja, dan heb je de twee. Nou, weet je, laat ook maar. Ik wilde wat zeggen, maar ik hou me in. Snel verder met de nationaal voetbal. Keeper Etienne Vaassen die blijft langer verbonden aan FC Groningen. De Surinaams international heeft zijn contract bij de Eredivisionist opengebroken en met 2 seizoenen verlengd. Hierdoor ligt hij nu vast tot de zomer van 2029. Ja, hij geeft aan dat de club voor hem voelt als een tweede thuis en is verheugd met de nieuwe overeenkomst. De doelman speelt een belangrijke rol in het elftal van de Groningers en kiest met deze verlenging voor zekerheid en continuïteit in zijn carrière. Ja, als iets goed voelt en je bent blij, je bent happy, ja, waarom dan niet, hè? Blijf dan gewoon zitten waar je zit. Zo dadelijk sport met Ronald van der Geer. Sport in het kort. Later natuurlijk nog veel meer sport over bijvoorbeeld dus het WK voetbal. Een WK-update straks ook weer. Zodat je helemaal niets hoeft te missen. Wij zijn je sportradio. Dit is Grand Prix Radio. Sometimes

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Formule 1-coureur Isaac Hadjar heeft zich positief uitgesproken over zijn band met viervoudig wereldkampioen Max Verstappen. Red Bull-coureur vertelt dat de samenwerking en het contact binnen de Red Bull-familie volgens hem goed en leerzaam verlopen. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Hadjar geeft aan dat hij veel steun en advies krijgt van Verstappen. Ondanks het drukke schema van de coureurs zou Verstappen regelmatig de tijd nemen om de prestaties van Hadjar te bekijken en ook te analyseren. En volgens Hadjar is de Nederlander benaderbaar en deelt hij zijn ervaring op het gebied van data, bandenmanagement en de mentale kant van racen zonder enige terughoudendheid. Jonge coureur omschrijft Verstappen als een voorbeeld en iemand die hem helpt om zich verder te ontwikkelen in de Formule 1. En die directe feedback en open communicatie zouden hem daarbij ook nog eens heel veel vertrouwen geven. Hadjar kijkt naar eigen zeggen naar verdere stappen in de sport en wil zich blijven verbeteren binnen de top van de autosport. Hij verwijst daarbij ook naar leermomenten in zijn ontwikkeling, waaronder situaties waarin hij volgens eigen zeggen fouten heeft gemaakt, zoals een harde crash tegen een muur in Monaco. Binnen het team van Red Bull Racing spelen beide coureurs een rol binnen dezelfde bredere structuur waar kennis en data wordt gedeeld tussen beide coureurs.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

Radio Grand Prix Radio aan het begin van deze woensdag. Rustig aan gaan we alweer richting het weekend. We gaan richting de helft van de week. En met name rustig aan, hè, met deze temperaturen. Kalm, kalm vandaag. Code oranje, dus doe het gewoon rustig aan. Hou jezelf en ook anderen goed in de gaten vandaag. Dit weekend de grote prijs van Oostenrijk in Spielberg op de Red Bull Ring, de thuisrace van het team van Max Verstappen. Ja, ze hebben de auto van Max wat geüpgrade, zeg maar. Er is wat vanaf, wat gewicht, dat was belangrijk. De auto van Max die was wat aan de zware kant. Ze hebben wat andere updates erop gezet, waardoor het allemaal wat beter moet gaan dit weekend. Maar goed, andere teams zitten ook niet stil. Bijvoorbeeld Cadillac. Nou goed, die concurreren nog niet met de Red Bull, maar in ieder geval die willen wel aansluiting vinden met de middenmoot. Maar ook Ferrari en andere topteams zitten niet stil. Dus het is best spannend, hè, toch, in het kampioenschap. Nou, komend weekend hoor je alle actie live met onder andere Olaf Mol en Jack Ploy.

0: Sportradio.
1: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
2: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
2: 8 uur.
3: Goedemorgen, het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Peter van Oudheusden. Het openbaar vervoer start nu zo'n beetje weer op. Door een staking reden er tot 8 uur geen treinen, bussen, trams en metro. Toch moeten treinreizigers nog rekening houden met problemen. Vanwege de hitte zet de NS minder treinen in. Door het warme weer koelen treinonderdelen niet goed af, waardoor storingen kunnen optreden. FNV-voorzitter Hans Spekman was al vroeg op pad om met stakers te praten. Hij was op Utrecht Centraal en merkte dat mensen erg bezorgd zijn dat het kabinet minder geld wil uittrekken voor mensen die ziek worden of hun baan kwijtraken. Spekman wilde plannen van tafel. Anders komen er nog meer acties. Honderdduizenden mensen gebruiken afslankmiddelen als Ozempic en een groot deel bestelt ze online of via-via, meldt RTL. De inspectie maakt zich daar grote zorgen over, omdat je dan niet weet wat je precies binnenkrijgt. Er zijn daardoor al mensen in het ziekenhuis beland. Het advies is, ga altijd naar de huisarts. En in de omgeving van Hilvarenbeek loopt een aap vrij rond. Een dier ontsnapte zaterdag uit safaripark Beekse Bergen. Het is een ongevaarlijke mannetjesaap van een meter hoog. Toch is het advies om hem niet zelf te benaderen of te vangen, maar contact op te nemen met het park. Dat wil hem dan verdoven en terugbrengen. We krijgen een zonnige en tropisch warme dag met temperaturen van 31 tot 36 graden. Alleen op de Wadden wordt het iets minder warm.
0: Grand Prix Radio.
2: WK Update. Colombia won in de nacht van dinsdag op woensdag ook zijn tweede WK-wedstrijd. De ploeg was duidelijk sterker dan de Democratische Republiek Congo. En een scorende verdediger schoot Colombia naar de knock-outfase. Kroatië boekte een krappe zege op Panama met 1-0. Ante Budimir maakte de enige treffer. Door die winst hield Kroatië uitzicht op de laatste 32, terwijl Panama na 2 nederlagen al uitgeschakeld was. In het laatste groepsduel speelt Kroatië tegen Ghana en treft Engeland Panama. Engeland en Ghana speelden in Foxborough 0-0. Beide landen hebben nu 4 punten uit 2 wedstrijden. Engeland domineerde voor rust, maar er viel geen schot op doel. In de slotfase kopte Nico O'Reilly op de lat en schoot Harry Kane in de rebound over. Portugal boekte een ruime zege op Oezbekistan met 5-0. Cristiano Ronaldo maakte 2 doelpunten en werd de eerste speler die op 6 wereldkampioenschappen scoorde. Met zijn 10e WK-treffer ging hij Eusebio voorbij als topscorer aller tijden voor Portugal op eindtoernooien. Portugal gaat nu met 4 punten aan kop van groep K. De drinkpauzes op dit wereldkampioenschap geven coaches extra momenten voor tactiek. Tegen Nederland gebruikte de Zweedse bondscoach Graham Potter de eerste pauze voor een omzetting, waarna Oranje het even lastig had. Ronald Koeman zag zulke momenten vooraf al als een kans. De bondscoach van Engeland, Thomas Tuchel, vindt dat de pauzes het karakter van het voetbal veranderen.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De ochtendspits verloopt normaal voor de woensdag, met files op onder andere de A4, Den Haag richting Amsterdam. Tussen Zoeterwoude-Dorp en Nieuw-Vennep heb je een kwartier vertraging door wegwerkzaamheden op de A44. Op de A12, Duitse grens richting Utrecht, bij knooppunt Grijsoord, 20 minuten oponthoud. Dat komt door een ongeluk en de linkerrijstrook is weer dicht. De A15, Rotterdam richting Gorkum. Bij Gorkum heb je een half uur vertraging door een ongeluk. De linkerrijstrook is weer dicht en dat duurt naar verwachting tot 9 uur. En tot slot de A27, Breda richting Gorkum. Bij knooppunt Gorkum 20 minuten oponthoud door wegwerkzaamheden. De weg is dicht en het verkeer wordt omgeleid via knooppunt Del over de A15 en de A2.
5: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
6: Nu bij DA. 21% korting op bijna alles. Alleen geldig in de winkel, dus kom snel langs.
7: De vriendelijke specialist DA.
5: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
7: Rijd de toekomst binnen met nooit eerder vertoonde technologie. Met ongekende mogelijkheden. En met... misschien wel een stukje van die oude laptops en printers die Frank gratis heeft laten recyclen via recycleforbedrijven.nl. Oude apparaten, lampen en batterijen op de zaak? Daar zit toekomst in. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
8: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust. Ook als het verzuim complex wordt.
9: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
8: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
9: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit. Vitaal aan het werk.
7: Win een gratis WeCycle inleverbak voor op de zaak. Dat ruimt alle werkplekken lekker op. Ook thuis. Kijk op WeCycleforbedrijven.nl.
10: Unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Nike, Adidas en Levi's. Kom snel langs. Mis niets.

0: maar 1,99. Altijd laag.
1: De sale is gestart. Nu extra korting bij Amsterdam de Style Outlets.
2: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
3: Oranje. Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
4: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
5: Ondernemers wachten niet af. Ze pakken meteen door als het nodig is.
6: Kan het ook sneller?
5: Ondernemers pakken meteen door...
6: Nee, ik voel dat doorpakken niet.
5: Ondernemers pakken door met een zakelijke lening van Swishfund. Binnen één dag gestort. Check swishfund.nl. Swishfund, met zekerheid doorpakken.
6: Sneller!
7: Uh-oh.
8: Je kan niet altijd winnen in het leven. Maar wel altijd een win-winner zijn. Want met Lot of Happiness maak jij kans op mooie prijzen en wint sowieso je favoriete goede doel. Lot of Happiness, de win-win loterij. Speel bewust 18+.
9: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een data-analyst.
10: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
11: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
10: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
11: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
12: Tijd voor gesponsorde vacatures.
9: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
13: Doe maar iets sterks voor papa en mij.
14: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot.
15: En iets sterks voor de mannen. 2 gemberthee.
14: Dan zou iets sterks gewoon een kop gemberthee zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
16: Grand Prix Radio.
17: Nout van Sommeren.
18: Goedemorgen, het is de start van woensdag de 24ste. En zo gaan we steeds dichter bij een nieuw Formule 1 weekend komen. Daar heb ik trouwens vandaag nog wat nieuws over. Verder natuurlijk voetbal en ook wielrennen voor je onderweg.

Yo, Grand Prix Radio in het begin van deze woensdag. De woensdag die de geschiedenisboeken ingaat als de dag waarop we code oranje hebben in verband met zeer hoge temperaturen. Ja, vandaag zonnig, droog en 28 graden op de Wadden tot plaatselijk 37 in het midden en zuiden van het land. Aan de kusten zorgt een zeewind later op de dag voor wat verkoeling. Dus daar kun je enigszins wat afkoelen. Code Oranje houdt daar dus rekening mee. Zoek voldoende schaduw op, drink regelmatig en ga geen gekke dingen doen buiten. Zullen we dat gewoon even afspreken? Ja, de ochtendspits verloopt op woensdag minder druk dan op andere werkdagen, maar door langdurige werkzaamheden zijn meerdere snelwegen dicht en staan er files op de omrijroutes. Straks krijg je weer een overzicht van de ANWB hoe het er precies aan toe gaat op de Nederlandse wegen. Ja, en ook deze dag start je sportief met zo dadelijk sportnieuws onderweg. Meer over de Formule 1, want we gaan langzaam maar zeker richting de grote prijs van Oostenrijk dit weekend. Maar er is ook meer over het wielrennen in aanloop naar de Tour de France. Dat en meer onderweg op je sportradio.

Jouw sportradio Grand Prix Radio aan het begin van woensdag de 24e. En zo gaan we richting een nieuw Formule 1 weekend. Dit weekend strijkt de circus neer in Spielberg op de Red Bull Ring voor de Grote Prijs van Oostenrijk, waar ook veel Nederlanders naartoe afreizen. Ja, het team van Cadillac heeft aangekondigd dat het een aanzienlijk upgradepakket zal introduceren daar in Oostenrijk. Het nieuwe Amerikaanse team, dat als achterblijver aan het seizoen begon, hoopt met de consistente updates aan de MAC26 de prestaties verder te verbeteren. Eerder dit seizoen werden in Monaco al een verbeterde achtervleugel en andere componenten geïntroduceerd. De updates moeten het team helpen om aansluiting met het middenveld te vinden komend weekend daar in Oostenrijk. Nou, wellicht, we gaan het meemaken. Visma Leasebike heeft de selectie voor de Tour de France, die op 4 juli start, bekendgemaakt. De ploeg die richt zich, ja, dat was al ook wel een beetje te verwachten, op kopman Jonas Vingegaard, die voor zijn derde eindzege gaat. Opvallend is wel dat er geen enkele Nederlandse renner is geselecteerd door de ploeg. De Italiaan Davide Piganzoli, die indruk maakte in de Giro, is een van de debutanten in de ploeg. Hij zal Vingegaard samen met onder andere Sepp Kuss en Matteo Jorgensen moeten bijstaan in het hooggebergte. Dat dus in aanloop richting de nieuwe Tour de France van dit jaar, die dus op 4 juli van start gaat. Geen Nederlandse renners dus voor Visma Leasebike. Zo dadelijk nog meer sport voor je in Sport in het Kort. Deze ochtend op de sportredactie. Niemand minder.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Tiel van Heerenveen is door het bestuur van het IOC goedgekeurd als schaatslocatie voor de Olympische Winterspelen van 2030. En daarmee is de definitieve toewijzing van het Olympisch schaatstoernooi aan Nederland een hele grote stap dichterbij gekomen. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het Internationaal Olympisch Comité heeft Tiel opgenomen in het officiële locatieplan voor de Winterspelen van 2030. De Spelen worden georganiseerd in de Franse Alpen. Omdat Frankrijk niet beschikt over een schaatsbaan die voldoet aan de Olympische eisen, werd al langere tijd gekeken naar mogelijkheden buiten het land. En Heerenveen gold daarbij als een van de belangrijkste kandidaten. Ook het Italiaanse Turijn was overigens in beeld. Na een traject met bezoeken, gesprekken en beoordelingen heeft het IOC nu gekozen voor Tialf als locatie voor het langebaanschaatsen. En voor Nederland zou dat een unieke primeur betekenen, want niet eerder werden onderdelen van de Olympische Winterspelen op Nederlandse bodem gehaald. Tialf heeft veel ervaring met internationale toernooien en krijgt ook een sleutelrol binnen deze Spelen die over meerdere landen worden verspreid. Als de plannen doorgaan, worden de Olympische schaatsmedailles in 2030 dus definitief verdeeld in Heerenveen. En daarmee komt het Olympisch wintersportprogramma voor het eerst naar Nederland.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

sportieve start van een snikhete woensdag. Goedemorgen, dit is je sportradio Grand Prix Radio. Ja, het is woensdag, dus ook de hoogste tijd voor een nieuwe aflevering van Autosport aan tafel. Vanuit Blekemolens Race Planet in Amsterdam ontvangt Rick Winkelman weer grote namen uit de Nederlandse autosport. Vanaf 4:30 staat de podcast online. Deze week de gast Jeroen Blekemolen. Hij is coureur en onder andere winnaar van de 24 uur van Le Mans. Ook zijn vader en oud-Formule 1-coureur Michel Blekemolen is de gast. En met hun gaan we het hebben over de geschiedenis en toekomst van de kartsport in Nederland. Ja, en daarnaast mag Nederland een nieuwe grote raceklasse verwelkomen. De Formule E komt vanaf volgend jaar naar Zandvoort. Ja, Koen Bakker, de Formule E-commentator van Ziggo Sport, is daarom te gast. En we bellen ook met Robert van Overdijk, de directeur van Circuit Zandvoort, om te praten over de nieuwe aanwinst van Circuit Zandvoort. En belangrijk, ben je niet in de prijzen gevallen bij Blekemolens Race Planet winactie? Geen zorgen. We hebben namelijk nog iets moois voor je. Als luisteraar van Grand Prix Radio heeft Race Planet namelijk een exclusieve kortingsactie opgezet voor de eerste 50 fans. Geldig op de Race Experience van Race Planet. Ja, dit is dus je kans als je altijd al die racebeleving hebt willen ervaren. Check GrandPrixRadio.nl en onze socials voor alle details. En wees er snel bij, want op is ook echt op. Ja, Autosport aan tafel, de podcast, is er vanaf vanmiddag 4:30 online te beluisteren via GrandPrixRadio.nl, jouw favoriete podcast-app. En hij is ook te zien als videocast. Ga daarvoor naar kijk.nl. Autosport aan tafel, vanmiddag wordt hij opgenomen en later vanmiddag verschijnt hij dus online. En nou, ook hiermee zijn geweldige prijzen te winnen. Zo dadelijk meer sport voor je, want ook op deze snikhete woensdag zijn wij jouw sportradio. Dit is Grand Prix Radio.

0: Radio, Grand Prix Radio. Aan de start van deze snikhete woensdag. Code Oranje. Ja, dat heeft even helemaal niets met het WK voetbal te maken. Morgen komt Oranje trouwens in actie. Morgen nacht, donderdag op vrijdagnacht, 1 uur. Dan nemen ze het op tegen Tunesië. Maar ja, dit is wel even serieus. Code Oranje vandaag vanwege zeer hoge temperaturen vanmiddag. Namelijk temperaturen van 28 graden op de Waddeneilanden tot plaatselijk 37 in het midden en zuiden. Houd er dus rekening mee. Zoek voldoende schaduw. Drink voldoende. En doe het gewoon rustig aan vandaag. Geen gekke dingen doen. Aan de kust kan je trouwens later terecht voor wat verkoeling. Want dan steekt er een zeewindje op. Dat dus later vandaag. Ochtendspits op woensdag verloopt over het algemeen minder druk dan andere werkdagen. Door langdurige werkzaamheden zijn meerdere snelwegen dicht en staan er files op de omrijroutes. Zo dadelijk krijg je een actueel overzicht van de huidige verkeerssituatie en ook de ANP-headlines voor je onderweg.
1: Ontvang je toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Ja!

0: met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement een 55 in-

0: Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/wkbakkers. Anders schrijf je mis.
1: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatsslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
2: Het zit in ons bloed. Om te geven om elkaar.
3: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
4: Wat mij weer energie geeft en in leven houdt.
5: En ik de onderzoek naar nieuwe behandelingen.
6: Zodat anderen ook genezen, net als ik van mijn kanker.
2: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
7: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
2: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin, for life.
8: Vrachtwageneigenaren, chauffeurs en fleetmanagers, opgelet. Zorg dat je voor 1 juli bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
9: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
10: Oh, ik heb letterlijk niks.
11: Het gaat de hele dag regenen, hè?
12: Nee, ik heb geen regenjas.
11: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
8: Bestel je OBU op netlink.nl.
13: Get ready for the OG.
14: All y'all bitches wanna look like me.
15: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
16: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's. Voor maar €1,95. I'm loving it.
17: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
18: Bescherm wat telt met Verisure, de Europese nummer 1 in gemonitorde alarmsystemen. Nu met onze zomerdeal. Tot 50% korting op alarmplaatsing bij afname van onze alarmdiensten. Ga naar verisure.nl.
19: Europa Park in het Zwarte Woud is 10 keer uitgeroepen tot beste attractiepark ter wereld. Bekijk de meer dan 100 attracties en shows op europapark.de.
20: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenaerts, de tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
21: Everyone from left to right, van Holland komt er al. Go left!
22: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu 1 gratis pakje met emblemen om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
23: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
24: Dit is Grand Prix Radio.
25: Waar je ook bent. Wereldwijd op GrandPrixRadio.nl. Nieuws headlines.
26: Goedemorgen, het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Peter van Oudheusden. Na de staking in het openbaar vervoer is overal de dienstregeling weer opgestart. Maar het kan soms even duren voordat alles weer volgens schema rijdt. Vanwege de hitte rijdt de NS de komende dagen sowieso met minder treinen. In Hendrik Ido Ambacht is gisteravond weer een vrouw aangerand door een man op een fatbike, meldt Rijnmond. Afgelopen weken waren 7 andere vrouwen ook al slachtoffer. Waarschijnlijk is het steeds dezelfde dader. En in het Franse Bretagne zitten tienduizenden mensen zonder stroom. De elektriciteit viel gisteravond uit door de hittegolf. De verwachting is dat de problemen nog de hele dag duren.
25: Grand Prix Radio.
27: WK Update.
28: Colombia versloeg Congo met 1-0. Rechtsback Daniel Munoz maakte een kwartier voor tijd de winnende treffer. Colombia staat met 6 punten bovenaan in groep K en is geplaatst voor de volgende ronde. In het laatste groepduel spelen Colombia en Portugal om de groepswinst. Kroatië boekte een krappe zege op Panama met 1-0. Ante Budimir maakte de enige treffer. Door die winst hield Kroatië uitzicht op de laatste 32... terwijl Panama na 2 nederlagen al uitgeschakeld was. In het laatste groepsduel speelt Kroatië tegen Ghana en treft Engeland Panama.
0: Engeland en Ghana speelden in Foxborough 0-0. Beide landen hebben nu 4 punten uit 2 wedstrijden. Engeland domineerde voor rust, maar er viel geen schot op doel. In de slotfase kopte Nico O'Reilly op de lat en schoot Harry Kane in de rebound over. Portugal won met 5-0 van Oezbekistan en Cristiano Ronaldo scoorde 2 maal. Hij werd de eerste speler met treffers op 6 verschillende wereldkampioenschappen en heeft nu met 10 doelpunten op het wereldkampioenschap de meeste voor Portugal. Portugal ging na die winst aan kop met 4 punten. En Colombia kon vannacht om 4 uur 's nachts met winst op de Democratische Republiek Congo de koppositie overnemen. De drinkpauzes op dit wereldkampioenschap geven coaches extra momenten voor tactiek. Tegen Nederland gebruikte de Zweedse bondscoach Graham Potter de eerste pauze voor een omzetting, waarna Oranje het even lastig had. Ronald Koeman zag zulke momenten vooraf al als een kans. De bondscoach van Engeland, Thomas Tuchel, vindt dat de pauzes het karakter van het voetbal veranderen.
25: Grand Prix Radio Verkeer. Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Bij Nieuw-Vennep heb je 50 minuten vertraging door wegwerkzaamheden op de A44. Op de A12 Duitse grens richting Utrecht. Bij knooppunt Grijsoord is een ongeluk gebeurd. Daardoor heb je 25 minuten oponthoud, maar de weg is wel weer vrij. Op de A15 Rotterdam richting Gorkum. Bij Gorkum 35 minuten oponthoud door een ongeluk. De linkerrijstrook is weer dicht en dat duurt naar verwachting tot 9 uur. Op de A27 Breda richting Gorkum. Bij knooppunt Gorkum 20 minuten oponthoud. Dat komt door wegwerkzaamheden. De weg is dicht. Het verkeer wordt omgeleid via knooppunt Del over de A15 en de A2. En tot slot de A50 Apeldoorn richting Arnhem. Tussen afrit Hoenderloo en knooppunt Waterberg een kwartiervertraging door het ongeluk op de A12.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
2: Nout van Sommeren.
3: Goedemorgen, vandaag het NK tijdrijden wielrennen. Daarover zo meer.
1: Grand Prix Radio.

Nou, Sportradio, het is het begin van woensdag 24 juni. En vandaag staat in het teken van het Nederlands kampioenschap tijdrijden voor mannen en vrouwen. Ik heb het dus over wielrennen. De nationale specialisten strijden om de rood-wit-blauwe trui over een afstand van 36,8 kilometer. Ze beginnen aan hun race in Steenbergen. En de finishlijn die ligt eveneens in Steenbergen. Op de open route door de polder krijgen de renners te maken met uitdagende kasseistroken en een verraderlijke zijwind die flink in het nadeel kan werken. Ja, ze hebben ook nog eens te maken met code oranje, extreem hoge temperaturen. Dus ja, dat wordt een pittige vandaag. De eerste renster vertrekt vanmiddag om 14:00. En ja, we verwachten dat de laatste man vanavond rond 19:00 over de streep komt en we de kampioenen kennen. Dat dus vandaag tijdens het NK tijdrijden wielrennen. Met deze extreme hitte. Ik vind het erg knap. Zo dadelijk Ronald van der Geer voor je. Hij heeft sport in het kort. Goedemorgen, dit is Grand Prix Radio. En we zijn...

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Voormalig Wimbledon-kampioen Markéta Vondrousova is 4 jaar geschorst na het weigeren van een dopingcontrole. Tsjechische tennister mag daardoor tot juni 2030 niet deelnemen aan officiële tennistoernooien. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Straf is opgelegd door een onafhankelijk tribunaal op verzoek van de International Tennis Integrity Agency. Volgens de organisatie weigerde Vondrousova in december 2025 mee te werken aan een onaangekondigde dopingcontrole bij haar thuis. Tennister weigerde simpelweg de deur te openen omdat de tester zich niet goed geïdentificeerd zou hebben. Onder de antidopingregels wordt het weigeren van een test behandeld alsof er sprake is van een positieve test. Tijdens de procedure verklaarde de voormalig nummer 6 van de wereld dat stress, mentale problemen en gevoelens van onveiligheid een rol speelden bij haar beslissing. Het tribunaal oordeelde echter dat daar helemaal geen overtuigende rechtvaardiging voor was. Haar schorsing loopt af op 21 juni 2030 en gedurende die periode mag Vondrousova niet alleen geen wedstrijden spelen, maar het is er ook verboden om te coachen of officiële tennistoernooien te bezoeken. Tennisbonden hanteren deze strenge regels om te voorkomen dat sporters die mogelijk doping gebruiken een kortere straf krijgen door simpelweg een test te weigeren. Vondrousova laat weten dat ze nooit positief heeft getest en wijst erop dat een controle enkele dagen na het incident een negatief resultaat opleverde. Haar advocaat bekijkt nog of er beroep kan worden aangetekend tegen deze uitspraak.
1: Dit is
0: jouw sportradio.
3: You sure do. Come on, baby.

0: Sportradio, Grand Prix Radio. En het begin van deze woensdag. Code Oranje vandaag heeft niets met het WK voetbal te maken, maar met de extreem hoge temperaturen. Ja, over het wereldkampioenschap voetbal gesproken. Vanavond barst de ontknoping in de groepsfase los met de laatste en beslissende poolwedstrijden. In de avond spelen de landen uit groep B gelijktijdig hun wedstrijden, waarna in de nacht de beslissingen vallen in pool A en C. Vanavond om 9 uur 2 wedstrijden. Zwitserland tegen Canada en Bosnië tegen Qatar. Om middernacht ook 2 wedstrijden. Schotland tegen Brazilië en Marokko tegen Haiti. En om 3 uur Mexico tegen Tsjechië en Zuid-Korea tegen Zuid-Afrika. De wedstrijden zijn te zien op NPO 1 en 3. Hier hoor je zo dadelijk weer een WK-update. Ook de headlines van het ANP onderweg. En hoe is het gesteld met de ochtendspits? Ook dat hoor je zo.
1: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over alle sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
2: Dit is Grand Prix Radio.
3: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
3: Grand Prix Radio Nieuws.
2: 9 uur.
4: Goedemorgen, het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Peter van Oudheusden. De vervoersbedrijven in Amsterdam en Rotterdam adviseren om pas vanmiddag weer met het OV te reizen. Eerst moet de dienstregeling weer worden opgestart. Door een landelijke staking reden er tot 8 uur nergens treinen, bussen, trams en metro's. Vanaf Utrecht Centraal zouden de treinen en bussen alweer normaal rijden. In de regio Dordrecht heeft de fatbike-aanrander weer toegeslagen, meldt Rijnmond. Gisteravond werd in Hendrik Ido-Ambacht een vrouw betast door een onbekende man op een fatbike. De afgelopen weken gebeurde dat al bij 7 andere vrouwen. Volgens de politie draagt de dader witte schoenen en is die tussen de 15 en 25 jaar. Mensen die afslankmiddelen als Ozempic op internet bestellen nemen grote risico's omdat je niet weet wat er precies in zit. Dat zegt de inspectie tegen RTL Nieuws. Sommige middelen zijn nep of vervuild en het heeft al tot ziekenhuisopnames geleid. Het advies is om altijd naar de huisarts te gaan. En in het Franse Bretagne is de stroom uitgevallen door de hitte. Tienduizenden mensen kunnen al uren hun airco niet aanzetten, want de problemen met het elektriciteitsnetwerk begonnen gisteravond en duren waarschijnlijk nog de hele dag. In de tussentijd worden generatoren neergezet in verzorgingshuizen. Veel zon en warm. Het wordt vanmiddag op veel plaatsen 31 tot 36 graden. Alleen op de Wadden blijft het iets koeler.
3: Grand Prix Radio.
2: WK Update.
5: Colombia versloeg Congo met 1-0. Rechtsback Daniel Munoz maakte een kwartier voor tijd de winnende treffer. Colombia staat met 6 punten bovenaan in groep K en is geplaatst voor de volgende ronde. In het laatste groepduel spelen Colombia en Portugal om de groepswinst. Engeland en Ghana speelden in Foxborough 0-0. Beide landen hebben nu 4 punten uit 2 wedstrijden. Engeland domineerde voor rust, maar er viel geen schot op doel. In de slotfase kopte Nico O'Reilly op de lat en schoot Harry Kane in de rebound over. Oranje weet na vandaag wie het treft als het als eerste of als tweede eindigt in de groep. De komende dagen staan de laatste groepswedstrijden op het programma en daar vallen nog veel beslissingen. De tweede speelronde zat erop en het schema nam vorm aan. 7 landen waren al 100% zeker van een plek in de knock-outfase.
3: Grand Prix Radio Verkeer. Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De ochtendspits lost op. Er zijn nog een paar bijzonderheden, zoals op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Tussen knooppunt Ypenburg en Nieuw-Vennep heb je een uur vertraging. En dat komt door de wegwerkzaamheden op de A44. Van de A10 knooppunt Watergraafsmeer richting knooppunt Koenplein. Bij Amsterdam Slotervaart zijn er glasplaten op de weg beland. Hierdoor zijn 2 rijstroken dicht en heb je 20 minuten oponthoud. Op de A15 Rotterdam richting Gorkum. Bij Gorkum is een ongeluk gebeurd. Hierdoor heb je 40 minuten vertraging. De linkerrijstrook is hier dicht. En tot slot de A27 Breda richting Gorkum. Bij Gorkum 20 minuten vertraging door wegwerkzaamheden. De weg is hier dicht en het verkeer wordt omgeleid via knooppunt Del over de A15 en de A2.
6: De prijs.

0: 1,99. Altijd laag.
1: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950. Of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
2: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
3: Wakker worden! Koffie drinken kan veel goedkoper. Bij FOMAR. Bespaar tot wel 14% op je kop koffie. Bij FOMAR.
4: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
5: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
6: Fans van Zonnig Zomervoordeel, opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar €1,89.
7: Dat gaan we vieren.
6: Zo goedkoop, daar word je fan van.
8: Dat gaan we vieren.
6: Aldi.
9: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
10: Zeker, net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
11: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
6: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar €2,25. En high protein drink per flesje €0,95. Zo goedkoop, daar word je fan van.
7: Dat gaan we vieren.
6: Dus nu naar Aldi.
12: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Weekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Weekamp.
13: De nieuwe Opel Astra, made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra, ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
14: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar €2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
15: Nu met de Gamma Voordeelpas 25% korting op tuinhout.
16: Je droomtuin? Doe het lekker zelf.
15: Dat zeg ik.
14: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, bezembroden voor maar €1,29. Lidl, je verdient het.
17: Grand Prix Radio.
18: Noud van Sommeren.
19: Goedemorgen, het is de start van woensdag de 24e. Zo dadelijk meer over het goede nieuws van tennister Suzanne Lamens. En het minder goede nieuws voor de Nederlandse hockeyers. Dat er meer om.

Prom Pre-Radio in het begin van deze snikhete woensdag 24 juni. Code oranje vandaag. Houd er even rekening mee. Hè. Zoek de schaduw op vandaag. Doe het gewoon rustig aan en voldoende drinken. Hè. Temperaturen van 28 graden op de Waddeneilanden tot plaatselijk 37 in het midden en zuiden van het land. Aan de kust zorgt een zeewind later vandaag voor wat verkoeling. Voor wat het waard is, dus mocht je nog even wat verkoeling op willen zoeken, dan kan dat dus aan de kust later vandaag. Voor de rest dus gewoon rustig aan doen en ik zou zeggen, ja, doe het rustig aan qua sport buiten. Ik zou zeggen, slaat een dagje over, hè? Misschien wel een paar dagen over, want het blijft voorlopig nog snikheet. En luister gewoon naar sport. Ben je toch nog een beetje sportief bezig? Nou, dan zit je hier goed. Al zo dadelijk ga ik het met je hebben over de goede prestatie van tennister Suzanne Lamens en de wat minder goede prestatie van de Nederlandse hockeyers. Dat en meer onderweg hier op je sportradio. Dit is Grand Prix Radio.

woensdag. Suzanne Lamens heeft als enige Nederlander de tweede ronde van het kwalificatietoernooi voor Wimbledon bereikt. Knappe prestatie. Ze was op het gras in Roehampton met 6-3 en 7-5. Te sterk voor de Britse Amelia Radjecki. Voor Arangsta Rus en Anouk Koevermans eindigde het toernooi al in de eerste ronde, helaas voor hen. Nou, Lamens speelt vandaag in de tweede ronde tegen Jelena Prydankina. Wat minder goed nieuws voor de hockeyers. De Nederlandse mannen hebben namelijk een nederlaag geleden in de Pro League. In het Belgische Waver was Australië met 2-0 te sterk. Oranje creëerde voldoende kansen, maar ja, ze wisten niet te scoren. En dat is wel belangrijk. De Australiërs waren effectiever en scoorden in de eerste helft uit een strafcorner en na rust uit een strafbal. Ja, door het verlies loopt Nederland de kans mis om de vierde plek in de competitie over te nemen. Winst in de Pro League was voor de ploeg al niet meer mogelijk. Dat was dus het minder goede nieuws met betrekking tot de Nederlandse hockeymannen. Zo dadelijk nog veel meer sport. Met sport in het kort, Ronald van der Geer hoor je zo dadelijk. En straks natuurlijk meer over het WK voetbal dat in volle gang is. Ook weer een WK-update voor je onderweg. Goedemorgen. We zijn je sportradio. Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Een Franse tv-zender heeft sportpresentatrice France Pierron per direct geschorst na felle uitspraken over de Belgische WK-aanvaller Jeremy Doku. Ophef ontstond nadat de voetballer liet weten dat hij overweegt het toernooi tijdelijk te verlaten om in juli de geboorte van zijn kind bij te wonen. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Presentatrice noemde dat mogelijke vertrek live op televisie schandelijk en walgelijk. Ze voegde daaraan toe dat de rol van een vader bij de bevalling slechts een bijrol is en dat het wereldkampioenschap altijd voorrang moet krijgen. Nou, die uitspraken leidden tot een storm van verontwaardiging en beschuldiging van seksisme op sociale media. Directie van de Franse sportzender L'Équipe heeft de presentatrice daarop van de buis gehaald en excuus aangeboden aan de voetballer zelf. Volgens de omroep gaan de opmerkingen volledig in tegen de normen en waarden van het bedrijf. Pierron heeft inmiddels spijt betuigd en laat weten dat haar woorden in de emotie van de live-uitzending verkeerd zijn overgekomen. En de Belgische Voetbalbond die beschouwt de zaak na de maatregelen als afgedaan.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

sportief aan een snikhete woensdag beginnen met code oranje. Je doet het met je sportradio. Goedemorgen, dit is Grand Prix Radio. Ja, in de autosport zal vanaf volgend jaar 2027 de Formule E worden verreden op het circuit van Zandvoort. Dat nieuws is gisteren naar buiten gekomen. De elektrische raceklasse neemt de plek over van de Formule 1, die helaas na dit kalenderjaar verdwijnt. De organisatie heeft bekendgemaakt dat de eerste E-Prix in Zandvoort een dubbel evenement wordt. Er zullen het volgend jaar 2 races in 1 weekend plaatsvinden. Nick de Vries is momenteel de enige Nederlandse coureur die actief is in de Formule E. De klasse waarin hij in 2019 wereldkampioen werd. Ja, even teruggaan naar de Formule 1, want daar zal de zogeheten boost mode voor de rest van het seizoen gedeeltelijk terugkeren. De Wereldraad voor de Autosport van de FIA heeft een reeks reglementswijzigingen goedgekeurd. Waaronder het opnieuw toestaan van de extra vermogensboost onder natte weersomstandigheden. Ja, want eerder dit jaar werd het gebruik hiervan verboden na feedback van coureurs over de veiligheid. En dat is natuurlijk een belangrijk ding binnen de Formule 1. Na aanpassingen is besloten de regel om veiligheidsredenen weer gedeeltelijk in te voeren voor de rest van het kampioenschap. Ja, dit weekend de Formule 1 in Oostenrijk op de Red Bull Ring. Heel wat teams die hebben updates meegenomen naar Oostenrijk. Waaronder ook Red Bull op het thuiscircuit. De auto van Max Verstappen die is in ieder geval wat afgevallen. Hij is wat lichter geworden en er zijn voor de rest ook wat updates aan toegevoegd. Maar ook andere teams zitten niet stil. En ja, die hebben dus de nodige updates meegenomen richting het circuit in Spielberg, waar dit weekend de actie plaatsvindt. En alle actie natuurlijk live te volgen. Alle sessies hoor je hier met onder andere het commentaar van Olaf Mol en Jack Ploy. Goedemorgen, dit is jouw Sportraad.

0: Belgische sportradio Grand Prix Radio. Het is vandaag code oranje. Let goed op jezelf, maar vooral ook op anderen. Vooral wat kwetsbaardere mensen. Hou ze vandaag een beetje extra in de gaten. Zorg voor voldoende afkoelingen. Dus zoek de schaduw op. Doe niet te gek buiten in de zon. En zorg voor voldoende water. En dan moet het er een heel eind goed komen. Als je sportief wil bezig zijn, blijf je gewoon naar ons luisteren. Hè? Want wij zijn je sportradio, ook op deze woensdag. Ja, vandaag dus temperaturen van 28 graden op de Waddeneilanden tot plaatselijk 37 in het midden en zuiden. Aan de kust zorgt een zeewind later vandaag voor wat verkoeling. Zo dadelijk ook hoe het is gesteld op de Nederlandse wegen. De ANWB met de verkeersinformatie onderweg. En je hoort het ANP met de headlines uit het reguliere nieuws.
1: Hé, het licht doet het niet.
2: Ik heb geen bereik.
3: Hebben we nog wel water?
4: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
5: Fans van zonnig

0: Bij Aldi, 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar 2,25. En high protein drink, per flesje 95 cent. Zo goedkoop, daar word je fan van.
1: Dat gaan we vieren.
0: Dus nu naar Aldi.
2: Deze zomer wordt leren extra leuk met Scoola. Met leuke quizzen en games voor je kind. Van woordstranden en stuitersommen tot een ijsje bestellen in het Spaans. Un helado, por favor. Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op scoola.nl.
3: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
2: Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op scoola.nl.
4: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
5: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo! Odido.
6: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
7: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1+1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
6: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Hollandse rode paprika's per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
8: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5.000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf €31.495. Ga naar Hyundai.nl.
9: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
10: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals alle L'Oréal Paris, 1+1 gratis. Dat is dealscoren. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
9: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Lenoir. Nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
11: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp deze week je kans met een Brabantia droogrek hang-on voor maar €49,99. Karwei, maak het mooier.
12: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
13: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle Klaverland van Plus kaasplakken per 100 gram €1. En Glorix toiletblok en gel ook €1. Euroweken. We doen met je mee. Plus.
12: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
14: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
15: Dit is Grand Prix Radio.
16: Waar je ook bent, wereldwijd op grandprixradio.nl. News headlines.
17: Goedemorgen, het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Peter van Oudheusden. Rijkswaterstaat voert nu in het hele land het hitteprotocol in. Dat betekent dat automobilisten met pech overal naar een plek worden gebracht waar schaduw en drink is, zoals tankstations. De landelijke staking in het openbaar vervoer zit erop, maar de komende uren worden nog wel vertragingen verwacht. Rond de middag moet alles weer normaal rijden. En in Hendrik Ido Ambacht is gisteravond weer een vrouw betast door een man op een fatbike, meldt Rijnmond. Het is de 8e keer in een paar weken dat dat in die regio gebeurt. 5 jongens zagen het en hebben de vrouw geholpen.
16: Grand Prix Radio.
18: WK Update.
19: Colombia versloeg

0: Congo met 1-0. Rechtsback Daniel Munoz maakte een kwartier voor tijd de winnende treffer. Colombia staat met 6 punten bovenaan in groep K en is geplaatst voor de volgende ronde. In het laatste groepduel spelen Colombia en Portugal om de groepswinst. Kroatië boekte een krappe zege op Panama met 1-0. Ante Budimir maakte de enige treffer. Door die winst hield Kroatië uitzicht op de laatste 32, terwijl Panama na 2 nederlagen al uitgeschakeld was. In het laatste groepsduel speelt Kroatië tegen Ghana en treft Engeland Panama. Engeland en Ghana speelden in Foxborough 0-0. Beide landen hebben nu 4 punten uit 2 wedstrijden. Engeland domineerde voor rust, maar er viel geen schot op doel. In de slotfase kopte Nico O'Reilly op de lat en schoot Harry Kane in de rebound over. Portugal won met 5-0 van Oezbekistan en Cristiano Ronaldo scoorde 2 maal. Hij werd de eerste speler met treffers op 6 verschillende wereldkampioenschappen en heeft nu met 10 doelpunten op het wereldkampioenschap de meeste voor Portugal. Portugal ging na die winst aan kop met 4 punten. En Colombia kon vannacht om 4 uur 's nachts met winst op de Democratische Republiek Congo de koppositie overnemen. Oranje weet na vandaag wie het treft als het als eerste of als tweede eindigt in de groep. De komende dagen staan de laatste groepswedstrijden op het programma. En daar vallen nog veel beslissingen.
1: Grand Prix Radio Verkeer. Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A10, knooppunt Watergraafsmeer richting knooppunt Koenplein, is bij Amsterdam Slotervaart glas op de weg beland. Hierdoor zijn 2 rijstroken dicht en heb je 20 minuten extra reistijd. Op de A15, Rotterdam richting Gorkum, tussen Sliedrecht West en Gorkum 20 minuten vertraging door een ongeluk, maar de weg is wel weer vrij. En tot slot de N9, ook maar richting Den Helder, tussen de afrit Egmond en Schorl, 30 minuten vertraging. Dat komt door bergingswerkzaamheden. De weg is dicht, maar het verkeer kan er via de parallelweg langs.
2: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
3: Nout van Sommeren.

Sportradio, Grand Prix Radio. En aan het begin van woensdag de 24e... die de geschiedenisboek ingaat als een dag waarop we code oranje hebben met extreem hoge temperaturen tot wel 37 graden vandaag. Doe het dus rustig aan, let goed op jezelf, maar vooral ook op andere mensen. Dan dit. FIFA-voorzitter Infantino heeft dus bevestigd dat hij op 19 juli samen met zijn Amerikaanse grote vriend, bij wie hij tot aan de elleboog erin zit, Donald Trump, de wereldbeker zal uitreiken. De finale van het WK voetbal wordt gespeeld in New Jersey en Infantino maakt het nieuws bekend in een Amerikaans televisieprogramma waar hij aangaf samen met Trump van de finale te zullen genieten. Samen met zijn vriendje naast elkaar. Wauw! Ik walg zo van die vent. De president was tot nu toe afwezig bij de wedstrijden op het toernooi, waaronder de duels van het Amerikaanse nationale elftal tegen Paraguay en Australië. Maar tijdens de finale weet hij er dus wel bij te zijn. Met Infantino. Ja, dan heb je de twee. Nou, een beetje. Laat ook maar. Ik wilde wat zeggen, maar ik hou me in. Snel verder met de nationaal voetbal. Keeper Etienne Vaassen die blijft langer verbonden aan FC Groningen. De Surinaamse international heeft zijn contract bij de eredivisionist opengebroken en met twee seizoenen verlengd. Hierdoor ligt hij nu vast tot de zomer van 2029. Ja, hij geeft aan dat de club voor hem voelt als een tweede thuis en is verheugd met de nieuwe overeenkomst. De doelman speelt een belangrijke rol in het elftal van de Groningers en kiest met deze verlenging voor zekerheid en continuïteit in zijn carrière. Ja, als iets goed voelt en je bent blij, je bent happy, ja, waarom dan niet, hè? Blijf dan gewoon zitten waar je zit. Zo dadelijk sport met Ronald van der Geer. Sport in het kort. Later natuurlijk nog veel meer sport over bijvoorbeeld dus het WK voetbal. Een WK-update straks ook weer. Zodat je helemaal niets hoeft te missen. Wij zijn je sportradio. Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport
2: in het kort. De FIA heeft de Formule 1-regels voor de rest van het lopende seizoen gewijzigd na een bijeenkomst van de World Motorsport Council in Macau. Vanwege de veiligheid in de regen keert de zogeheten boost mode namelijk gedeeltelijk terug. Ik ben Gert-Jan van Acooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Eerder mochten coureurs deze functie bij natte omstandigheden helemaal niet gebruiken, omdat de plotselinge toename in vermogen de auto's moeilijk bestuurbaar maakte. De boost mode mag nu alleen gebruikt worden om vermogensverlies op rechte stukken te voorkomen. De speciale inhaalfunctie blijft bij regen wel uitgeschakeld om de onderlinge snelheidsverschillen bij slecht zicht te verminderen. Daarnaast past de bond de regels rondom extreme hitte aan. De officiële aankondiging van een hittegevaar kan voortaan flexibel worden opgesplitst tussen de sprintrace en de hoofdrace. Zo'n waarschuwing verplicht coureurs tot het dragen van speciale koelvesten of het meenemen van extra ballast. Achter de schermen liggen inmiddels ook de reglementen voor de daaropvolgende jaren officieel vast. Vanaf het seizoen van 2027 verschuift de vermogensverdeling tussen de verbrandingsmotor en de elektromotor naar 58-42%. Een jaar later wordt deze verhouding 60-40. Om deze veranderingen op te vangen zonder ingrijpende chassis-aanpassingen kan de totale raceafstand op specifieke circuits zoals Monza met 1 of 2 ronden worden verkort. Ook wordt de testperiode voorafgaand aan het seizoen verlengd naar 4 dagen. Volgens FIA-voorzitter Mohamed Ben Sulayem blijft voortdurende samenwerking essentieel om de balans tussen innovatie en veiligheid te bewaken.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

het einde met die trompet, dat doet me toch een beetje denken aan Muzieksmurf. Die op zijn trompet blaast. Sorry, misschien ben ik al bevangen door de hitte. Je hoorde George Ezra op jouw sportradio met Shotgun. Over smurfen gesproken, zo dadelijk hier Danny Elversen met Coffee and Classics. Ja, deze week Ice Coffee and Classics vanwege de hitte. En heel veel sport. Ik wens je een goede woensdag. Doe het rustig aan. Code oranje. Geen gekke dingen. Let goed op jezelf en elkaar. Spreek ik je morgen vroeg weer.

0: Grand Prix Radio, Sportradio.
1: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio nieuws.
1: 10 uur.
2: Goedemorgen, het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Peter van Oudheusden. Rijkswaterstaat past het hitteprotocol aan. Het geldt nu in het hele land. Dat betekent dat automobilisten met pech nu overal snel naar een plek worden gebracht waar schaduw en drink is, zoals tankstations. Het moet ervoor zorgen dat mensen niet langer dan nodig op het hete asfalt staan. De politie komt graag in contact met 5 jongens die zich gisteravond in Hendrik-Ido-Ambacht hebben bekommerd om een aangerande vrouw. Ze was betast door een man op een fatbike en het is volgens Rijnmond al de 8e keer in een paar weken dat in die regio gebeurt. De politie gaat uit van steeds dezelfde aanrander. NAVO-baas Rutte gaat vandaag naar president Trump om de NAVO-top voor te bereiden, begin volgende maand in Turkije. Trump is boos dat de Europese bondgenoten niet bijsprongen tijdens de oorlog in Iran. Hij mopperde daar openlijk over. Rutte moet proberen om de neuzen weer dezelfde kant op te krijgen. En het is een bekend probleem, bruggen die door de hitte uitzetten en niet meer sluiten of opengaan. Meestal worden ze dan nat gespoten om dat tegen te gaan. Maar Zuid-Holland pakt het anders aan, die gebruikt een slijptol. Het is doeltreffender en beter voor het milieu, zegt Zuid-Holland. Veel zon en warm, het wordt vanmiddag op veel plaatsen 31 tot 36 graden. Alleen op de Wadden blijft het iets koeler.
0: Grand Prix Radio.
1: WK Update. Colombia versloeg Congo met 1-0. Rechtsback Daniel Munoz maakte een kwartier voor tijd de winnende treffer. Colombia staat met 6 punten bovenaan in groep K en is geplaatst voor de volgende ronde. In het laatste groepduel spelen Colombia en Portugal om de groepswinst. Kroatië boekte een krappe zege op Panama met 1-0. Ante Budimir maakte de enige treffer. Door die winst hield Kroatië uitzicht op de laatste 32, terwijl Panama na 2 nederlagen al uitgeschakeld was. In het laatste groepsduel speelt Kroatië tegen Ghana en treft Engeland Panama. Oranje weet na vandaag wie het treft als het als eerste of als tweede eindigt in de groep. De komende dagen staan de laatste groepswedstrijden op het programma en daar vallen nog veel beslissingen. Dan nog over de drinkpauzes op dit wereldkampioenschap. FIFA-voorzitter Gianni Infantino is positief en zegt dat de drinkpauzes de bond geen extra inkomsten opleveren en dat het om een sportieve keuze gaat.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De ochtendspits lost nu snel op. Er zijn nog een paar bijzonderheden, zoals op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Tussen knooppunt Ypenburg en Zoeterwoudendorp 20 minuten oponthoud. Van de A10 knooppunt Watergraafsmeer richting knooppunt Koenplein. Bij Amsterdam Slotervaart ligt er glas op de weg. 2 rijstroken zijn hier dicht en daardoor heb je 20 minuten extra reistijd. En op de A20 Hoek van Holland richting Gouda. Tussen knooppunt Utrechtseplein en Moordrecht 20 minuten oponthoud. En tot slot de N9 Alkmaar richting Den Helder. Tussen de afrit Egmond en Schorrel 10 minuten vertraging. Ze zijn er bezig met bergingswerkzaamheden en de weg is dicht. Verkeer kan er langs via de parallelweg.
4: Samen voetbal kijken en barbecuen? Bij Jumbo zijn de Vega-burgers en worsten van alle aanmerken nu 1+1 gratis. En Calvé-saus ook 1+1 gratis. Een gezellige en voordelige barbecue? Dat is de ja van Jumbo.
5: Vrachtwagen-eigenaren, chauffeurs en fleet managers, opgelet. Zorg dat je voor 1 juli bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
6: Nu bij DA, 21% korting op bijna alles. Alleen geldig in de winkel, dus kom snel langs.
7: De vriendelijke specialist DA.
5: Bestel je OBU op netlink.nl.
8: Shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Tommy Hilfiger, Calvin Klein en Essex. Kom snel langs. Mis niets.
9: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees. Een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
10: De sale is gestart. Nu extra korting bij Amsterdam De Style Outlets.
11: Je kan niet altijd winnen in het leven. Maar wel altijd een win-winner zijn. Want met Lot of Happiness maak jij kans op mooie prijzen en wint sowieso je favoriete goede doel. Lot of Happiness, de win-win loterij. Speel bewust 18+.
12: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
13: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenarts, de tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
14: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
15: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
16: Een ijskoffie voor mevrouw.
15: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
17: Profiteer nu met Club Karwei van wel 35% korting op ZHB Verbijt. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
18: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
19: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
20: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
21: Rook?
20: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
21: Nee, rook. Uit de meterkast.
19: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
20: Zo, koffie?
19: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
22: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.

0: nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals heel veel Dove, André Lon en Axe. 2 plus 2 gratis. Dat wordt aanvallen. Vind nog meer mega mooie oranje deals in de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
1: Grand Prix Radio. Danny Elbersen. Goedemorgen, Koffie en Classics, waarin we het onder andere gaan hebben over het WK voetbal. En we hebben helaas minder.

Wij zijn Grand Prix Radio, wij zijn je sportradio en wij hebben koffie en classics met erin hartstikke lekkere muziek en heel veel sport. Onder andere gaan we het straks hebben over het WK voetbal. Zestal wedstrijden die in de komende 24 uur worden gespeeld. Welke wedstrijden dat zijn, dat hoor je zo direct. Eerst even naar het wielrennen, want in de Tour de France komt het team Visma Liezenbeek aan de start. Helaas zonder Nederlandse renners, dat is toch wel een opmerkelijk gegeven. De ploeg heeft een selectie bekendgemaakt. De Deense titelverdediger Jonas Vingegaard is natuurlijk de kopman. Maar de geblesseerde Wout van Aert, die wordt vervangen door de Italiaan Davide Piganzoli. En het ontbreken van landgenoten in de selectie van de Nederlandse succesformatie is een opvallend gegeven voor de belangrijkste wielerwedstrijd van dit jaar. En die binnenkort van start gaat. En die Tour de France die start dus dit keer in Italië. Ja. En komend weekend, als we het dan toch over landen hebben, de grote prijs van Oostenrijk. Uiteraard op het circuit van Spielberg. Uiteraard alle sessies weer live te volgen. Vrije trainingen, kwalificatie, race. Met het commentaar van onder andere Olaf Mol en Jack Ploy. En je volgt het natuurlijk gewoon via onze app, via onze radiozenders of gewoon via GrandPrixRadio.nl.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Bij FC Twente is onrust ontstaan rondom verdediger Mees Hilgers, omdat hij niet is komen opdagen bij de eerste twee trainingen voor het nieuwe seizoen. De clubleiding heeft laten weten hierover snel met hem in gesprek te willen. Ik ben Gert-Jan van Acooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De relatie tussen club en speler is zeer gespannen. Nu de voorbereiding op het nieuwe seizoen is begonnen, is hij niet komen opdagen op de training. Het wegblijven van de Indonesisch international volgt op een roerige periode bij de Enschedese club. Hilgers speelde vorig seizoen namelijk geen minuut voor FC Twente, mede door een zware knieblessure die hij in november op de training opliep. Daarvoor werd hij al buiten de wedstrijdselectie gehouden, omdat hij zijn zin had gezet op een transfer. Het leek er dus op dat hij transfervrij zou vertrekken, maar de club hield hem verrassend genoeg toch aan zijn contract. Omdat hij zijn aflopende contract niet op tijd opzegde, kon FC Twente de verbintenis automatisch met een jaar verlengen. De verdediger had zich deze week gewoon weer bij Enschede moeten melden, maar liet de eerste twee sessies aan zich voorbij gaan. Terwijl de ploeg van trainer John van den Brom vroeg in actie moet komen. Na de vierde plaats in de Eredivisie wacht eind juli de tweede voorronde van de Europa League.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

Country Radio, jouw sportradio. Goedemorgen. We gaan richting 10:30. Straks neem ik even het schema met je door welke wedstrijden we vanavond kunnen verwachten op het WK voetbal. Eerst nog even terug naar gisteravond. Bijzondere wedstrijd, want Portugal moest het opnemen tegen Oezbekistan. Die wedstrijd werd gewonnen door Portugal met 5-0. Het was Cristiano Ronaldo die maar liefst 2 doelpunten scoorde. En na afloop geëmotioneerd reageerde, want hij zei: "Men dacht dat ik al met pensioen was, maar ik ben terug." Aldus Ronaldo, die een zware week achter de rug zei te hebben. Zijn eerste treffer was trouwens mooi, want daarmee werd hij de eerste speler ooit die op 6 verschillende WK's heeft gescoord. Dat is een mooi record. En zijn tweede doelpunt maakte hem de Portugese WK-topscorer aller tijden. Dus heeft hij toch op zijn oude dag tot nog eventjes voor elkaar weten te boksen, Cristiano Ronaldo. Vandaag woensdag, warme dag, zon schijnt volop, het is droog, temperaturen 28 graden op de Wadden tot plaatselijk.

0: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
0: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus bezembroden voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
2: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika-lijncruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.

0: vakantie vind je bij Bol.
1: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu de Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
2: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
3: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
4: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
3: Oh, Otrium?
4: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
5: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
6: Vandaag bij Otrium 10% extra korting op Levi's, On Running en New Balance.
7: Het is nog 1 week Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
8: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's. Voor maar €1,95. I'm loving it.
7: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto-telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.

0: boorhamer.nl.
1: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
2: Zeker, net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
3: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
4: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
5: Meer zon, meer korting bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle Nivea, zoals Nivea Sun zonbescherming. Dat voordeel wil je niet missen, dus ga meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
6: Ga met GP Ticket naar de Formule 1 van Hongarije. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis en geniet van Budapest en het gerenoveerde circuit, inclusief tribune, voor €1.240. Reserveer nu op gpticket.nl.
7: Grand Prix Radio.
8: WK Update.
9: Colombia versloeg Congo met 1-0. Rechtsback Daniel Munoz maakte een kwartier voor tijd de winnende treffer. Colombia staat met 6 punten bovenaan in groep K en is geplaatst voor de volgende ronde. In het laatste groepduel spelen Colombia en Portugal om de groepswinst.
10: Engeland en Ghana speelden in Foxborough 0-0. Beide landen hebben nu 4 punten uit 2 wedstrijden. Engeland domineerde voor rust, maar er viel geen schot op doel. In de slotfase kopte Nico O'Reilly op de lat en schoot Harry Kane in de rebound over. Portugal won met 5-0 van Oezbekistan en Cristiano Ronaldo scoorde 2 maal. Hij werd de eerste speler met treffers op 6 verschillende wereldkampioenschappen en heeft nu met 10 doelpunten op het wereldkampioenschap de meeste voor Portugal. Portugal ging na die winst aan kop met 4 punten. En Colombia kon vannacht om 4 uur 's nachts met winst op de Democratische Republiek Congo de koppositie overnemen. Frankrijk moet het in het laatste groepsduel tegen Noorwegen doen zonder bondscoach Didier Deschamps. Zijn moeder is overleden en hij vloog terug naar Frankrijk om de uitvaart bij te wonen. Assistent Guy Stéphane neemt de taken tijdelijk over. En naar verwachting is Deschamps terug bij de start van de knock-outfase.
11: De drinkpauzes op dit wereldkampioenschap geven coaches extra momenten voor tactiek. Tegen Nederland gebruikte de Zweedse bondscoach Graham Potter de eerste pauze voor een omzetting, waarna Oranje het even lastig had. Ronald Koeman zag zulke momenten vooraf al als een kans. De bondscoach van Engeland, Thomas Tuchel, vindt dat de pauzes het karakter van het voetbal veranderen.
12: Grand Prix Radio Verkeer.
13: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De ochtendspits is op de meeste plaatsen voorbij, maar er staan nog een paar hardnekkige files, zoals op de A1 Hengelo richting Apeldoorn. Bij Twello is een ongeluk gebeurd en daardoor zijn 2 rijstroken dicht. Hierdoor heb je 10 minuten vertraging. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam, bij Nieuw-Vennep 10 minuten oponthoud. Van de A10 knooppunt Amstel richting knooppunt Koenplein. Bij Amsterdam Slotervaart ligt er glas op de weg. Hierdoor zijn 2 rijstroken dicht en daardoor heb je 10 minuten extra reistijd. En tot slot op de A27 Breda richting Gorkum. Bij knooppunt Gorkum heb je door wegwerkzaamheden een kwartier oponthoud.
14: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
15: Danny Elbersen. Wie voetbal er vanavond op het WK? Ik vertel het je zo direct.

en Classics. Goedemorgen. Ja, vanavond WK voetbal. 9 uur vanavond zijn er twee wedstrijden in groep B. Eentje wordt gespeeld in Canada. Dat is de wedstrijd Zwitserland-Canada. Om 9 uur dus. En ook om 9 uur Bosnië-Qatar. Maar die wordt gespeeld in Seattle in de Verenigde Staten. Twee wedstrijden zodat dus de beslissingen in de groep B kunnen gaan vallen vanavond. Vanmiddag, ook leuk, wordt er een nieuwe aflevering voor je opgenomen van de podcast Autosport aan tafel. Dat gebeurt bij Blekemolens Race Planet in Amsterdam. Rick Winkelman ontvangt grote namen uit de Nederlandse autosport. Wie zit er dan aan tafel? Jeroen Blekemolen schuift aan. Coureur en oud-winnaar van de 24 uur van Le Mans. Ook zijn vader is erbij, oud-Formule 1-coureur Michel Blekemolen. Met hun gaan ze het onder andere hebben over de geschiedenis en de toekomst van de kartsport in Nederland. En we weten ook dat de beide zoontjes van Jeroen namelijk ook karten. Dus ik ben heel benieuwd wat hij daarover gaat vertellen. Verder is Formule 1-commentator Koen Bakker te gast. Dat is niet zomaar, want het circuit Zandvoort heeft dit jaar nog Formule 1, maar volgend jaar komt er een nieuwe grote raceklasse. De Formule E komt namelijk vanaf volgend jaar naar Zandvoort. En daarom wordt er ook gebeld met Robert van Overdijk, de directeur van circuit Zandvoort, om te praten over de nieuwe aanwinst van het circuit Zandvoort. Dus leuk, als je de podcast wil luisteren. Vanmiddag staat hij natuurlijk op GrandPrixRadio.nl vanaf 4:30. Je kan hem ook beluisteren in je favoriete podcastkanaal. En je kan hem vanaf 4:30 ook bekijken op kijk.nl. 4:30 dus, de podcast Autosport aan tafel. Natuurlijk gepresenteerd door Rick Winkelman. Leuke vooruitzichten, zeg. Nou, heerlijk. Goed, hier nu tijd voor muziek. Tot aan sport in het kort is dit Diesel en Sausalito Summer Night op Grand Prix Radio. Jouw sportradio.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: De op het WK ingevoerde drinkpauzes zorgen voor een tactische verschuiving in het voetbal, waarbij trainers de extra rustmomenten gebruiken om hun elftal bij te sturen. De FIFA introduceerde deze pauzes vanwege de hoge temperaturen, maar de maatregel beïnvloedt inmiddels de dynamiek van de wedstrijden. Ik ben Gert-Jan van Acoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Basketbalcoach Marco van den Berg vindt dat de drinkpauzes na het toernooi meteen moeten worden afgeschaft. Volgens hem werken de onderbrekingen als een time-out, waardoor de spanning uit de wedstrijd ontsnapt. Hij stelt dat het juist typisch is voor voetbal dat een trainer alleen in de rust de tactiek kan aanpassen. En dat de pauzes de unieke aard van de sport aantasten. Voor Van den Berg is de gezondheid van de spelers bij extreme hitte de enige geldige reden om het spel stil te leggen. Intussen klinkt er ook vanuit de spelersgroepen kritiek. Diverse aanvoerders klagen dat het kunstmatige oponthoud het aanvallende momentum van een team volledig kan breken. Bondscoach Ronald Koeman gaf eerder al aan dat de pauzes een perfect moment zijn om een team op scherp te zetten. De UEFA kiest in elk geval een andere koers. De Europese Voetbalbond laat weten dat er tijdens het komende Europees kampioenschap geen standaard drinkpauzes komen. De bond volgt de eigen regels, wat betekent dat er alleen extra rustmomenten komen bij temperaturen vanaf 32 graden.
0: Dit is jouw Sportradio.

0: Free Radio is sportradio. Grand Prix Radio.
1: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
2: Ben jij daar, Rick?
3: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
3: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
3: 11 uur.
4: Goedemorgen, het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Peter van Oudheusten. De politie heeft 6 mensen opgepakt voor stemfraude bij de gemeenteraadsverkiezingen in Gorinchem. Ze worden verdacht van het ronselen van volmachten. Gorinchem nam de zaak zo serieus dat de verkiezingen over moesten. Dat gebeurde midden in de meivakantie. De gemeente deed ook aangifte. Tijdens de coronapandemie lag de prioriteit niet bij kinderen. En de overheid hield ook geen rekening met hun belangen. Dat zei de kinderombudsvrouw tegenover de parlementaire enquêtecommissie. Omdat er onduidelijkheid was over schoolsluitingen kwam er een nieuwsbrief. Maar die heeft lang niet iedereen bereikt, erkende ze. In de haven van Antwerpen heeft de douane een grote drugsvangst gedaan. Het gaat om meerdere tonnen hash. Die werden ontdekt in een container uit Marokko. Onderzocht wordt nog wat de bestemming was. Het gebeurt niet vaak dat in de Antwerpse haven hash wordt onderschept. Meestal is het cocaïne. In Overijssel is een theatervoorstelling afgelast vanwege de hitte. Het gaat om Huus van Twente van actrice Johanna ter Stegen, dat de komende 5 dagen zou worden opgevoerd. We kunnen de veiligheid van de acteurs en het publiek niet garanderen en daarom stellen we alles uit, zegt de organisatie. Veel zon en warm. Vanmiddag wordt het op de Wadden na 31 tot plaatselijk 36 graden. Ook vanavond blijft het nog lang warm.
0: Grand Prix Radio.
5: WK Update. Colombia versloeg Congo met 1-0. Rechtsback Daniel Munoz maakte een kwartier voor tijd de winnende treffer. Colombia staat met 6 punten bovenaan in groep K en is geplaatst voor de volgende ronde. In het laatste groepsduel spelen Colombia en Portugal om de groepswinst. Kroatië boekte een krappe zege op Panama met 1-0. Ante Budimir maakte de enige treffer. Door die winst hield Kroatië uitzicht op de laatste 32, terwijl Panama na 2 nederlagen al uitgeschakeld was. In het laatste groepsduel speelt Kroatië tegen Ghana en treft Engeland Panama. Engeland en Ghana speelden in Foxborough 0-0. Beide landen hebben nu 4 punten uit 2 wedstrijden. Engeland domineerde voor rust, maar er viel geen schot op doel. In de slotfase kopte Nico O'Reilly op de lat en schoot Harry Kane in de rebound over. De drinkpauzes op dit wereldkampioenschap geven coaches extra momenten voor tactiek. Tegen Nederland gebruikte de Zweedse bondscoach Graham Potter de eerste pauze voor een omzetting, waarna Oranje het even lastig had. Ronald Koeman zag zulke momenten vooraf al als een kans. De bondscoach van Engeland, Thomas Tuchel, vindt dat de pauzes het karakter van het voetbal veranderen. De Franse selectie hield dinsdag voor de training een minuut stilte voor de overleden moeder van bondscoach Didier Deschamps. De bondscoach is voor de uitvaart teruggekeerd naar Frankrijk.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
6: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits komt nu echt tot een einde, maar helaas niet geheel filevrij. Op de A1 richting Apeldoorn nog file tussen Badmen en Deventer-Oost. 5 minuten, daar was eerder een ongeluk gebeurd, maar de weg is nu weer helemaal vrijgegeven. Verder de A4 naar Amsterdam tussen Leidschendam en Hoogmade, ongeveer een kwartier in de file. Komt door wegwerkzaamheden op de A44. De weg staat dicht en mensen rijden dus om. En ook wegwerkzaamheden op de A27. Tussen Gorinchem en Everdingen is de weg dicht richting Utrecht. Voor die afsluiting nu een file. Een kwartier voordat mensen de omleiding op kunnen.
7: Lieslot, wat ben je aan het doen?
8: Kijk, het is een last minute super sale bij prijsvrij vakanties.
7: Dus?
8: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
7: Ah, met superkorting.
8: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
7: Prijsvrij vakanties.
9: Serieus, tv's in de badkamer en de keuken, overal speakers en een nieuwe koelkast speciaal voor drank?
10: Sorry, het is WK.
11: Scoor nu een Miele M1 parket flex stofzuiger met zak voor €288. Mediamarkt.
12: Boek nu je reis bij prijsvrij vakanties en score een gratis schreeuwende leeuwhanddoek.
2: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
10: Doe het lekker zelf met Gamma Verf. Dat is dezelfde kwaliteit als bekende merken, maar dan stukken goedkoper. Nu met de voordeelpas vanaf 25% korting op Gamma Verf.
12: Het zit in ons bloed. Om te geven om elkaar.
13: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
14: Dat iedere keer weer een cadeautje is, want dan heb ik even geen pijn meer.
15: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen. Wat mij minder ziek maakt en energie geeft.
12: Het zit in ons bloed. San Quin. For life.
16: Bij Lot of Happiness maak je elke trekking kans op mooie prijzen... en wint altijd je favoriete goede doel. Lot of Happiness. De win-win loterij. Speel bewust 18+.
12: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin. For life.
17: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze.
18: Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
17: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
19: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
20: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
21: Ondernemers wachten niet af. Ze pakken meteen door als het nodig is.
22: Kan het ook sneller?
21: Ondernemers pakken meteen door...
22: Nee, ik voel dat doorpakken niet.
21: Ondernemers pakken door met een zakelijke lening van Swishfund. Binnen 1 dag gestort. Check swishfund.nl. Swishfund, met zekerheid doorpakken.
22: Sneller!
23: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent...

0: tijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt, joehoe! Wat een comfort, perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
1: Blond, blonder, blondst. Nu bij Kruidvat alle John Frieda 1+1 gratis. Zoals John Frieda Gold Blonder of Violet Crush. Voor dit gouden deeltje kom je heel snel naar...
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel... of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget... Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
4: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
5: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
4: Vul je voorraad frisdrank makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Pepsi en Lipton. Nu tot wel 30% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
6: Grand Prix Radio.
7: Danny Elbersen.
8: Goedemorgen, zo direct meer over het WK voetbal, met name over de Franse bondscoach. Verder gaan we het ook hebben over het NK tijdrijden en we kijken ook naar de Pro League hockey, want de Nederlandse dames en heren moeten vandaag ook weer in actie komen.

0: Country Radio, jouw sportradio. Goedemorgen. Het is een warme woensdag, 28 tot 37 graden. Dat zijn de temperaturen die vandaag mogelijk zijn met heel veel zon en heel veel warmte. Dus doe alsjeblieft een beetje rustig aan. Beweeg je vooral niet te snel. Daarom is dit rustige liedje ook wel even lekker van Extreme in Coffee en Classics. Straks gaan we het hebben over het WK voetbal. Er worden nog wedstrijden gespeeld om 12 uur vanavond en vannacht om 3 uur. Welke dat zijn, ga ik je zo direct vertellen. Eerst even triest nieuws vanuit de Franse ploeg. Want het derde groepsduel Frankrijk tegen Noorwegen op het WK. Daarbij zal de 57-jarige coach Didier Deschamps niet aanwezig zijn. Hij is teruggekeerd naar Frankrijk wegens het overlijden van zijn moeder, helaas. Zijn assistent Guy Stéphan neemt voorlopig de taken waar. En dus Frankrijk, Noorwegen, daarbij zal hij niet zijn. Frankrijk als Noorwegen zijn al verzekerd van een plek in de volgende ronde. De verwachting is dat Deschamps voor de start van de knock-outfase zich weer zal aansluiten bij de selectie. Want ja, het voetbal gaat dus door. Ondanks deze trieste familieomstandigheden voor de Franse bondscoach. Straks gaan we het hebben dus over de wedstrijden. Verder gaan we het ook nog hebben over de Pro League Hockey en over het NK tijdrijden op Grand Prix Radio.
1: Niets

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. De Nederlandse hockeysters kunnen zich plaatsen voor de Olympische Spelen in Los Angeles. Onder leiding van de bevriende aanvoerders Marijn Veen en René van Laarhoven focust de ploeg op de wedstrijd tegen Australië, waarin een overwinning genoeg is voor kwalificatie. Het team presteert sterk in het toernooi met 11 zegens uit 11 wedstrijden. Ik ben Gert-Jan van Acooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Binnen de selectie trekken Veen en Van Laarhoven veel samen op. Samen met Sanne Kolen vormen zij het aanvoerderstrio van Oranje. De band tussen de twee speelsters begon ruim 10 jaar geleden in de bus naar Engeland. Tijdens een trainingsstage voor de jeugd onder 18 jaar. Later ging Van Laarhoven bij de ouders van Veen in Utrecht wonen om bij Kampong te gaan hockeyen. Hoewel hun wegen op clubniveau scheiden, nadat Veen naar Amsterdam ging en Van Laarhoven naar SCHC, bleven ze ploeggenoten bij de nationale ploeg. Hun interlandcarrières liepen niet altijd gelijk. Mede doordat ze allebei een periode moesten toekijken vanwege een hersenschudding. De speelsters geven aan dat ze het gedeelde aanvoerderschap als heel bijzonder ervaren. Volgens het duo zorgen ze voor verbinding en een positieve sfeer binnen de spelersgroep. Ze benadrukken hoe speciaal het is om deze topsportervaringen over de hele wereld, van China tot India, met elkaar te kunnen delen. Het duel tussen de Nederlandse vrouwen en Australië wordt gespeeld in het stadion van Rotterdam. In datzelfde stadion staat ook de wedstrijd tussen de Nederlandse mannen en België op het programma.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

richting 11:30. En de transfermarkt in het voetbalwereldje is op volle gang bezig. Maar de transfer van Caio Henrique naar Ajax, die heeft vertraging opgelopen. Want de Amsterdamse club heeft inmiddels wel een akkoord bereikt met AS Monaco over de transfersom van de 28-jarige Henrique. Maar ze hebben nog geen persoonlijk akkoord met hem zelf. En de onderhandelingen over de contractvoorwaarden met de Braziliaanse linksback zijn dus nog gaande. Ja, zolang er geen overeenstemming is met de speler, kan de overgang vanuit Monaco naar de Eredivisie naar Ajax dus nog niet definitief worden afgerond. En blijft dat dus nog onzeker. Wat niet onzeker is, is dat Suzanne Lamers zich geplaatst heeft als enige Nederlander in de tweede ronde van het kwalificatietoernooi voor Wimbledon. Ze was op het gras namelijk te sterk. 6-3 en 7-5 voor de Britse Amelia Radjecki. Arantxa Rus en Anouk Koevermans eindigden het toernooi in de eerste ronde helaas. Dus we hebben alleen Suzanne Lamers nog in de strijd op Wimbledon. En in de strijd is er ook nog voetbal vanavond. Er worden een aantal wedstrijden gespeeld op het WK. Welke dat zijn, ga ik je zo direct vertellen. Hier op Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Het licht doet het niet.
1: Ik heb geen bereik.
2: Hebben we nog wel water?
3: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
4: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
5: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
4: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Hollandse rode paprika's per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
6: Vrachtwagen-eigenaren, chauffeurs en fleetmanagers, opgelet. Zorg dat je voor 1 juli bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
7: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat.

0: nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
1: Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op scoola.nl.
2: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
3: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
4: Kom maar verder.
3: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Pirelli-banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
4: Hij is weer klaar.
3: QuickFit en weer verder.
2: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
5: Nu bij DA 21% korting op bijna alles. Alleen geldig in de winkel. Dus

0: voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
2: Ja, het is weer giga.

0: tijd met Swiss Sands. Je neemt een aanloop, je springt, joehoe! Wat een comfort, perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sands.
1: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust, ook als het verzuim complex wordt.
2: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
1: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
2: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit, vitaal aan het werk.
3: Het circuit is van jou tijdens de Race Experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferrari's, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? RacePlanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op RacePlanet.nl.
4: Grand Prix Radio.
5: WK Update.
6: Colombia versloeg Congo met 1-0. Rechtsback Daniel Munoz maakte een kwartier voor tijd de winnende treffer. Colombia staat met 6 punten bovenaan in groep K en is geplaatst voor de volgende ronde. In het laatste groepsduel spelen Colombia en Portugal om de groepswinst. Kroatië boekte een krappe zege op Panama met 1-0. Ante Budimir maakte de enige treffer. Door die winst hield Kroatië uitzicht op de laatste 32, terwijl Panama na 2 nederlagen al uitgeschakeld was. In het laatste groepsduel speelt Kroatië tegen Ghana en treft Engeland Panama. Portugal won met 5-0 van Oezbekistan en Cristiano Ronaldo scoorde 2 maal. Hij werd de eerste speler met treffers op 6 verschillende wereldkampioenschappen en heeft nu met 10 doelpunten op het wereldkampioenschap de meeste voor Portugal. Portugal ging na die winst aan kop met 4 punten en Colombia kon vannacht om 4 uur 's nachts met winst op de Democratische Republiek Congo de koppositie overnemen. Oranje treft in de laatste groepswedstrijd Tunesië in de nacht van donderdag op vrijdag in Kansas City. Het wordt het afsluitende duel van de poolfase. De drinkpauzes op dit wereldkampioenschap geven coaches extra momenten voor tactiek. Tegen Nederland gebruikte de Zweedse bondscoach Graham Potter de eerste pauze voor een omzetting, waarna Oranje het even lastig had. Ronald Koeman zag zulke momenten vooraf al als een kans. De bondscoach van Engeland, Thomas Tuchel, vindt dat de pauzes het karakter van het voetbal veranderen.
4: Grand Prix Radio Verkeer.
7: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam heb je bij Zoeterwoude Rijndijk een kwartier vertraging. Het komt door een ongeluk, maar de weg is wel weer vrij. En op de A27 Breda richting Gorkum, bij knooppunt Gorkum nog 10 minuten vertraging door wegwerkzaamheden.
4: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
8: Danny Elbersen. Wie spelen er vanavond op het WK voetbal?

Q-Radio met Survivor en Eye of the Tiger in Koffie en Classics. Dat is ook een voetballiedje, wordt veel gebruikt bij FC Utrecht natuurlijk. En als we het over voetbal hebben, vanavond een aantal wedstrijden om 12 uur die gespeeld worden. Om 9 uur hebben we Zwitserland, Canada en Bosnië-Qatar. Maar om 12 uur Schotland-Brazilië in groep C. En Marokko moet het opnemen tegen Haiti, eveneens in groep C, ook om 12 uur. En dan vannacht om 3 uur, als je toch niet kan slapen vanwege de warmte, nog lekker twee wedstrijden. Mexico tegen Tsjechië in groep A en in dezelfde groep speelt Zuid-Korea tegen Zuid-Afrika. De wedstrijden vanavond allemaal te zien op NPO 1 en op NPO 3. En verder vandaag wielrennen. Het Nederlands kampioenschap tijdrijden voor mannen en vrouwen gaat vandaag verder. De nationale specialisten strijden namelijk om de rood-wit-blauwe trui over een afstand van 36,8 kilometer. Ze beginnen in Steenbergen en daar eindigen ze dan ook weer. Het is een open route, dus ze krijgen te maken met uitdagende kasseienstroken en verraderlijke zijwind. De eerste renster die vertrekt zo om 2 uur en ze verwachten dat de laatste renner binnen zal zijn rond 1:07 vanavond, dus het NK tijdrijden. Straks gaan we het nog hebben over hockey. Eerst sport in het kort voor je onderweg op Grand Prix Radio. Jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Voormalig Eredivisie-spits Thomas Buitink doet voor het eerst zijn verhaal over de achterliggende reden van zijn afscheid van het profvoetbal. Jarenlange mentale problemen en de constante prestatiedruk dwongen de aanvaller om zijn contract bij PEC Zwolle te laten ontbinden. Ik ben Gert-Jan van Acooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De aanvaller stapt over naar amateurclub Sparta Nijkerk in de derde divisie. Eerder speelde hij voor Vitesse en Fortuna Sittard. Buitink legt uit dat de constante stress van het profvoetbal, de reacties van supporters en de twijfels over zijn eigen spel hem te veel werden. De voetballer kampte op 14-jarige leeftijd al met een jeugddepressie. Hoewel hij sindsdien intensieve hulp zocht van psychologen, bleef de druk van de sport voor aanhoudende spanningen zorgen. Na een zware knieblessure 3 jaar geleden ging de spits achteraf gezien nog 2 jaar te lang door. De beslissing om de profwereld te verlaten brengt de voormalige jeugdinternational vooral veel opluchting. Hij benadrukt dat hij veel steun heeft gehad aan de mensen binnen PEC Zwolle. Vooral technisch directeur Gerry Hamstra en teamgenoot Younes Namli hielpen hem door de moeilijke periodes heen. Met het delen van zijn ervaringen hoopt Buitink nu een steun te zijn voor andere voetballers die met soortgelijke mentale klachten
1: kampen. Dit is
0: jouw sportradio.

12 uur op deze warme woensdag. Ja, doe rustig aan, hè, want je moet de hele dag nog. En misschien wil je vanavond wel hockey kijken. Nou, dat kan. Moet je wel voor naar België, want de Pro League speelt vanavond. De mannen en vrouwen komen opnieuw in actie. Ze zijn afgereisd naar België. In Waver, daar moeten ze het allebei opnemen tegen de nationale ploegen van Australië. De vrouwen die beginnen vanavond om 6 uur hun wedstrijd. De mannen moeten aansluitend om 8:30 dus spelen tegen Australië. Dat betreft dus de Pro League. Meer sport, je hoort het zo direct, want Alexander Stevens hoor je na 12 uur met de muzikale lunch. Ik wens je nog een mooie woensdag.

0: Hey hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
1: Dit is Grand Prix Radio.
2: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
2: Grand Prix Radio Nieuws.
1: 12 uur.
3: Goedemiddag, het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Peter van Oudheusden. De familie van het vermoorde meisje Lisa uit Apkoude heeft veel last gehad van de discussie over agenten die informatie opzochten over de zaak. Dat zei hun advocaat tijdens een voorbereidende zitting tegen de verdachte. Minister Van Weel noemde de agenten sensatiezoekers, maar later bond hij weer in. In het onderzoek naar stembusfraude in Gorinchem zijn 6 mensen opgepakt. Ze zouden volmacht hebben geronseld bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart. Gorinchem besloot uiteindelijk om de verkiezingen daarom over te doen. De politie sluit meer arrestaties niet uit, want het onderzoek is nog niet afgerond. Het is soms een kwestie van een lange adem als je een procedure wint over de huurprijs of de staat van je huis. In 1 op de 10 gevallen komt de huisbaas niet in actie en moet je weer een zaak aanspannen, heeft Pointer uitgezocht. De Woonbond is niet verbaasd, ze horen dit soort klachten ook om de havenklap. En steeds meer steden openen speciale plekken waar mensen verkoeling kunnen zoeken. Zo is in Groningen tot en met vrijdag het provinciehuis overdag open. In de 4 grote steden kunnen mensen terecht in kerken, buurthuizen en bibliotheken. Vanwege de hitte geldt vanaf vanmiddag voor grote delen van het land code oranje. Veel zon en warm. Op de Waddenaar wordt het vanmiddag 31 tot plaatselijk 36 graden. Ook vanavond blijft het nog lang warm.
2: Grand Prix Radio.
1: WK Update.
4: Colombia versloeg Congo met 1-0. Rechtsback Daniel Munoz maakte een kwartier voor tijd de winnende treffer. Colombia staat met 6 punten bovenaan in groep K en is geplaatst voor de volgende ronde. In het laatste groepsduel spelen Colombia en Portugal om de groepswinst. Kroatië boekte een krappe zege op Panama met 1-0. Ante Budimir maakte de enige treffer. Door die winst hield Kroatië uitzicht op de laatste 32, terwijl Panama na 2 nederlagen al uitgeschakeld was. In het laatste groepsduel speelt Kroatië tegen Ghana en treft Engeland Panama. Engeland en Ghana speelden in Foxborough 0-0. Beide landen hebben nu 4 punten uit 2 wedstrijden. Engeland domineerde voor rust, maar er viel geen schot op doel. In de slotfase kopte Nico O'Reilly op de lat en schoot Harry Kane in de rebound over. Bij Oranje vielen tegen Zweden Brian Brobby, Ryan Gravenberg en Crescencio Sommerville op in de 5-1 zegen. De 3 werden in 2018 Europees kampioen met Oranje onder 17. Oranje speelt in de nacht van donderdag op vrijdag om 1 uur Nederlandse tijd tegen Tunesië.
2: Grand Prix Radio Verkeer. Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A2 Eindhoven richting Maastricht bij knooppunt De Hocht een kwartier extra reistijd. De A12 Arnhem richting Den Haag is bij Houten een ongeluk gebeurd. Hier heb je een kwartier extra reistijd. 2 rijstroken zijn hier dicht. En tot slot op de A15 Nijmegen richting Gorinchem. Bij afrit Arkel 10 minuten vertraging. Dat komt door opruimwerkzaamheden en de rechte rijstrook is hier dicht.
5: De prijs

0: voor maar 1,99. Altijd laag.
1: Rijd de toekomst binnen met nooit eerder vertoonde technologie. Met ongekende mogelijkheden. En met misschien wel een stukje van die oude laptops en printers die Frank gratis heeft laten recyclen via recycleforbedrijven.nl. Oude apparaten, lampen en batterijen op de zaak, daar zit toekomst in. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Win een gratis WeCycle inleverbak voor op de zaak. Dat ruimt alle werkplekken lekker op. Ook thuis, kijk op WeCycleforbedrijven.nl.
3: Bij HEMA houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op HEMA.nl.
4: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
5: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
4: Oh, Otrium?
5: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
6: Tip om je lunch up te spijzen. Softijs, knapperige koekkruimels en spicy oranje saus. Extra spice, extra nice. De McFlurry Spicy Orange van McDonald's. I'm loving it.
7: Vandaag bij Otrium, 10% extra korting op Levi's, On Running en New Balance.
8: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren, omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
9: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
10: Odido. Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
11: Fans van zonnig zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar 1,89.
12: Dat gaan we vieren.
11: Zo goedkoop, daar word je fan van.
13: Dat gaan we vieren.
11: Aldi.
14: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
11: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar 2,25. En high protein drink per flesje 95 cent. Zo goedkoop, daar word je fan van.
12: Dat gaan we vieren.
11: Dus nu naar Aldi.
15: Met Eurocity Direct ben je razendsnel in België.
16: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, een paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
17: Brussel Zuid.
16: Hé, nu al?
15: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over Eurocity Direct op nsinternational.nl.
18: Autotaalglas, de ster in ruitschade.
19: Opgelost, Autotaalglas.
20: Radio. Alexander Stevens.
21: Goedemiddag, bijna 7 over 12. En PSV'er Tigo Land heeft opnieuw een tijdelijk onderkomen gevonden. Hij wordt komend seizoen verhuurd aan FC Groningen vanuit Eindhoven. Dat maakte zojuist beide clubs bekend.
22: Grand Prix Radio. Runs, please.

soms zijn, hè? Ja. Het is 10 over 12. Het is je woensdag lunch. Smakelijk eten, wat heb je op de boterham? Dat vragen we ons dan af, hè? Wat heb je op de boterham? Wat hebben we in het voetbalwereldje? Nou, we hebben een tijdelijk onderkomen voor Tigo Land. Je hoorde het zojuist al, de PSV wordt ook komend seizoen verhuurd aan Groningen. Dat hebben de beide clubs zojuist bekendgemaakt. Maar tegelijkertijd is er in Nijmegen ook een transfer afgerond. NEC heeft namelijk Youssef El Khashati verkocht aan de Franse club Stade de Reims. Stade de Reims, ja. Over de transfersommen van beide spelers zijn trouwens geen mededelingen gedaan door de clubs. En de transacties zijn per direct van kracht voor het nieuwe seizoen. En als we het hebben over voetbal, en we hebben bijvoorbeeld het over het afgelopen seizoen, er heersen behoorlijk wat revanche-gevoelens bij PEC Zwolle. Vorig seizoen eindigden ze op de 15e plek in de Eredivisie. Wisten zich daarmee nipt te handhaven. En technisch directeur Gerry Hamstra is echter niet tevreden met die eindklassering. In aanloop naar het nieuwe seizoen heeft hij aangegeven dat hij hoopt dat het aanzienlijk beter zal gaan dit seizoen, dit komende seizoen. En dat de voorbereidingen op het nieuwe Eredivisie-seizoen inmiddels bij PEC Zwolle in volle gang zijn. Zometeen hier, sport in het kort. We praten hier zometeen bij na Alex Warren bij Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Cristiano Ronaldo staat volop in de schijnwerpers na een historische prestatie op het wereldkampioenschap. In de wedstrijd tegen Oezbekistan wist hij 2 keer te scoren en pakt daarmee direct 2 unieke records. Ik ben Gert-Jan van Acquoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Met zijn eerste treffer werd Ronaldo de eerste voetballer ooit die op 6 verschillende wereldkampioenschappen heeft gescoord. Later in het duel maakte hij zijn 10e WK-treffer in zijn carrière. Daarmee is hij nu de topscorer aller tijden van Portugal op mondiale eindtoernooien en passeert hij de legendarische Eusebio. Na afloop reageerde de Portugees opgelucht en zelfverzekerd. Ronaldo gaf toe dat hij een zware week achter de rug had, waarin sommigen dachten dat hij al met pensioen was. De vele kritiek was lastig, maar de spits bleef geloven in zijn eigen werk en liet na afloop duidelijk merken dat hij helemaal terug is. Hoewel hij geniet van de persoonlijke mijlpalen, benadrukt Ronaldo dat het ploegbelang altijd voorop staat. Na een eerder moeizaam gelijkspel tegen Congo kreeg het nationale team de wind van voren. Volgens de aanvoerder is de selectie daar juist sterker door geworden en heeft de spelersgroep een grote stap voorwaarts gemaakt. Met inmiddels 4 punten op zak is Portugal zo goed als zeker van een plek in de volgende ronde.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

0: Grand Prix Radio is jouw sportradio. Het is 10:50 op je woensdagmiddag. Smakelijk eten tijdens de lunch in Hilversum. Momenteel 30 graden. Het voelt zelfs iets warmer. Het voelt 33. Zometeen duiken we even wat dieper in het weer. Eerst even richting de Formule 1 komend weekend. De grote prijs van Oostenrijk. En er is weer een nieuwe discussie. En dat heeft te maken met het gezamenlijk eigendom van teams en teambazen. De discussie die vaak in verband wordt gebracht met de twee teams eigenlijk die Red Bull heeft, is opnieuw aangewakkerd door de recente interesse van Mercedes als team, maar ook als privépersoon Toto Wolff in het verwerven van aandelen in het team van Alpine. Hoewel die interesse uiteindelijk niet tot een concrete deal heeft geleid, heeft de discussie over het onafhankelijk en eerlijk zijn van de competitie tussen zogenaamde zusterteams wel weer op de agenda gezet. Er zal er binnenkort opnieuw over gepraat worden. Wat mogen de onderlinge belangen zijn? Gaan we even naar België. Doelman Bo Reus staat voor een spannende periode in Vlaanderen. Een spannende periode in zijn carrière. Hij is 24 jaar, transfervrij, want zijn contract is afgelopen bij Belgische Beveren. Zijn status en zijn talent heeft de interesse van meerdere clubs in Europa gewekt. En inmiddels heeft zich gemeld het Duitse Werder Bremen. Concreet bij het management van de doelman. Die eigenlijk ook, ja, we zeggen Belg, maar het is eigenlijk ook een Nederlander. Een beetje zoals Max Verstappen. Hij kan de overstap maken naar de Bundesliga, maar daar zal hij dan wel de concurrentiestrijd bij Werder Bremen moeten gaan voeren om onder de lat te gaan staan als eerste keeper. Want momenteel heeft Werder Bremen een eerste keeper. En de vraag is, wordt Reus dat dan ook? Zometeen, ik zei het al, we gaan even in het weer duiken, want los van alle sporten, het WK voetbal, is er ook nog zoiets als een hitteplan. Ja, heb je daar wat van meegekregen?
1: Koud, hè?
0: Ja, nou ja, koud. Het dooit lekker, hoor. We gaan het er zo over hebben naar de Kings of Leon tijdens je woensdagmiddaglunch bij Grand Prix Radio. Wij zijn jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio, jouw sportradio met de Kings of Leon. 5:30 op je woensdagmiddag. Het zonnetje schijnt volop, het is droog. Temperaturen van 28 graden op de Wadden tot 36 in het zuiden. Het is zeer warm. Vanavond nog lang ook blijft het warm. Komende nacht uiteraard droog, wordt een plaknacht. En morgen dan opnieuw volop zon en gaan de temperaturen nog verder omhoog. Kan het? Ja, het kan. Morgen gaan we richting 37 graden plaatselijk in het zuiden. Ja, dan mis je airco.
1: Ja, dat
0: is nou helemaal zo, ja. Misschien moeten we eens overleggen hier of we niet een airco ter beschikking kunnen stellen aan onze luisteraars.
1: Ja,
0: ik gooi het zo meteen even in de groep. Richting half

0: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
1: Vergeet je niet in te smeren.
0: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
2: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson Plug-in Hybrid vanaf €39.995. Ga naar Hyundai.nl.
3: Nu bij DA, 21% korting op bijna alles. Alleen geldig in de winkel, dus kom snel langs.
4: De vriendelijke specialist DA.
5: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd die jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
6: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
7: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk.

0: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met alleen nog deze week een gratis Shabby's tas bij Libelle. Nu voor maar €2,95 per week. Bestel snel op kiosk.nl.
1: Keukenkopers, opgelet! Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Etna. Krijg nu 50% korting op alle Etna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Etna, official cooling partner van FIFA 2026.
2: Ondernemers wachten niet af. Ze pakken meteen door als het nodig is.
3: Kan het ook sneller?
2: Ondernemers pakken meteen door.
3: Ik voel dat doorpakken niet.
2: Ondernemers pakken door met een zakelijke lening van Swishfund. Binnen één dag gestort. Check swishfund.nl. Swishfund, met zekerheid doorpakken.
3: Sneller!
4: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
5: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
6: Inslaan voor we op vakantie gaan. Nu bij Kruidvat, alle Biodermal, van zonbescherming tot bodylotion, 1+1 gratis. Haal die koffer van je zolder en gooi hem vol bij
7: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
9: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
10: PaulvanBergen.nl, daar vind je wel.
11: Grand Prix Radio.
12: WK Update.
13: Colombia versloeg Congo met 1-0. Rechtsback Daniel Munoz maakte een kwartier voor tijd de winnende treffer. Colombia staat met 6 punten bovenaan in groep K en is geplaatst voor de volgende ronde. In het laatste groepsduel spelen Colombia en Portugal om de groepswinst. Kroatië boekte een krappe zege op Panama met 1-0. Ante Budimir maakte de enige treffer. Door die winst hield Kroatië uitzicht op de laatste 32, terwijl Panama na 2 nederlagen al uitgeschakeld was. In het laatste groepsduel speelt Kroatië tegen Ghana en treft Engeland Panama. Engeland en Ghana speelden in Foxborough 0-0. Beide landen hebben nu 4 punten uit 2 wedstrijden. Engeland domineerde voor rust, maar er viel geen schot op doel. In de slotfase kopte Nico O'Reilly op de lat en schoot Harry Kane in de rebound over. Bij Oranje vielen tegen Zweden Brian Brobbey, Ryan Gravenberg en Crescencio Sommerville op in de 5-1 zege. De 3 werden in 2018 Europees kampioen met Oranje onder 17. Oranje speelt in de nacht van donderdag op vrijdag om 1 uur Nederlandse tijd tegen Tunesië. Bondscoach Carlos Queiroz van Ghana was na het duel met Engeland woedend over het uitblijven van een strafschop. Hij vroeg zich af of de videoscheidsrechter nog werkte en vond dat zijn ploeg een strafschop had moeten krijgen.
11: Grand Prix Radio Verkeer. Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Maastricht staat bij knooppunt De Hocht een geschaarde vrachtwagen. De rechterrijstrook is hier dicht en dat kost je 20 minuten extra reistijd. Op de A16 Breda richting Rotterdam bij de afrit Dordrecht Centrum is een ongeluk gebeurd. Hierdoor heb je een kwartier op onthoud, maar de weg is wel weer vrij. En tot slot op de A58 Tilburg richting Eindhoven bij knooppunt Batadorp nog een kwartier op onthoud.
14: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
15: Alexander Stevens. Zometeen gaan we het even hebben over circuit Zandvoort. Ja.

Grand Prix Radio met altijd leuke Katy Perry. Ja, Chained to the Rhythm. Het is 10:50. Je woensdagmiddag, smakelijk eten. 31 graden op het ogenblik in Hilversum. Zorg dat je goed hydrateert. Belangrijk, ja. Het is vandaag woensdag. Het is ook weer tijd voor een nieuwe aflevering van Autosport aan tafel. Ja, een van onze podcasten vanuit Blekemolens Raceplant in Amsterdam. Daar zit aan tafel host Rick Winkelman, ontvangt daar gasten. Straks om 4:30 is de podcast online. Deze week schuiven we aan Jeroen Blekemolen. Ook zijn vader zit erbij, Michel Blekemolen. Natuurlijk voormalig Formule 1-coureur. En daarnaast, ja, Koen Bakker, de commentator bij Ziggo Sport van Formule 1. En hier natuurlijk bij Grand Prix Radio van de Formule 1. En er wordt ook contact gelegd met Robert van Overdijk, de directeur van Circuit Zandvoort, om te praten over Koen Bakkers klusje, de Formule E. Want de Formule E gaat naar Zandvoort komen. En even belangrijk om te weten, ben je namelijk niet in de prijzen gevallen in de vorige aflevering van de podcast Autosport aan tafel. Nou, geen probleem. Er is namelijk nog iets leuks voor je. Als luisteraar heeft namelijk RacePlanet een exclusieve kortingsactie opgezet voor de fans. En die zijn geldig op de Race Experiences op het circuit Zandvoort van RacePlanet zelf. Oftewel, rijden op het circuit. Nou, dat is natuurlijk een kans die je echt niet wil missen. Racen op Zandvoort zelf. Om te winnen moet je antwoord geven op een vraag die gesteld wordt in de podcast. En die kan je dan sturen vervolgens naar prijsvraag@grandprixradio.nl. Check gewoon maar even de podcast, dan wordt het vanzelf duidelijk. Maar je moet er wel snel bij zijn, want er zijn maar een beperkt aantal plaatsen. Op is op. Autosport aan tafel. De podcast van Grand Prix Radio is vanaf 4:30 online te beluisteren op je favoriete podcast-app, als videocast bij kijk.nl en op Grand Prix Radio.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: De Nederlandse shorttrekkers bouwen na hun behaalde successen op de Olympische Spelen in Milaan verder aan de onderlinge teamsfeer met de specifieke hulp van de luchtmobiele brigade van Defensie. De complete nationale selectie, die onder leiding staat van bondscoach Niels Kerstholt, gebruikt deze bijzondere militaire trainingen intensief om de open communicatie binnen de gehele trainingsgroep te verbeteren. Ik ben Gert-Jan van Acooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Volgens Olympisch kampioen Friso Emons heeft een open manier van communiceren en het positief gebruiken van een intern conflict direct bijgedragen aan de behaalde Olympische successen. Hij merkt op dat belangrijke zaken nu sneller en makkelijker worden uitgesproken binnen de ploeg. Ploeggenoot Daan Cross herkent die verandering en geeft duidelijk aan dat er veel openheid is ontstaan, waarbij niks meer wordt achtergehouden. Tijdens het gezamenlijke trainingskamp verlegden de topsporters ook letterlijk hun fysieke grenzen door over een smalle balk op 25 meter hoogte te lopen. Emons, die kampt met hoogtevrees, noemt het voltooien van deze oefening een overwinning op zichzelf. Voor Kos verloopt de voorbereiding op het nieuwe shorttrackseizoen een stuk minder soepel. De shorttracker kampt al maanden met aanhoudende rugproblemen die ondanks een lange periode van rust nog altijd niet zijn verdwenen. Ondanks deze fysieke tegenslag kijkt de shorttrackploeg gezamenlijk vooruit. Volgens bondscoach Kerstholt is het team nog lang niet klaar met de sportieve ontwikkeling en is de ploeg op verschillende vlakken aan het experimenteren.
2: Dit is
0: jouw sportradio.

Radio, Ring Me In, Sam Fender, samen met Olivia Dean. Het is inmiddels 10 voor 1 geworden. Het is je woensdagmiddag. Vanavond, ja, een bijzondere situatie op het WK voetbal. Want, wat kan er gebeuren vanavond? Er kan sprake zijn vanavond van een zogenaamde salonremise. Ik hoor je denken, wat is dat? Nou, daar is geen sprake van, want wat is er aan de hand? Zowel Canada als Zwitserland kunnen zich vanavond met een gelijkspel plaatsen voor de knock-outfase van het WK. Maar bij de bondscoaches, zowel van Canada, dat is Jesse Marsh, maar ook die van Zwitserland, de bondscoach, Morad Yakin, benadrukken dat ze gewoon vol voor de overwinning gaan en het niet op een akkoordje gaan gooien. Nee, ze gaan het niet gooien op een akkoordje. Ze gaven aan het onderlinge duel op een overtuigende manier te willen afsluiten en niet zullen gaan voor een gelijkspel, ondanks dat ze daarmee absoluut door kunnen. Nou, dat is in ieder geval sportief. Maar of het daadwerkelijk zo uitmaakt, is nog maar de vraag. Maar dat zien we wel vanavond. Ik zet sowieso even de agenda straks voor je op een rijtje. De agenda als het gaat over de wedstrijden die vanavond gespeeld worden. Je hoort het zo meteen hier bij

Get the Love of Your Love, baby, origineels van Barry White. Dit was de versie van Taylor Dane. Het is 5:05 op je woensdagmiddag. Smakelijk eten tijdens de lunch. En de WK-agenda. Zullen we het even met je doornemen? Vanavond die wedstrijd waar we het net over hadden, die in gelijkspel zou kunnen eindigen, omdat ze dan doorgaan. Zwitserland tegen Canada. Om 9:00 wordt die wedstrijd gespeeld. Tegelijkertijd is de wedstrijd Bosnië tegen Qatar. Om 12:00 zijn er ook 2 wedstrijden. Schotland tegen Brazilië. En ook Marokko die het opneemt tegen Haiti. 3:00 vannacht dan opnieuw 2 wedstrijden. Mexico tegen Tsjechië. En Zuid-Korea neemt het op tegen Zuid-Afrika. Die wedstrijd is dus ook om 3:00 vannacht. Alle wedstrijden zijn te zien bij NPO 1, maar ook NPO 3. Omdat er 2 WK-wedstrijden tegelijkertijd worden gevoetbald. Dus dat is logisch. Zometeen natuurlijk veel meer nieuws vanaf het WK-front. Er is Formule 1 dit weekend. Gaan we zometeen ook nog even induiken. Blijf lekker hier, dan mis je niks. Wij zijn Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over alle sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
1: Dit is Grand Prix Radio.
2: Waar je ook bent. Wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
2: Grand Prix Radio Nieuws.
1: 1 uur.
3: Goedemiddag, het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Peter van Oudheusden. In Frankrijk is voor het eerst ebola vastgesteld. Het gaat om een arts die pas geleden is teruggekeerd uit Congo, waar een grote uitbraak is. Hij is nu in isolatie en onderzocht wordt met wie die contact heeft gehad in Frankrijk. De Fransen denken dat er geen gevaar is voor de rest van Europa. In Gorinchem zijn 6 mensen opgepakt voor stembusfraude bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart. En de vraag is, zitten er ook lokale politici bij? De politie wil er niks over zeggen, maar bij de grootste partij, Democraten Gorinchem, doen ze dat wel. Het gaat niet om onze mensen, zegt de fractievoorzitter. De Nederlandse scheepsbouwer Daam is een grote orde kwijt. De bouw van 6 Duitse marinefregatten. De Duitsers zien ervan af omdat het project van 18 miljard veel te duur werd en steeds meer vertraging opliep. De Duitse marine bestelt de schepen nu in Duitsland zelf, die veel goedkoper zijn dan de schepen van Daam. En nu het zo heet is, nemen organisaties van evenementen allerlei maatregelen. De TT Motorraces in Assen en festival Defcon in Biddinghuizen gaan gewoon door, maar er is op veel meer plekken schaduw en gratis water. Ook zijn evenementen afgelast, zoals het Open Air Festival met 500 muzikanten bij Drielandenpunt in Vaals. Veel zon en warm, 31 tot plaatselijk 36 graden, maar op de Wadden iets koeler. Ook vanavond blijft het nog lang warm. En ook morgen weer veel zon en nog warmer, hier en daar 37 graden.
2: Grand Prix Radio.
4: WK Update. Bondscoach Carlos Queiroz van Ghana was na het duel met Engeland woedend over het uitblijven van een strafschop. Hij vroeg zich af of de videoscheidsrechter nog werkte en vond dat zijn ploeg een strafschop had moeten krijgen. Colombia versloeg Congo met 1-0. Rechtsback Daniel Munoz maakte een kwartier voor tijd de winnende treffer. Colombia staat met 6 punten bovenaan in groep K en is geplaatst voor de volgende ronde. In het laatste groepduel spelen Colombia en Portugal om de groepswinst. Kroatië boekte een krappe zege op Panama met 1-0. Ante Budimir maakte de enige treffer. Door die winst hield Kroatië uitzicht op de laatste 32, terwijl Panama na 2 nederlagen al uitgeschakeld was. In het laatste groepsduel speelt Kroatië tegen Ghana en treft Engeland Panama. Bij Oranje vielen tegen Zweden Brian Brobby, Ryan Gravenberg en Crescencio Sommerville op in de 5-1 zege. De 3 werden in 2018 Europees kampioen met Oranje onder 17. Oranje speelt in de nacht van donderdag op vrijdag om 1 uur Nederlandse tijd tegen Tunesië. Na 2 duels op het wereldkampioenschap houdt Lionel Messi gelijke tred met de Just Fontaine-index. Die verwijst naar het record van 13 doelpunten van Just Fontaine uit 1958.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
5: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Maastricht staat bij knooppunt De Hocht een geschaarde vrachtwagen. Dit zorgt voor 40 minuten extra reistijd, want de rechte rijstrook is dicht. Op de A15 Gorinchem richting Rotterdam bij Sliedrecht West is een ongeluk gebeurd en dit zorgt voor 20 minuten oponthoud. Op de A29 Bergen op Zoom richting Rotterdam. Bij de Harlingvlietbrug staat een kapotte auto en 1 rijstrook is dicht. Reken hier op 20 minuten extra reistijd. En tot slot op de A58 Tilburg richting Eindhoven bij knooppunt Batadorp 20 minuten oponthoud door de geschaarde vrachtwagen op de A2.
6: Deze zomer pakken ze je niet. Nu bij Kruidvat alles van Roxasect ongediertebestrijding 15% korting. Zeg maar dag tegen die mieren, zilvervisjes, muggen en fruitvliegjes. Ha.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Het is Amazon Prime Day met 4 dagen lang geweldige deals. Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
9: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
10: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime leden. Shop nu op Amazon.nl.
11: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven.
12: Hero Cassis. Ouderwets lekker.
13: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
14: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet, alleen deze week 35% korting op Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Karwei, maak het mooier.
13: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, decembroden voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
15: Deze zomer wordt leren extra leuk met Scoola. Met leuke quizzen en games voor je kind. Van woordstranden en stuitersommen tot een ijsje bestellen in het Spaans. Un helado, por favor. Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op scoola.nl.
16: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
17: ANWB en gaan.
15: Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op scoola.nl.
18: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet.

0: voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
2: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
3: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
6: De beste plek voor jou, NVM.
7: Europa Park in het Zwarte Woud is 10 keer uitgeroepen tot beste attractiepark ter wereld. Bekijk de meer dan 100 attracties en shows op europapark.de.
8: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
9: Domino's.
10: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
11: Sorry, het is WK.
12: Met waanzinnige WK-deals. Scoor nu een Samsung 5000 serie 8 kilo energiezuinige wasmachine voor €469. Mediamarkt.
13: Radio. Alexander Stevens.
14: 8:08, 32 graden in Hilversum. En dit weekend de Grand Prix van Oostenrijk. En McLaren komt met een nieuw concept voor de achtervleugel. Die gaan ze dit weekend testen. En hoe dat zal aflopen, dat kan je

Grand Prix Radio, jouw sportradio met Miles Smith en Niall Horan en Drive Safe 11 over 1. Woensdagmiddag, smakelijk eten. Tijd voor wat WK-nieuws. Ja, er is een discussie ontstaan. En dat heeft alles te maken met de wedstrijd gisteravond tussen Engeland en Ghana. Ik weet niet of je die gezien hebt. Misschien ben je net zoals ik in slaap gevallen. 0-0 werd het. Maar daar gebeurde iets. Jude Bellingham was aan het praten met een tegenstander en bedekte zijn mond. Ja, nou, volgens de nieuwe regels, arbitrageregels, is dat gewoon een rode kaart. Waar al eerder tijdens het WK voor een vergelijkbaar vergrijp dus een speler voor werd bestraft. Maar de arbitrage gisteren besloot niet in te grijpen bij Jude Bellingham. En dit heeft inmiddels geleid tot de nodige onduidelijkheid over de toepassing van de nieuwe regel en de vraag, heeft dit wel zin? Als niet iedereen het naleeft. Logischerwijs. Krijgt dit nog een staartje? Ik denk het niet, maar het is wel iets wat we in de gaten kunnen houden. Het is dus niet meer toegestaan om je mond te bedekken als speler op het WK, in het algemeen trouwens ook in het voetbal, en vervolgens iets tegen een ander te zeggen. Ja, hou het even in de gaten dus. Zometeen hier sport in het kort. Ik zie hem rondlopen. Gert-Jan van der Kooi komt eraan. Maar eerst

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. De FIA heeft de Formule 1-regels voor de rest van het lopende seizoen gewijzigd na een bijeenkomst van de World Motorsport Council in Macau. Vanwege de veiligheid in de regen keert de zogeheten Boost Mode namelijk gedeeltelijk terug. Ik ben Gert-Jan van Acquoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Eerder mochten coureurs deze functie bij natte omstandigheden helemaal niet gebruiken, omdat de plotselinge toename in vermogen de auto's moeilijk bestuurbaar maakte. De Boost Mode mag nu alleen gebruikt worden om vermogensverlies op rechte stukken te voorkomen. De speciale inhaalfunctie blijft bij regen wel uitgeschakeld om de onderlinge snelheidsverschillen bij slecht zicht te verminderen. Daarnaast past de bond de regels rondom extreme hitte aan. De officiële aankondiging van een hittegevaar kan voortaan flexibel worden opgesplitst tussen de sprintrace en de hoofdrace. Zo'n waarschuwing verplicht coureurs tot het dragen van speciale koelvesten of het meenemen van extra ballast. Achter de schermen liggen inmiddels ook de reglementen voor de daaropvolgende jaren officieel vast. Vanaf het seizoen van 2027 verschuift de vermogensverdeling tussen de verbrandingsmotor en de elektromotor naar 58-42%. Een jaar later wordt deze verhouding 60-40. Om deze veranderingen op te vangen zonder ingrijpende chassisaanpassingen kan de totale raceafstand op specifieke circuits zoals Monza met 1 of 2 ronden worden verkort. Ook wordt de testperiode voorafgaand aan het seizoen verlengd naar 4 dagen. Volgens FIA-voorzitter Mohamed Ben Sulayem blijft voortdurende samenwerking essentieel om de balans tussen innovatie en veiligheid te bewaken.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

en fix what you didn't break. Ik vind dat zo'n mooie uitdrukking. Je moet niks, je hoeft niks te repareren. Het is niet kapot. Ja, ik vind dat heerlijk. Een simpelheid. Heerlijk. Ik hou daarvan. Het Nederlands elftal bereidt zich voor natuurlijk op de laatste groepswedstrijd op het WK. Dat wordt gespeeld tegen Tunesië. We hadden natuurlijk die overtuigende 5-1 zege op Zweden met Robbie Gravenberg, maar ook Somerville in een bijzondere rol die wat dat betreft echt uitblonken. Het duel straks met de Tunesiërs is beslissend voor de eindstand in de pool. De wedstrijd wordt gespeeld in Kansas City. En het tijdstip is in de nacht van donderdag op vrijdag. Morgennacht dus, om 1 uur voor de Nederlandse kijkers. Ik zou het wel volgen. Als ik jou was. Desnoods kijk je hem terug, maar het is altijd de moeite waard. En daarover gesproken, de kritiek die Cristiano Ronaldo had in Portugal was behoorlijk, naar aanleiding van zijn eerdere optredens tijdens het WK. En dat is sinds gisteravond 180 graden gedraaid. Een sterke optreden had hij tegen Oezbekistan. En zelfs een WK-record vestigde hij. En daarmee is de felle kritiek verstomd bij deze 41-jarige aanvaller van het Portugese team. De media in Portugal stellen dat de sterspeler niet altijd de waardering krijgt die hij eigenlijk zou moeten verdienen. En daarbij sluit inmiddels ook zijn oud-teamgenoot Rio Ferdinand zich aan en vindt dat de kritiek op Ronaldo na de eerste groepswedstrijd tegen Congo geheel ongepast was. En daar sluiten we ons ook bij aan. Hè? Eén zwaluw maakt nog geen zomer, zeggen wij dan. Nee. Over zomer gesproken, hoe zit het met het zomerse weer? Na deze zomerplaat van Alize gaan we daar eens induiken, want wordt het nog warmer morgen? Nou, neem maar aan van ja. Je hoort het zometeen bij Grand Prix Radio. Jouw sportradio.

0: moi Lolita. En dan staat hier heel groot in beeld. Tourplaat. Ja, de tour komt er weer aan. Dan draaien we ook weer van dat soort platen. Heerlijk. Sowieso met een zonnetje klinken alle Franse platen in één keer lekker. Hè? Zo is het maar net. Zonnetje. 32 graden in Hilversum op het ogenblik. Het is blauw, het is warm. In het zuiden kan het kwik zelfs oplopen richting de 36 graden. En hoe zit het dan morgen na een hele plakkerige nacht? Morgenochtend begint het zonnetje langzaamaan te schijnen. Het blijft morgen de hele dag droog. Maar die temperaturen morgen dan. 34 graden in het noordelijk kustgebied morgen. Maar in het zuiden gaan we richting de 37 graden, voorspelt het KNMI. Het blijft voorlopig nog warm en zonnig. Sterkte in ieder geval.
1: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons... plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
2: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
3: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
4: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent

0: vrachtwageneigenaren, chauffeurs en fleetmanagers opgelet. Zorg dat je voor 1 juli bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
1: Nu bij DA, 21% korting op bijna alles. Alleen geldig in de winkel, dus kom snel langs. De vriendelijke specialist DA.
0: Bestel je OBU op netlink.nl.
1: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
2: Een ijs koffie voor mevrouw.
1: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
3: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
1: Kom maar verder.
3: Met ergo-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
1: Hij is weer klaar.
3: QuickFit en weer verder.

0: vakantie vind je bij Bol. Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
1: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
2: Rook?
1: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
2: Nee, rook. Uit de meterkast.
0: Johans witgoed plus Interpolis elektrakeuring is minder kans op brand.
1: Zo, koffie? Laat de

0: kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Samen juichen en samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor Kies & Mix Barbecue. Veel vlees, vis, vega of salades. 4 voor 10 euro. En alle meloenen, nu met 25% korting. Een gezellig en voordelige barbecue, dat is de ja van Jumbo.
0: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
3: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten. Grand Prix Radio.
4: WK Update.
5: Colombia versloeg Congo met 1-0. Rechtsback Daniel Munoz maakte een kwartier voor tijd de winnende treffer. Colombia staat met 6 punten bovenaan in groep K en is geplaatst voor de volgende ronde. In het laatste groepduel spelen Colombia en Portugal om de groepswinst. Kroatië boekte een krappe zege op Panama met 1-0. Ante Budimir maakte de enige treffer. Door die winst hield Kroatië uitzicht op de laatste 32... terwijl Panama na 2 nederlagen al uitgeschakeld was. In het laatste groepsduel speelt Kroatië tegen Ghana en treft Engeland Panama. Engeland en Ghana speelden in Foxborough 0-0. Beide landen hebben nu 4 punten uit 2 wedstrijden. Engeland domineerde voor rust, maar er viel geen schot op doel. In de slotfase kopte Nico O'Reilly op de lat en schoot Harry Kane in de rebound over. Portugal won met 5-0 van Oezbekistan en Cristiano Ronaldo scoorde 2 maal. Hij werd de eerste speler met treffers op 6 verschillende wereldkampioenschappen en heeft nu met 10 doelpunten op het wereldkampioenschap de meeste voor Portugal. Portugal ging na die winst aan kop met 4 punten. En Colombia kon vannacht om 4 uur 's nachts met winst op de Democratische Republiek Congo de koppositie overnemen. Bij Oranje vielen tegen Zweden Brian Brobby, Ryan Gravenberg en Crescencio Sommerville op in de 5-1 zege. De 3 werden in 2018 Europees kampioen met Oranje onder 17. Oranje speelt in de nacht van donderdag op vrijdag om 1 uur Nederlandse tijd tegen Tunesië.
1: Grand Prix Radio Verkeer. Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Maastricht stond bij knooppunt De Rochte geschaarde vrachtauto. De weg is weer vrij, maar je hebt hier nog 10 minuten oponthoud. Daardoor is het ook druk op de A58 Tilburg richting Eindhoven. Bij Batadorp heb je nog een kwartier vertraging. Op de A15 Gorkum richting Rotterdam. Tussen Gorkum en Sliedrecht-West 40 minuten vertraging door een ongeluk, maar de weg is wel weer vrij. Op de A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam. Bij de Haringvlietbrug staat een kapotte auto. 1 rijstrook is hier dicht en dat kost je een half uur. En op de A29 Rotterdam richting Bergen-op-Zoom. Bij knooppunt Hellegatsplein 4 kilometer file met een half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk en de rechte rijstrook is dicht.
6: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
7: Alexander Stevens. Dit weekend is de TT Assen en er is nieuws over.

Radio, jouw sportradio met Razor Light en America. Het is richting 2:10 aan het gaan. Dit weekend de Formule 1 in Oostenrijk. Maar daarnaast is er ook de TT in Assen. En daarover gesproken, in de MotoGP is een belangrijke transfer voor de toekomst bevestigd. Want tweevoudig wereldkampioen Bagnaia verlaat het fabrieksteam van Ducati aan het eind van het seizoen 2026. De geruchten waren er, nu is de officiële bevestiging. Hij maakt de overstap volgend jaar naar Aprilia, de concurrent. De verwachting is dat zijn plek bij Ducati zal worden overgenomen door de jonge Spanjaard Pedro Acosta. Hij zou dan de nieuwe teamgenoot worden van Marc Marquez, die ook voor het Italiaanse team rijdt. Dit weekend dus de TT van Assen met alle festiviteiten er rondomheen. We houden je uiteraard van alles op de hoogte. Sowieso ook van sport in het algemeen, want sport in het kort is onderweg. Gert-Jan van Acooi loopt rond op de redactie. Je hoort hem zometeen hier bij Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Bij FC Twente is onrust ontstaan rondom verdediger Mees Hilgers, omdat hij niet is komen opdagen bij de eerste twee trainingen voor het nieuwe seizoen. De clubleiding heeft laten weten hierover snel met hem in gesprek te willen. Ik ben Gert-Jan van Acooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De relatie tussen club en speler is zeer gespannen. Nu de voorbereiding op het nieuwe seizoen is begonnen, is hij niet komen opdagen op de training. Het wegblijven van de Indonesisch international volgt op een roerige periode bij de Enschedese club. Hilgers speelde vorig seizoen namelijk geen minuut voor FC Twente. Mede door een zware knieblessure die hij in november op de training opliep. Daarvoor werd hij al buiten de wedstrijdselectie gehouden, omdat hij zijn zin had gezet op een transfer. Het leek er dus op dat hij transfervrij zou vertrekken. Maar de club hield hem verrassend genoeg toch aan zijn contract. Omdat hij zijn aflopende contract niet op tijd opzegde, kon FC Twente de verbintenis automatisch met een jaar verlengen. De verdediger had zich deze week gewoon weer bij Enschede moeten melden, maar liet de eerste twee sessies aan zich voorbij gaan. Terwijl de ploeg van trainer John van den Brom vroeg in actie moet komen. Na de vierde plaats in de Eredivisie wacht eind juli de tweede voorronde van de Europa League.
1: Dit is
0: jouw sportradio. 3, 1, 1.

melden namelijk dat, behalve dat hij vandaag jarig is... van harte gefeliciteerd, Lionel Messi, 39 jaar vandaag... houdt hij na twee gespeelde wedstrijden op het WK... gelijke tred met de zogeheten Juventin-index. Deze index is vernoemd naar de Franse spits, Juventin... die op het WK van 1958 alweer... een recordaantal van 13 doelpunten maakte tijdens het WK. De prestaties van Lionel Messi worden in dit toernooi natuurlijk nauwlettend gevolgd... maar ook vergeleken met het historisch record van Fontaine. En de vraag is natuurlijk, gaat hij het halen of gaat hij eroverheen? Nou, in ieder geval zit hij nog, na deze twee wedstrijden... zit hij goed in het zadel en is hij op de juiste weg. En natuurlijk vandaag een taart op zijn hotelkamer met 39 kaarsjes... vanwege nou eenmaal zijn verjaardag. De voetbalwedstrijden van vanavond, daar zit er eentje tussen... waar we het zo meteen nog even met je over moeten hebben. Dat is namelijk die van Zwitserland tegen Canada. Er is iets opmerkelijks aan de hand. Je hoort het zo meteen hier bij Grand Prix Radio. Jouw sport.

Grand Prix Radio met de grote hit van Bruno Mars op het ogenblik. I Just Might. Het is 2:07 geworden. Vanavond is die wedstrijd tussen Canada en Zwitserland die in principe in een gelijkspel zou kunnen eindigen. Waarom namelijk? Want beide landen hebben dan voldoende om zich te plaatsen voor de knock-out fase. Dan zijn ze door. Dus ze hebben er allebei belang bij dat ze in principe doorgaan. En ze kunnen gewoon lekker met z'n tweetjes. De teamcaptains hebben het dan over, de coaches. Kunnen natuurlijk onderling afspreken van nou, laten we het maar op een akkoordje gooien met gelijkspel. Nou, daar is dus in dit geval geen sprake van. Want ze hebben inmiddels bekendgemaakt dat ze er alles aan zullen doen om een zo'n sportief mogelijke wedstrijd vanavond op de mat te leggen. Dat is natuurlijk een heel nobel streven. En ik denk ook wel dat dat gaat lukken. Zometeen hier over nobel streven gesproken, Rob Spijker. Hij neemt je mee de middag in met heel veel sport bij Grand Prix Radio.

0: Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
1: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
0: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
1: Grand Prix Radio Nieuws.
0: 2 uur.
2: Goedemiddag, het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Peter van Oudheusden. Op het Griekse eiland Kos is een dode jonge vrouw uit Nederland gevonden. Ze was 18, meldt de Telegraaf. Ze lag in een appartement waar ze waarschijnlijk op vakantie was met een vriend. Hij vond haar en sloeg alarm. Een misdrijf wordt uitgesloten, maar waardoor ze dan wel is overleden is niet bekend. Goed nieuws voor 7 jongeren uit de Gazastrook. Ze gaan studeren aan de Universiteit in Utrecht. De rector wilde iets doen voor deze jongeren, omdat de situatie in Gaza nog altijd verschrikkelijk is. De universiteit betaalt niet alleen hun studie, maar ook hun boodschappen en helpt mee bij het zoeken naar een kamer. In Frankrijk is een arts besmet met ebola. Het is het eerste geval op Franse bodem. De arts was teruggekomen uit Congo, waar een grote uitbraak is, en zit in isolatie. Hij is besmet met een variant waarvoor nog geen vaccin is. In Congo zijn al honderden mensen door het ebola-virus overleden. En de A27 in Brabant blijft dit weekend gewoon open. Vanwege de hitte gaan de werkzaamheden tussen de knooppunten Sint-Annabos en Hooipolder niet door. Volgens Rijkswaterstaat kan het asfalt wel 60 graden worden. Het was al bekend dat ook de werkzaamheden op de A12 ten oosten van Utrecht dit weekend niet doorgaan. Veel zon en erg warm. 31 tot plaatselijk 36 graden. Maar op de Wadden iets koeler. Ook vanavond blijft het nog lang warm. De komende dagen wordt het nog heter, met op vrijdag code oranje voor heet het land.
1: Grand Prix Radio.
0: WK Update.
3: Colombia versloeg Congo met 1-0. Rechtsback Daniel Munoz maakte een kwartier voor tijd de winnende treffer. Colombia staat met 6 punten bovenaan in groep K en is geplaatst voor de volgende ronde. In het laatste groepsduel spelen Colombia en Portugal om de groepswinst. Kroatië boekte een krappe zege op Panama met 1-0. Ante Budimir maakte de enige treffer. Door die winst hield Kroatië uitzicht op de laatste 32... terwijl Panama na 2 nederlagen al uitgeschakeld was. In het laatste groepsduel speelt Kroatië tegen Ghana en treft Engeland Panama. Engeland en Ghana speelden in Foxborough 0-0. Beide landen hebben nu 4 punten uit 2 wedstrijden. Engeland domineerde voor rust, maar er viel geen schot op doel. In de slotfase kopte Nico O'Reilly op de lat en schoot Harry Kane in de rebound over. Portugal boekte een ruime zege op Oezbekistan met 5-0. Cristiano Ronaldo maakte 2 doelpunten en werd de eerste speler die op 6 wereldkampioenschappen scoorde. Met zijn 10e WK-treffer ging hij Eusebio voorbij als topscorer aller tijden voor Portugal op eindtoernooien. Portugal gaat nu met 4 punten aan kop van groep K. Bij Oranje vielen tegen Zweden Brian Brobby, Ryan Gravenberg en Crescencio Sommerville op in de 5-1 zege. De 3 werden in 2018 Europees kampioen met Oranje onder 17. Oranje speelt in de nacht van donderdag op vrijdag om 1 uur Nederlandse tijd tegen Tunesië.
1: Grand Prix Radio Verkeer. Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A17 Roosendaal richting Dordrecht. Bij knooppunt Klaverpolder heb je een kwartier extra reistijd. De A20 Hoek van Holland richting Gouda. Bij Moordrecht 10 minuten oponthoud. A27 Breda richting Gorkum. Tussen Nieuwedijk en knooppunt Gorkum 10 minuten vertraging door een kapotte auto. En tot slot de N201 Hilversum richting Uithoorn. Tussen de aansluiting met de A2 en Wilnis 4 kilometer file met een half uur vertraging.
4: Serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
5: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
6: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien. Halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
7: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
8: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Hollandse rode paprika's per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
9: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
10: Bij HEMA houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1+1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
9: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatsslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
11: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
12: Rijd de toekomst binnen met nooit eerder vertoonde technologie. Met ongekende mogelijkheden. En met misschien wel een stukje van die oude laptops en printers die Frank gratis heeft laten recyclen via recycleforbedrijven.nl. Oude apparaten, lampen en batterijen op de zaak, daar zit toekomst in. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
13: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel 5000 euro extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf 31.495 euro. Ga naar Hyundai.nl.
12: Win een gratis WeCycle inleverbak voor op de zaak. Dat ruimt alle werkplekken lekker op. Ook thuis? Kijk op recyclevoorbedrijven.nl.
14: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren, omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
15: Hallo.
16: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
15: Ja hoor.
16: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
15: Tuurlijk.
16: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
15: Ja.
17: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
18: Fijne verjaardag.
19: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet. Omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
20: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.

0: voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
2: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle honig, pasta, mix voor soep en maaltijdmix. 1 euro. En taxi en dubbel fris boost. Een pak van 1,5 liter. Ook 1 euro. Euroweken. We doen met je mee. Plus. Grand Prix.

Grand Prix Radio, jouw sportradio, Snap en de Power. Lekkere 90's klapper noemen ze dat, hè? In het voetbal is er discussie ontstaan na het WK-duel tussen Engeland en Ghana. Dat eindigde in 0-0. Er is veel discussie ontstaan, omdat het was nogal een beetje, hoe zal ik het netjes zeggen, warrige scheidsrechter. En Jude Bellingham die bedekte zijn mond tijdens een gesprek met zijn tegenstander Jordan Ayew. Alleen normaal gesproken zou hij daar een rode kaart voor krijgen. Dat is eerder in het toernooi Almiron ook al overkomen. De arbitrage heeft niet ingegrepen bij dit vergrijp. En dat leidde na afloop tot de nodige onduidelijkheid over de toepassing van de nieuwe regel. Hij krijgt ook met terugwerkende kracht daar geen rode kaart voor. Het is gewoon wel gesignaleerd, maar toch niet uitgevoerd. Dit wordt vervolgd. Aankomend weekend de grote prijs van Oostenrijk. We gaan weer in de snelle auto's racen. In de Formule 1 keer het circus, komend weekend terug naar de Grand Prix van Oostenrijk op de Red Bull Ring. En na een weekend rust zal Max Verstappen weer in actie komen. Het team van McLaren heeft aangekondigd dat het tijdens dit raceweekend een nieuw concept voor de achtervleugel zal testen. Het gaat om een omgekeerd ontwerp, een innovatie die eerder al door teams als Ferrari en Red Bull is geïntroduceerd in de sport. Dus helemaal nieuw is ook weer niet. Maar ze gaan het nu ook bij McLaren doen. Of dat wat op gaat leveren, dat gaan we dit weekend meemaken. En dat hoor je allemaal live hier bij Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. De op het WK ingevoerde drinkpauzes zorgen voor een tactische verschuiving in het voetbal, waarbij trainers de extra rustmomenten gebruiken om hun elftal bij te sturen. De FIFA introduceerde deze pauzes vanwege de hoge temperaturen, maar de maatregel beïnvloedt inmiddels de dynamiek van de wedstrijden. Ik ben Gert-Jan van Acquoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Basketbalcoach Marco van den Berg vindt dat de drinkpauzes na het toernooi meteen moeten worden afgeschaft. Volgens hem werken de onderbrekingen als een time-out, waardoor de spanning uit de wedstrijd ontsnapt. Hij stelt dat het juist typisch is voor voetbal dat een trainer alleen in de rust de tactiek kan aanpassen. En dat de pauzes de unieke aard van de sport aantasten. Voor Van den Berg is de gezondheid van de spelers bij extreme hitte de enige geldige reden om het spel stil te leggen. Intussen klinkt er ook vanuit de spelersgroepen kritiek. Diverse aanvoerders klagen dat het kunstmatige oponthoud het aanvallende momentum van een team volledig kan breken. Bondscoach Ronald Koeman gaf eerder al aan dat de pauzes een perfect moment zijn om een team op scherp te zetten. De UEFA kiest in elk geval een andere koers. De Europese Voetbalbond laat weten dat er tijdens het komende Europees kampioenschap geen standaard drinkpauzes komen. De bond volgt de eigen regels, wat betekent dat er alleen extra rustmomenten komen bij temperaturen vanaf 32 graden.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

0: Free Radio.
1: Is jouw sportradio.

Grumpy Radio en de Freemasons remix van Faith Evans. Je hoorde Mesmerized. Het is een bloedhete woensdagmiddag. Vanmiddag schijnt de zon volop. Het is droog, 28 graden op de Waddeneilanden. 36 graden plaatselijk in het zuiden en midden. Het is zeer warm. Vanmiddag is er ook code oranje vanwege de extreme hitte. Met uitzondering trouwens van het noorden. Daar hebben ze code geel. Daar is het hartstikke lekker koel. Morgenmiddag ongeveer hetzelfde weertype als vandaag. En dan wordt het in het zuiden van het land zelfs 37 graden. We gaan richting 2:30 op Grand Prix Radio. Jouw sportradio.

0: Ontvang je toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Ja, het is

0: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak, waaronder Nike, Adidas en Levi's. Kom snel langs, mis niets.
2: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, was den berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
3: De sale is gestart. Nu extra korting bij Amsterdam De Style Outlets.
4: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Lenoir. Nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
5: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust. Ook als het verzuim complex wordt.
6: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
5: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
6: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit. Vitaal aan het werk.
4: Vul je voorraad zonbescherming makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Nivea en Garnier. Nu tot wel 55% korting. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
7: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
8: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
9: Rook?
8: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
9: Nee, rook. Uit de meterkast.
7: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
8: Zo, koffie?
7: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
10: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/wk. Samen delen we
11: Oranje. Twee ingrediënten om meer uit je middag te halen. Juicy kipstukjes en een overheerlijke jalapeno ranch saus. Maar let op, eet ze niet als nuggets. Crazy lekker lunchen met chicken wings van McDonald's. I'm loving it.
12: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
13: Zeker, net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
14: Het beste team draagt elke dag Oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
15: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
16: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
17: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
18: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt, joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
19: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, deze broden voor maar €1,29. Lidl, je verdient het.
20: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
21: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BITNL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The Bit That Works.
22: Grand Prix Radio.
23: WK Update.
24: Colombia versloeg Congo met 1-0. Rechtsback Daniel Munoz maakte een kwartier voor tijd de winnende treffer. Colombia staat met 6 punten bovenaan in groep K en is

0: viel op in de 5-1 zegen. De drie werden in 2018 Europees kampioen met Oranje onder 17. Oranje speelt in de nacht van donderdag op vrijdag om 1 uur Nederlandse tijd tegen Tunesië. Portugal boekte een ruime zege op Oezbekistan met 5-0. Cristiano Ronaldo maakte 2 doelpunten en werd de eerste speler die op 6 wereldkampioenschappen scoorde. Met zijn 10e WK-treffer ging hij Eusebio voorbij als topscorer aller tijden voor Portugal op eindtoernooien. Portugal gaat nu met 4 punten aan kop van groep K.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan ongeveer 10 files. De files met de meeste vertraging staan op de A12 Arnhem richting Duitse grens. Daar is de vertraging 10 minuten. A20 Hoek Holland richting Gouda voor Moordrecht 10 minuten. A27 Breda richting Gorkum tussen Nieuwedijk en knooppunt Gorkum 10 minuten. Daar staat een auto met pech. En op de N342 Noordhoorn richting Hengelo tussen de aansluiting met de A1 en Hengelo 20 minuten extra reistijd.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
3: Rob Spijker.
4: Zo meteen meer over de nieuwe aflevering van Autosport aan tafel.

Grand Prix Radio, jouw sportradio, Offenbach en Miles Away. Het is vandaag woensdag, dus weer de hoogste tijd voor een nieuwe aflevering van Autosport aan tafel. Dat is onze podcast. Vanuit de Blekemolens Race Planet in Amsterdam ontvangt Rick Winkelman. Weer een grote naam uit de Nederlandse autosport. Vanmiddag om 16:30 komt hij vers online met deze week Jeroen Blekemolen. Hij is coureur en de oud-winnaar van de 24 uur van Le Mans. En ook zijn vader, oud-Formule 1-coureur Michel Blekemolen, is de gast. En daarnaast mag Nederland een nieuwe grote raceklasse verwelkomen. De Formule E, die komt namelijk vanaf volgend jaar naar Zandvoort. Daar gaan ze het over hebben. En daarom hebben ze ook nog even kort contact met Koen Bakker. Dat is de commentator, de Formule E-commentator. Koen Bakker is de gast. En ze bellen nog even in met Robert van Overdijk. Hij is directeur van Circuit Zandvoort. En dan gaan ze het natuurlijk even hebben over die nieuwe aanwinst van Circuit Zandvoort. De Formule E-klasse. Vanmiddag om 16:30 komt die vers online op onze website. Dat is grandprixradio.nl. Het is richting 3:00. Grand Prix Radio met Coolio, Gangsta's Paradise. Op jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De Nederlandse hockeysters kunnen zich plaatsen voor de Olympische Spelen in Los Angeles. Onder leiding van de bevriende aanvoerders Marijn Veen en René van Laarhoven focust de ploeg op de wedstrijd tegen Australië, waarin een overwinning genoeg is voor kwalificatie. Het team presteert sterk in het toernooi met 11 zegens uit 11 wedstrijden. Ik ben Gert-Jan van Acooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Binnen de selectie trekken Veen en Van Laarhoven veel samen op. Samen met Sanne Kolen vormen zij het aanvoerderstrio van Oranje. De band tussen de twee speelsters begon ruim 10 jaar geleden in de bus naar Engeland. Tijdens een trainingsstage voor de jeugd onder 18 jaar. Later ging Van Laarhoven bij de ouders van Veen in Utrecht wonen om bij Kampong te gaan hockeyen. Hoewel hun wegen op clubniveau scheiden, nadat Veen naar Amsterdam ging en Van Laarhoven naar SCHC, bleven ze ploeggenoten bij de nationale ploeg. Hun interlandcarrières liepen niet altijd gelijk. Mede doordat ze allebei een periode moesten toekijken vanwege een hersenschudding. De speelsters geven aan dat ze het gedeelde aanvoerderschap als heel bijzonder ervaren. Volgens het duo zorgen ze voor verbinding en een positieve sfeer binnen de spelersgroep. Ze benadrukken hoe speciaal het is om deze topsportervaringen over de hele wereld, van China tot India, met elkaar te kunnen delen. Het duel tussen de Nederlandse vrouwen en Australië wordt gespeeld in het stadion van Rotterdam. In datzelfde stadion staat ook de wedstrijd tussen de Nederlandse mannen en België op het programma.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

Radio, jouw sportradio met Brian Adams en Run To You. Morgenavond speelt Nederland tegen Tunesië en we gaan er gemakshalve. Het is altijd gevaarlijk wanneer we dat in Nederland doen, maar we gaan er gemakshalve even vanuit dat we eerste worden in de pool. En dan moeten we tegen de nummer 2 uit de pool C. Dat is de pool met onder andere Schotland, Brazilië, Haiti en Marokko. Nou, Haiti gaat niet worden. Schotland denk ik eerlijk gezegd ook niet. Anders moet Brazilië het vanavond wel heel erg slecht doen. Maar vanavond om 12 uur, dan zijn die twee wedstrijden. Schotland-Brazilië en Marokko tegen Haiti. En tegen de winnaar van die wedstrijd gaan we in ieder geval niet spelen. Wij spelen namelijk tegen de nummer 2 uit die pool. En mocht Marokko dus de nummer 2 worden, of Brazilië, dan spelen we daar volgende week dinsdag tegen. En dat is dan dinsdag om 3:00 s'nachts. Kun je alvast even rekening mee houden. Misschien de volgende dag even vrij nemen. En eerst dus die wedstrijd tegen Tunesië. Die kunnen we er alvast een beetje aan wennen. Morgen nacht om 1:00.

0: Grand Prix Radio.
1: Jouw
0: sportradio.
1: Sportradio.
2: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
3: Ben jij daar, Rick?
4: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
4: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
4: 3 uur.
5: Goedemiddag, dit is het ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Daphne van der Meijs. Er zijn 42 Palestijnen uit Gaza in Nederland aangekomen. Ze konden weg met hulp van het ministerie van Buitenlandse Zaken en hebben een werk- of studievisum gekregen. 7 van hen gaan studeren aan de Universiteit Utrecht. Eerder deze maand kwamen al 2 Gazanen deze kant op. Een man uit Leiden moet 21 jaar de cel in voor het doden van zijn ex-partner Laura. Volgens de rechtbank heeft hij haar begin 2024 met een hondenketting gewurgd, maar het laten lijken op zelfdoding. De man bleef volhouden dat de vrouw het zelf had gedaan, maar de rechtbank gaat daar niet in mee. In Maaseik in België is vanmorgen een vakantiehuisje afgebrand en daarbij is een Nederlandse vrouw omgekomen, zegt persbureau Belga. Ze komt uit de buurt van Tiel en zat af en toe in het huisje. De Belgische politie doet nog onderzoek naar de oorzaak van de brand, maar denkt niet dat die is aangestoken. In Groningen wordt opnieuw uitgezocht welke huizen gerepareerd moeten worden omdat ze schade hebben door aardbevingen. Bij een eerdere beoordeling zijn fouten gemaakt. Er kwam een kritisch rapport over uit met het advies om het over te doen en de minister volgt dat op. Hij hoopt het vertrouwen van Groningers terug te winnen. Veel zon en erg warm, 31 tot plaatselijk 36 graden, maar op de Wadden iets koeler. Ook vanavond blijft het nog lang warm. De komende dagen wordt het nog heter met op vrijdag code oranje voor heel het land.
0: Grand Prix Radio.
4: WK Update.
6: Colombia versloeg Congo met 1-0. Rechtsback Daniel Munoz maakte een kwartier voor tijd de winnende treffer. Colombia staat met 6 punten bovenaan in groep K en is geplaatst voor de volgende ronde. In het laatste groepsduel spelen Colombia en Portugal om de groepswinst. Kroatië boekte een krappe zege op Panama met 1-0. Ante Budimir maakte de enige treffer. Door die winst hield Kroatië uitzicht op de laatste 32, terwijl Panama na 2 nederlagen al uitgeschakeld was. In het laatste groepsduel speelt Kroatië tegen Ghana en treft Engeland Panama. Bondscoach Carlos Queiroz van Ghana was na het duel met Engeland woedend over het uitblijven van een strafschop. Hij vroeg zich af of de videoscheidsrechter nog werkte en vond dat zijn ploeg een strafschop had moeten krijgen. Bij Oranje vielen tegen Zweden Brian Brobby, Ryan Gravenberg en Crescencio Sommerville op in de 5-1 zege. De 3 werden in 2018 Europees kampioen met Oranje onder 17. Oranje speelt in de nacht van donderdag op vrijdag om 1 uur Nederlandse tijd tegen Tunesië.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
7: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is al vrij druk op de weg met ruim 150 kilometer file. De files die opvallen op de A7 Zaanstad richting Afsluitdijk tussen Purmerend Noord en Horen Noord 20 minuten vertraging. Er is maar 1 rijstrook open. De ring van Amsterdam, de A10 Zuid richting Amersfoort, is een ongeluk gebeurd. Tussen Amsterdam-West en Knoopend Amstel 6 kilometer file met ruim een half uur extra reistijd. Er zijn 2 rijstroken dicht. A20 Hoek van Holland richting Gouda voor Moordrecht een kwartier. A27 Breda richting Gorinchem. Tussen Nieuwedijk en Knoopend Gorinchem een kwartier oponthoud. Er zat een auto met pech. A27 Utrecht richting Breda tussen Everdingen en Knoopend Gorinchem. Kwartier vertraging na een ongeluk. De rijbaan is dicht, moet verkeer moet over de rechter parallelrijbaan.
8: Het zit in ons bloed. Om te geven om elkaar.
9: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
10: Waardoor ik minder ziek ben en weer energie heb.
11: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
12: Zodat anderen ook genezen, net als ik van mijn kanker.
8: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
13: Nu bij DA. 21% korting op bijna alles. Alleen geldig in de winkel, dus kom snel langs.
14: De vriendelijke specialist DA.
8: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin. For life.
15: Vrachtwageneigenaren, chauffeurs en fleetmanagers, opgelet. Zorg dat je voor 1 juli bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
16: De
3: eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
16: Kia. Movement that inspires.
17: Bestel je Obu op netlink.nl.
18: Deze zomer wordt leren extra leuk met Scoola. Met leuke quizzen en games voor je kind. Van woordstranden en stuitersommen tot een ijsje bestellen in het Spaans. Un helado, por favor. Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op Scoola.nl.
19: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
18: Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op scoola.nl.
20: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Lenoir. Nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
21: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust. Ook als het verzuim complex wordt.
22: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
21: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
22: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit. Vitaal aan het werk.
20: Vul je voorraad frisdrank makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Pepsi en Lipton. Nu tot wel 30% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
23: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
24: Ah, nee hè.
25: Dag buurvrouw. Sleutels vergeten?
24: Ja, weer eens.
25: Nou, pof jij even?
24: Oh ja?
25: Ik heb net koffie gezet.
24: Lekker.
25: Kom maar even binnen. Dan kun je hier wachten. Je
26: voelt je thuis. Een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
27: Egbert streekt.
28: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven. Odido.
29: Ondersteuning bij stemmingswisselingen en prikkelbare gevoelens? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw Avogel Perimenopauze Mentaal met saffraan. Wat helpt bij stemmingswisselingen en prikkelbare gevoelens? Nu met 25% korting. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Evaluatie gezondheidsclaims is lopende. Lees voor het kopen de verpakking.
30: Grand Prix Radio.
2: Rob Spijker.
31: Volgende week begint Wimbledon en deze week wordt het kwalificatietoernooi gespeeld. Kijken of er nog Nederlanders door zijn. Verder goed nieuws over onze Nederlandse hockeysters. En we hebben natuurlijk transfernieuws voor je.

Somber en Homewrecker. Bij het hockey hebben de Nederlandse vrouwen de eindzege in de Pro League veiliggesteld. Door deze overwinning hebben de dames zich meteen geplaatst voor de Olympische Spelen van 2028 in LA, Los Angeles. We gaan weer naar Amerika. Oranje werd kampioen zonder zelf te spelen, dankzij puntverlies van concurrenten Argentinië en België gisteren. Argentinië verloor met 4-2 van Spanje. Vanavond speelt Nederland nog wel. Ze moeten dan aantreden tegen Australië. Die wedstrijd is om 6:30. En dan is het dan meteen feest vanaf het eerste moment. Want ja, dat is gewoon een beetje een feestwedstrijd natuurlijk. Dan even over het voetbal. Het Nederlands elftal bereidt zich voor op de laatste groepswedstrijd op het WK tegen Tunesië. Na de overtuigende 5-1-zege op Zweden begint Brian Brobbey, Gravenberg en ook Somerville uitblonken, is het duel met de Tunesiërs beslissend voor de eindstand in de pool. De wedstrijd wordt gespeeld in Kansas City. En voor de Nederlandse kijkers is de aftrap in de nacht van donderdag op vrijdag om 1 uur. En die andere wedstrijd tussen Japan en Zweden, die wordt op hetzelfde tijdstip gespeeld. Het is gewoon zaak dat je deze wedstrijd wint, dan word je eerst in de pool. En dan gaan we wel zien tegen wie we spelen volgende week dinsdag. En dan is het 3:00 s'nachts. Dat wordt Marokko of Brazilië. We houden je op de hoogte. Ja, dat gaan leuke wedstrijden worden. Vanaf nu alleen nog maar moeilijke wedstrijden, geloof ik. We gaan straks het schema nog wel eens even met je doornemen.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Voormalig eredivisie-spits Thomas Buitink doet voor het eerst zijn verhaal over de achterliggende reden van zijn afscheid van het profvoetbal. Jarenlange mentale problemen en de constante prestatiedruk dwongen de aanvaller om zijn contract bij PEC Zwolle te laten ontbinden. Ik ben Gert-Jan van Acooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De aanvaller stapt over naar amateurclub Sparta Nijkerk in de derde divisie. Eerder speelde hij voor Vitesse en Fortuna Sittard. Buitink legt uit dat de constante stress van het profvoetbal, de reacties van supporters en de twijfels over zijn eigen spel hem te veel werden. De voetballer kampte op 14-jarige leeftijd al met een jeugddepressie. Hoewel hij sindsdien intensieve hulp zocht van psychologen, bleef de druk van de sport voor aanhoudende spanningen zorgen. Na een zware knieblessure 3 jaar geleden ging de spits achteraf gezien nog 2 jaar te lang door. De beslissing om de profwereld te verlaten brengt de voormalige jeugd international vooral veel opluchting. Hij benadrukt dat hij veel steun heeft gehad aan de mensen binnen PEC Zwolle. Vooral technisch directeur Gerry Hamstra en teamgenoot Younes Namli hielpen hem door de moeilijke periodes heen. Met het delen van zijn ervaringen hoopt Buitink nu een steun te zijn voor andere voetballers die met soortgelijke mentale klachten kampen.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

jouw sportradio op een code oranje dag voor extreme hitte. Behalve in het noorden, daar is het code geel. Daar is het ook veel frisser. Daar is het maar 32 graden. Op de Waddeneilanden 28 graden tot 36 plaatselijk in het zuiden. In het midden is het zeer warm op dit moment. En morgen wordt het nog warmer, dan namelijk 37 graden. Dus dan ook, en dat heeft niks met die wedstrijd van Nederland te maken, maar ook dan code oranje. Richting 3:30 op Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
1: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals alle L'Oréal Paris, 1 plus 1 gratis. Dat is dealscoren. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
0: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Hollandse rode paprika's per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
2: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu de Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
3: Rij de toekomst binnen met nooit eerder vertoonde technologie. Met ongekende mogelijkheden. En met misschien wel een stukje van die oude laptops en printers die Frank gratis heeft laten recyclen via recyclevoorbedrijven.nl. Oude apparaten, lampen en batterijen op de zaak, daar zit toekomst in. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
4: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
3: Win een gratis WeCycle inleverbak voor op de zaak. Dat ruimt alle werkplekken lekker op. Ook thuis? Kijk op WeCycleVoorBedrijven.nl.
5: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
6: Hola, ¿dónde está mi casa?
5: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
6: Paella, paella.
5: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
6: Buenas noches.
5: Dus, retiquetet. En vamos naar Beterbed.
7: Vrachtwageneigenaren, chauffeurs en fleetmanagers, opgelet. Zorg dat je voor 1 juli bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
8: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
7: Bestel je OBU op netlink.nl.
9: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
10: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
11: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.

0: mooie vakantie vind je bij Bol.
1: Profiteer nu met Club Karwei van wel 35% korting op Zeta Bever Bytes. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
3: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle Klaverland van Plus kaasplakken per 100 gram 1 euro. En Glorix toiletblok en gel ook 1 euro. Euroweken. We doen met je mee. Plus.
4: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
5: Domino's. Ga met GP Ticket naar de Formule 1 van Hongarije. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis. En geniet van Budapest en het gerenoveerde circuit, inclusief tribune, voor €1.240. Reserveer nu op gpticket.nl.
6: Grand Prix Radio.
7: WK Update.
8: Colombia versloeg Congo met 1-0. Rechtsback Daniel Munoz maakte een kwartier voor tijd de winnende treffer. Colombia staat met 6 punten bovenaan in groep K en is geplaatst voor de volgende ronde. In het laatste groepsduel spelen Colombia en Portugal om de groepswinst. Kroatië boekte een krappe zege op Panama met 1-0. Ante Budimir maakte de enige treffer. Door die winst hield Kroatië uitzicht op de laatste 32, terwijl Panama na 2 nederlagen al uitgeschakeld was. In het laatste groepsduel speelt Kroatië tegen Ghana en treft Engeland Panama. Engeland en Ghana speelden in Foxborough 0-0. Beide landen hebben nu 4 punten uit 2 wedstrijden. Engeland domineerde voor rust, maar er viel geen schot op doel. In de slotfase kopte Nico O'Reilly op de lat en schoot Harry Kane in de rebound over.
9: Oranje speelt de laatste groepswedstrijd tegen Tunesië in de nacht van donderdag op vrijdag om 1 uur. Dat is de slotwedstrijd van Nederland in de groepsfase. Frankrijk moet het in het laatste groepsduel tegen Noorwegen doen zonder bondscoach Didier Deschamps. Zijn moeder is overleden en hij vloog terug naar Frankrijk om de uitvaart bij te wonen. Assistent Guy Stéphane neemt de taken tijdelijk over. En naar verwachting is Deschamps terug bij de start van de knock-outfase.
6: Grand Prix Radio Verkeer.

RMP Radio, jouw sportradio, Coldplay en Everglow. Aankomend weekend, de grote prijs van Oostenrijk. Dan gaat Max na een vrij weekend weer vol aan de bak. Kijken hoe hij het nu gaat doen in zijn Red Bull. En ook zijn collega natuurlijk. Hoe het hele team van Red Bull het daar gaat doen. Bij McLaren hebben ze die omgekeerde vleugel. Hè? Dat hebben ze ook een beetje afgekeken van Red Bull. Dat gaan ze aankomend weekend voor de

eerste keer gebruiken. Het is een weekend met 3 vrije trainingen, een kwalificatie op zaterdag en een race op zondag. En je hoeft daar helemaal niks van te missen, want je hoort alles live bij ons. Dan wil je misschien alleen nog even weten hoe laat alles dan is. Dat

0: Free Radio.
1: Sport
2: in het kort.
3: Cristiano Ronaldo staat volop in de schijnwerpers na een historische prestatie op het wereldkampioenschap. In de wedstrijd tegen Oezbekistan wist hij 2 keer te scoren en pakt daarmee direct 2 unieke records. Ik ben Gert-Jan van Lacooy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Met zijn eerste treffer werd Ronaldo de eerste voetballer ooit die op 6 verschillende wereldkampioenschappen heeft gescoord. Later in het duel maakte hij zijn 10e WK-treffer in zijn carrière. Daarmee is hij nu de topscorer aller tijden van Portugal op mondiale eindtoernooien en passeert hij de legendarische Eusebio. Na afloop reageerde de Portugees opgelucht en zelfverzekerd. Ronaldo gaf toe dat hij een zware week achter de rug had, waarin sommigen dachten dat hij al met pensioen was. De vele kritiek was lastig, maar de spits bleef geloven in zijn eigen werk en liet na afloop duidelijk merken dat hij helemaal terug is. Hoewel hij geniet van de persoonlijke mijlpalen, benadrukt Ronaldo dat het ploegbelang altijd voorop staat. Na een eerder moeizaam gelijkspel tegen Congo kreeg het nationale team de wind van voren. Volgens de aanvoerder is de selectie daar juist sterker door geworden en heeft de spelersgroep een grote stap voorwaarts gemaakt. Met inmiddels 4 punten op zak is Portugal zo goed als zeker van een plek in de volgende ronde.
2: Dit is
0: jouw sportradio.

Grand Prix Radio, jouw sportradio. Martin Garrix, samen met Ed Sheeran en Repeat It. Nou, zal ik het nog een keer herhalen. Dan vanavond lang opblijven. Want om 12 uur dan zijn de belangrijke wedstrijden voor Oranje. Dan weten we tegen wie we volgende week dinsdag moeten in de volgende ronde. Vanavond spelen namelijk Brazilië en Marokko. Die beide wedstrijden die we spelen, die gaan ze tegelijk afwerken natuurlijk. Laatste wedstrijden in de pool. En dat is vanavond om 12 uur live te zien bij NPO 1. Voor zometeen hier veel plezier met mijn collega Rick van Veldhuizen.

0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
1: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
2: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
2: 4 uur.
3: Goedemiddag, dit is het ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Daphne van der Meijs. Vlak bij de Duitse grens in Aalten is voor de tweede keer in korte tijd ingebroken bij een brandweerkazerne, meldt Omroep Gelderland. Er zijn spullen gestolen, maar de politie wil niet precies zeggen wat. Eerder dit jaar werden al dure reddingsgereedschappen gejat. Die worden gebruikt om beknelde slachtoffers uit auto's te bevrijden. Om tijdens corona de scholen te sluiten was een slechte beslissing, zegt Paul Rozemuller bij de enquêtecommissie. Hij was voorzitter van de koepel van scholen in het voortgezet onderwijs. Hij zegt dat het voor tieners slecht heeft uitgepakt en hoopt dat de commissie in haar rapport zet dat het nooit meer mag gebeuren. Een baanbrekend vonnis van het sporttribunaal CAS in het vrouwenvoetbal. Voor het eerst is een club veroordeeld omdat een zwangere voetbalster op straat werd gezet. De club is Lazio Roma. Die besloot om het contract van een zwangere Zweedse prof niet te verlengen en moet nu een schadevergoeding betalen. En in Gouda mogen mensen van 65 en ouder deze week gratis naar de film. Daardoor kunnen ze even ontsnappen aan de hitte, zegt Cinema Gouda. Ze moeten dan wel hun legitimatie laten zien en een filmticket halen. In de meeste provincies geldt komende dagen code oranje vanwege de hitte. Er is veel zon en het is erg warm. 31 tot plaatselijk 36 graden, maar op de Wadden iets koeler. Ook vanavond blijft het nog lang warm. De komende dagen wordt het nog heter, met op vrijdag code oranje voor het hele land.
0: Grand Prix Radio.
2: WK Update.
4: Colombia versloeg Congo met 1-0. Rechtsback Daniel Munoz maakte een kwartier voor tijd de winnende treffer. Colombia staat met 6 punten bovenaan in groep K en is geplaatst voor de volgende ronde. In het laatste groepduel spelen Colombia en Portugal om de groepswinst. Kroatië boekte een krappe zege op Panama met 1-0. Ante Budimir maakte de enige treffer. Door die winst hield Kroatië uitzicht op de laatste 32, terwijl Panama na 2 nederlagen al uitgeschakeld was. In het laatste groepsduel speelt Kroatië tegen Ghana en treft Engeland Panama. Engeland en Ghana speelden in Foxborough 0-0. Beide landen hebben nu 4 punten uit 2 wedstrijden. Engeland domineerde voor rust, maar er viel geen schot op doel. In de slotfase kopte Nico O'Reilly op de lat en schoot Harry Kane in de rebound over. Bij Oranje vielen tegen Zweden Brian Brobbey, Ryan Gravenberg en Crescencio Sommerville op in de 5-1 zege. De drie werden in 2018 Europees kampioen met Oranje onder 17. Oranje speelt in de nacht van donderdag op vrijdag om 1 uur Nederlandse tijd tegen Tunesië. Portugal boekte een ruime zege op Oezbekistan met 5-0. Cristiano Ronaldo maakte 2 doelpunten en werd de eerste speler die op 6 wereldkampioenschappen scoorde. Met zijn 10e WK-treffer ging hij Eusebio voorbij als topscorer aller tijden voor Portugal op eindtoernooien. Portugal gaat nu met 4 punten aan kop van groep K.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
5: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is al vrij druk op de weg met 250 kilometer file. De meeste vertraging is er in de Randstad. Bij Gorinchem is het druk vanwege de werkzaamheden op de A27. De langste files staan op de A4, daarna richting Amsterdam. Tussen knooppunt Burgerveen en Bad Oeverdorp. 20 minuten oponthoud, er zijn 2 rijstroken dicht. A15 Rotterdam richting Gorinchem, tussen Sliedrecht en Gorinchem een kwartier vertraging. A27 Breda richting Gorinchem, tussen Nieuwedijk en Gorinchem een kwartier. A27 van Utrecht naar Breda, tussen Lexmond en knooppunt Gorinchem 20 minuten oponthoud na een ongeluk. De hoofdrijbaan is daar dicht, het verkeer moet over de parallelrijbaan. En op de N322 Nieuwedijk richting Zaltbommel, tussen Uitwijk en Brakel, ruim een half uur vertraging na een ongeluk. De rijbaan is daar dicht, het verkeer wordt daar omgeleid.
6: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
7: Everyone from left to right, van Holland komt ze al. Go left!
8: Juich!
7: mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjek. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu één gratis pakje met emblemen om jouw juichjek te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
8: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
9: Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige, lichtpittige Big Arch saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arch van McDonald's. I'm loving it.
10: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet. Omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
11: Oh, wat een goal!
12: Goal?
13: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
14: De nieuwe Opel Astra, made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra, ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
15: Je kan niet altijd winnen in het leven, maar wel altijd een win-winner zijn. Want met Lot of Happiness maak jij kans op mooie prijzen en wint sowieso je favoriete goede doel. Lot of Happiness, de win-win loterij. Speelbewust 18+.
16: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
17: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenarts, de tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
18: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
19: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
20: Rook?
19: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
20: Nee, rook. Uit de meterkast.
18: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
19: Zo, koffie?
18: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
21: Ja, het is...

0: Hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
1: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
2: Get ready for the OG.
3: All y'all bitches wanna look like me.
4: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
5: Rick van Veldhuizen.
6: Allemaal vragen. Moet Brian Brobbey morgen in de spits staan tegen Tunesië? En waarom speelde Engeland gisteren zo zwak tegen Ghana? En was Harry Kane echt daadwerkelijk betoverd door een Ghanese tovenaar? Wie weet?

0: richten. Dat betekent Rain Me In. Hey, goedemiddag.
1: Grand Prix Radio. Jouw sportradio met Rick van Veldhuizen.
0: Nou, ik heb gisteren dus gekeken naar die wedstrijd van Engeland tegen Ghana. Het werd 0-0. En dat is natuurlijk niet al te best voor Engeland. Die met 4-2 eerst won van Kroatië. Waarbij ik toen al meldde dat ik de verdediging van Engeland niet echt op orde vond. En verder was er ook nog een moment in die wedstrijd dat ik dacht van oké, dit is toch duidelijk een pingel voor Ghana.

per se door op een of andere manier. Daar moet het dubbeltje goed bij vallen. Nou, dat gebeurde niet in het voordeel van Ghana. Voor Engeland een tegenvaller. En ook niet omdat Ghana niets kan, in tegendeel. Maar Engeland had de kans om zich al vroeg comfortabel richting de volgende ronde te spelen. De ploeg had heel veel balbezit, maar Ghana bouwde een muur waar Engeland maar moeilijk doorheen kwam. En dan was er nog Harry Kane. Laat in de wedstrijd kreeg hij een enorme kans na een bal op de lat, maar hij schoot van dichtbij over. Dat is dan zo'n moment waarin Engeland dagen over nagepraat zal gaan worden. Zeker ook omdat Kane met één goal alleen recordhouder had kunnen worden van alle Engelse WK-topscorers. Maar ja, dan was er nog die tovenaar uit Ghana. Dat verhaal ging ook rond. Er was dus een Ghanese tovenaar die bekend had gemaakt dat hij een soort van ban had uitgesproken op de juiste manier van bewegen van Harry Kane. Hij zou ervoor zorgen dat Harry Kane een soort van, ja, een sportieve verlamming zou hebben. Dat hij niet zou lukken om een bal tussen de palen te jagen. Dat heeft die tovenaar uitgesproken nog voordat de wedstrijd begon. En dat wisten die Ghanese ook. En om heel eerlijk te zijn, als ik naar het spel keek van Harry Kane, dacht ik bij mezelf wel eens, zou het wel toch kloppen wat die gekke Ghanese tovenaar heeft gedaan. Ja, ik weet het, wij zijn daar in Nederland te nuchter voor. Maar het is toch een heel bijzonder verhaal, of niet dan? Harry Kane, gisteren betoverd door een Ghanese tovenaar. En daardoor werd het 0-0. Ja, voor Ghana is het een knap punt. En voor Engeland is het vooral het bekende Engelse gevoel. We hebben genoeg kwaliteit, maar dat knagende ongemak. Ja, dat zal nog even blijven bestaan. Grand Prix Radio, jouw sportradio. Maar nu Siel.

0: Prix Radio.
1: Sport in het kort. De Nederlandse shorttrekkers bouwen na hun behaalde successen op de Olympische Spelen in Milaan verder aan de onderlinge teamsfeer met de specifieke hulp van de luchtmobiele brigade van Defensie. De complete nationale selectie, die onder leiding staat van bondscoach Niels Kerstholt, gebruikt deze bijzondere militaire trainingen intensief om de open communicatie binnen de gehele trainingsgroep te verbeteren. Ik ben Gert-Jan van Acooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Volgens Olympisch kampioen Friso Emons heeft een open manier van communiceren en het positief gebruiken van een intern conflict direct bijgedragen aan de behaalde Olympische successen. Hij merkt op dat belangrijke zaken nu sneller en makkelijker worden uitgesproken binnen de ploeg. Ploeggenoot Daan Cross herkent die verandering en geeft duidelijk aan dat er veel openheid is ontstaan, waarbij niks meer wordt achtergehouden. Tijdens het gezamenlijke trainingskamp verlegden de topsporters ook letterlijk hun fysieke grenzen door over een smalle balk op 25 meter hoogte te lopen. Emons, die kampt met hoogtevrees, noemt het voltooien van deze oefening een overwinning op zichzelf. Voor Kos verloopt de voorbereiding op het nieuwe shorttrackseizoen een stuk minder soepel. De shorttracker kampt al maanden met aanhoudende rugproblemen die ondanks een lange periode van rust nog altijd niet zijn verdwenen. Ondanks deze fysieke tegenslag kijkt de shorttrackploeg gezamenlijk vooruit. Volgens bondscoach Kerstholt is het team nog lang niet klaar met de sportieve ontwikkeling en is de ploeg op verschillende vlakken aan het experimenteren.
0: Sportradio.

0: Ja, dat lijkt me heerlijk. De tijd van mijn leven hebben, omdat wij het WK hebben gewonnen. Het WK voetbal, dat zou het zijn. Wij Oranje gaan dat doen. Ik heb nog steeds het gevoel dat het kan. Je hoorde Bill Medley en Jennifer Warnes bij Grand Prix Radio.
1: Jouw sportradio.
0: En donderdag op vrijdagnacht, dan gaat het gebeuren. Dan speelt Oranje tegen Tunesië. De aftrap is om 1 uur Nederlandse tijd. Dus 's nachts. Ik hoor nu al heel veel mensen roepen, ja, ik moet de volgende dag gaan werken. Ik ga echt niet blijven. Ik ga echt niet kijken. Ja, hallo, je bent Nederlander of je bent geen Nederlander. Ik ga gewoon kijken. Sorry, maar ik moet gewoon kijken. Het enige is, wat je natuurlijk hebt, is dat ik kijk er nu heel erg gemakkelijk naar. Want ik denk, ja, weet je, hoe moeilijk moet het zijn? Tegelijkertijd is dat ook weer de valkuil. Want dan weet je ook dat als ik zo denk, dan denken de spelers ook zo. Met welk gemak gaan ze aan de wedstrijd beginnen? Dat is de vraag. Gaan we ons kapot ergen of zijn we weer net zo trots als na Zweden? Nederland staat er goed bij in groep F, maar de wedstrijd is dus niet zomaar een formaliteit. Groepswinst ligt op tafel en Japan zit nog in de buurt. Dus Ronald Koeman zal niet het idee hebben dat hij zomaar een vrijblijvende experimenteeravond heeft. En dan komt ook de spitsenvraag weer. Hè. Brian Brobby die maakte 2 goals tegen Zweden en heeft daarmee precies gedaan wat een spits moet doen, namelijk scoren. En als hij de kans krijgt, ja, dan zal hij die nalaten. Memphis Depay is normaal gesproken de grote naam van Oranje. Hij is de topscorer aller tijden van het Nederlands elftal. Maar hij heeft dit WK nog niet mogen starten door een bovenbeenprobleem. En dat maakt het interessant. Kiest de bondscoach dan voor de spits die net vertrouwen heeft getankt? Of zeg je als Memphis fit genoeg is, als Ronald Koeman zijnde, dan hoort hij gewoon in de basis? Ik vind het wel lastiger, maar Koeman moet kiezen. Dus iemand met ritme en reputatie. En iemand anders die het toch heeft laten zien dat hij op de deur heeft geklopt. Dan heb ik het over Brobby. Nou goed, we gaan kijken hoe dat gaat uitpakken. Toch wil ik de vraag ook een beetje bij jullie neerleggen. In het kader van
2: de spraakmaker.
0: Moet Brobby tegen Tunesië gewoon in de spits blijven staan? Kijken jullie er anders tegenaan? Laat het even weten via de app of via rick@grandprixradio.nl. Brobby of Memphis tegen Tunesië. Wie van jullie moet daar nu precies gaan starten? Laat dat eens even weten via de app of via de mail. Erg benieuwd naar jullie mening in het kader van de spraakmaker. We horen jullie mening en reacties zometeen hier.
3: You

0: voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Het is nog 1 week Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
0: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
2: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
3: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
4: Ondernemers wachten niet af. Ze pakken meteen door als het nodig is.
5: Kan het ook sneller?
4: Ondernemers pakken meteen door...
5: Ik voel dat doorpakken niet.
4: Ondernemers pakken door met een zakelijke lening van Swishfund. Binnen 1 dag gestort. Check swishfund.nl. Swishfund, met zekerheid doorpakken.
5: Sneller!
3: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
6: Maak je huis schoon en fris met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dusty-ontvetter, spray plus navel, diverse varianten, 2 stuks voor maar €5. Exclusief verkrijgbaar in de winkel of shop op vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
7: Deze zomer wordt leren extra leuk met Scoola. Met leuke quizzen en games voor je kind. Van woordstranden en stuitersommen tot een ijsje bestellen in het Spaans. Un helado, por favor. Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op scoola.nl.
8: Europa Park in het Zwarte Woud is 10 keer uitgeroepen tot beste attractiepark ter wereld. Bekijk de meer dan 100 attracties en shows op europapark.de.
7: Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op scoola.nl.
9: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1+1 gratis. Dubbel fris, 1,5 liter of sixpack van 200 milliliter, 1+1 gratis. En alle Jumbo's koffiepads, ook 1+1 gratis. Bij wel 1000 producten krijg je er eentje extra. Dat is de ja van Jumbo.
10: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Lenoir. Nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
11: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
10: Vul je voorraad zonbescherming makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Nivea en Garnier, nu tot wel 55% korting. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
12: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
13: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1+1 gratis.
14: Kruidvat! Verrassend, altijd voordelig.
15: Het circuit is van jou. Tijdens de Race Experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? RacePlanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op RacePlanet.nl.
16: Dit is Grand Prix Radio.
17: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl. Nieuws headlines.
18: Goedemiddag, dit is het ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Daphne van der Meijs. Interpol heeft een einde gemaakt aan 2 grote cyberprogramma's waarmee criminelen gegevens van internetgebruikers konden stelen. Op de servers van de hackers werden meer dan 24 miljoen gestolen inloggegevens gevonden. Universiteiten gaan meer doen om vrouwelijke medewerkers tegemoet te komen rond zwangerschap, borstvoeding en de menopauze. Het staat in de nieuwe CAO. Ze mogen bijvoorbeeld langer doen over hun promotieonderzoek. En door de hitte is er een run op air.

0: airco's, maar op een monteur moet je 4 tot 6 weken wachten. Airco-monteurs krijgen meer dan 10 keer zoveel aanvragen als normaal. Sommigen hebben zelfs een offertestop ingesteld, meldt Omroep West.
1: Grand Prix Radio.
2: WK Update. Bij Oranje vielen tegen Zweden Brian Brobbey, Ryan Gravenberg en Crescencio Sommerville op in de 5-1 zegen. De drie werden in 2018 Europees kampioen met Oranje onder 17. Oranje speelt in de nacht van donderdag op vrijdag om 1 uur Nederlandse tijd tegen Tunesië. Colombia versloeg Congo met 1-0. Rechtsback Daniel Munoz maakte een kwartier voor tijd de winnende treffer. Colombia staat met 6 punten bovenaan in groep K en is geplaatst voor de volgende ronde. In het laatste groepsduel spelen Colombia en Portugal om de groepswinst. Kroatië boekte een krappe zege op Panama met 1-0. Ante Budimir maakte de enige treffer. Door die winst hield Kroatië uitzicht op de laatste 32, terwijl Panama na 2 nederlagen al uitgeschakeld was. In het laatste groepsduel speelt Kroatië tegen Ghana en treft Engeland Panama. Engeland en Ghana speelden in Foxborough 0-0. Beide landen hebben nu 4 punten uit 2 wedstrijden. Engeland domineerde voor rust, maar er viel geen schot op doel. In de slotfase kopte Nico O'Reilly op de lat en schoot Harry Kane in de rebound over. Portugal boekte een ruime zege op Oezbekistan met 5-0. Cristiano Ronaldo maakte 2 doelpunten en werd de eerste speler die op 6 wereldkampioenschappen scoorde. Met zijn 10e WK-treffer ging hij Eusebio voorbij als topscorer aller tijden voor Portugal op eindtoernooien. Portugal gaat nu met 4 punten aan kop van groep K.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staat 300 kilometer file. De meeste vertraging is er in de Randstad en Noord-Brabant. De langste files staan op de A9, Alkmaar richting Amstelveen, tussen Batuverdorp en Amstelveen Stadshart. Een half uur vertraging na een ongeluk. 2 rijstroken zijn daar dicht. Op de A15 Rotterdam richting Gorkum is een ongeluk gebeurd tussen Sliedrecht en Hardingsveld-Triesendam. 5 kilometer file. Het verkeer moet daar over de vluchtstrook. A20 Hoek van Holland richting Gouda. Voor Moordrecht 20 minuten vertraging. De N322 Nieuwedijk richting Zaltbommel. Tussen Uitwijk en Brakel 20 minuten oponthoud. Dat komt door een ongeluk.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
4: Rick van Veldhuizen.
5: Zeg het maar. Wordt het Brian Brobbey of wordt het Memphis Depay? Jouw keuze via de app.

0: Somewhere Only We Know. Hey, goedemiddag.
1: De Spraakmaker.
0: Wij hebben de vraag bij jou voorgelegd. Brobbey of Memphis tegen Tunesië. Wie moet er in de spits gaan starten? Veel reacties gehad. Dank daarvoor. Ik blijf daar iedere keer toch over verbazen. Brobbey laat hem staan. Die jongen maakt er 2 tegen Zweden. Dan moet je hem niet meteen weer naar de bank sturen. Spitsen leven namelijk van vertrouwen. Kobi Vermeer uit Ede. Als Memphis fit is, hoort hij gewoon te spelen. Hij is niet voor niets onze topscorer alle tijden van Oranje. Dan, dat gooi je niet zomaar weg. 1 goede wedstrijd van Brobbey zegt nog niks. Gijs uit Middelburg. Ik zou Brobbey laten starten en Memphis laten brengen. Dan hou je kracht aan het begin en ervaring achter de hand. Lianne uit Hogeveen. Brobbey geeft Oranje iets fysieks. Tegen Zweden zag je dat verdedigers daar echt last van hadden. Dat mag tegen Tunesië. Tunesië opnieuw. Theo van Dalen uit Nunspeet zegt... Memphis is een grote speler, maar ritme telt ook. Als hij

moeten gaan worden. Want ja, dan heb je eigenlijk gewoon een luxe probleem. Wim uit Schagen, hij is er ook weer bij. Memphis heeft ervaring in grote wedstrijden. Maar tegen Tunesië zou ik hem rustig brengen. Je hebt hem later in het toernooi altijd nog hard nodig. Laatste is van Ria. Brobby heeft de gunfactor in de vorm. Oh, sorry, staat wat anders. Brobby heeft de gunfactor en de vorm. Goed lezen voor Veldhuizen.

En dan laat dan Memphis de tweede helft doen. Ja, dan probeer je echt niet een beetje te sparen. Tegelijkertijd ja, maak je het misschien ook weer noodloos ingewikkeld. Grand Prix Radio, jouw sportradio. Leuk dat je mee blijft denken met datgene wat wij hier te werden brengen. En ja, laten we morgenavond maar zien wat de keuze uiteindelijk gaat worden van de

0: Free Radio.
1: Sport
2: in het kort. De FIA heeft de Formule 1-regels voor de rest van het lopende seizoen gewijzigd na een bijeenkomst van de World Motorsport Council in Macau. Vanwege de veiligheid in de regen keert de zogeheten Boost Mode namelijk gedeeltelijk terug. Ik ben Gert-Jan van Acquoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Eerder mochten coureurs deze functie bij natte omstandigheden helemaal niet gebruiken, omdat de plotselinge toename in vermogen de auto's moeilijk bestuurbaar maakte. De Boost Mode mag nu alleen gebruikt worden om vermogensverlies op rechte stukken te voorkomen. De speciale inhaalfunctie blijft bij regen wel uitgeschakeld om de onderlinge snelheidsverschillen bij slecht zicht te verminderen. Daarnaast past de bond de regels rondom extreme hitte aan. De officiële aankondiging van een hittegevaar kan voortaan flexibel worden opgesplitst tussen de sprintrace en de hoofdrace. Zo'n waarschuwing verplicht coureurs tot het dragen van speciale koelvesten of het meenemen van extra ballast. Achter de schermen liggen inmiddels ook de reglementen voor de daaropvolgende jaren officieel vast. Vanaf het seizoen van 2027 verschuift de vermogensverdeling tussen de verbrandingsmotor en de elektromotor naar 58-42%. Een jaar later wordt deze verhouding 60-40. Om deze veranderingen op te vangen zonder ingrijpende chassisaanpassingen kan de totale raceafstand op specifieke circuits zoals Monza met 1 of 2 ronden worden verkort. Ook wordt de testperiode voorafgaand aan het seizoen verlengd naar 4 dagen. Volgens FIA-voorzitter Mohamed Ben Sulayem blijft voortdurende samenwerking essentieel om de balans tussen innovatie en veiligheid te bewaken.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: George Ezra en Anyone For You bij Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ik lees net dat de verwachtingen hoog gespannen zijn rond Red Bull voor de Grand Prix van Oostenrijk. Het team uit Milton Keynes hoopt namelijk op gewicht te komen met nieuwe onderdelen uit Engeland. Dus Max Verstappen bevestigt dat het team een omvangrijk pakket bij zich heeft voor het Grand Prix weekend in Spielberg. Dus dat wordt spannend. We gaan er ongetwijfeld de komende tijd meer over hebben, want per slotverrekening heten we er niet voor niets. Grand Prix Radio, overigens wel jouw sportradio. En
1: zometeen bij je terug met uur 2.
2: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over alle sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent, zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
1: Dit is Grand Prix Radio.
3: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
3: Grand Prix Radio Nieuws.
1: 5 uur.
4: Goedemiddag, dit is het ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Daphne van der Meijs. Bij een internationale politieactie zijn twee grote hackprogramma's uit de lucht gehaald, waarmee criminelen wachtwoorden en andere gegevens van internetgebruikers konden stelen. Als bezoekers een besmette website bezochten, konden ze ongemerkt slachtoffer worden. Op de servers van de hackers stonden meer dan 24 miljoen gestolen inloggegevens. Vrouwelijke medewerkers van universiteiten krijgen langer de tijd voor hun onderzoek als ze een kind de borst geven. Het staat in de nieuwe CAO. Er zijn ook afspraken gemaakt over vrouwen die last hebben van de overgang. De universiteiten willen zo een veilige werkomgeving worden voor iedereen. Airco-monteurs draaien overuren door de hitte. Sommigen krijgen 10 keer zoveel aanvragen binnen als normaal, meldt Omroep West. Ze proberen eerst de meest kwetsbare mensen te helpen, zoals senioren en zieken. Anderen die nu een airco willen, moeten minstens een maand wachten. En wie dit weekend naar de sterrenhemel kijkt, kan misschien een bijzondere bezoeker spotten. Zaterdag vliegt een grote asteroïde relatief dicht langs de aarde. Gevaar is er niet, hij blijft op veilige afstand, 6 keer zo ver als de maan. Hij zou te zien moeten zijn met een goede verrekijker of een kleine telescoop. Het is zonnig en tropisch warm met weinig wind. Vanavond blijft dat zo en komende nacht daalt de temperatuur naar zo'n 23 graden. Morgen opnieuw veel zon met 37 graden.
3: Grand Prix Radio.
1: WK Update.
5: Colombia versloeg Congo met 1-0. Rechtsback Daniel Munoz maakte een kwartier voor tijd de winnende treffer. Colombia staat met 6 punten bovenaan in groep K en is geplaatst voor de volgende ronde. In het laatste groepsduel spelen Colombia en Portugal om de groepswinst. Kroatië boekte een krappe zege op Panama met 1-0. Ante Budimir maakte de enige treffer. Door die winst hield Kroatië uitzicht op de laatste 32, terwijl Panama na 2 nederlagen al uitgeschakeld was. In het laatste groepsduel speelt Kroatië tegen Ghana en treft Engeland Panama. Engeland en Ghana speelden in Foxborough 0-0. Beide landen hebben nu 4 punten uit 2 wedstrijden. Engeland domineerde voor rust, maar er viel geen schot op doel. In de slotfase kopte Nico O'Reilly op de lat en schoot Harry Kane in de rebound over. Bij Oranje is er een primeur rond de komende wedstrijd. In de nacht van donderdag op vrijdag om 1 uur leidt Katia Garcia, 33 jaar, als eerste vrouw ooit een duel op het wereldkampioenschap van het Nederlands elftal.
3: Grand Prix Radio Verkeer.
6: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staat in totaal 250 kilometer file. De meeste files staan in de Randstad en Noord-Brabant. De langste files staan op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Tussen knooppunt Leendeheide en Batendorp. 20 minuten vertraging, dat is de nasleep van een ongeluk. A4 daarna richting Amsterdam. Tussen knooppunt Burgerveen en knooppunt De Hoek een kwartier. A9 Alkmaar richting Amstelveen. Tussen Bad Hoeverdorp en Amstelveen Stadshart. 20 minuten vertraging door een ongeluk. De A20 richting Gouda voor Moordrecht een kwartier. A27 Breda richting Gorkum. Tussen Nieuwedijk en knooppunt Gorkum een kwartier vertraging door werkzaamheden.
7: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle Dr. Oetker Bistro Baguettes, 1 euro. En Optimaal drinkjoghurt, 1-liter pak, ook 1 euro. Euroweken, we doen met je mee. Plus.
8: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
9: Laat die wasmachine maar draaien, hoor. Nu Lenoir vloeibaar wasmiddel. Pots, wasverzachter en geurbooster. 3 voor maar 15 euro. Wasmand in de hand. En op naar...
10: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
11: Wakker worden! Koffie drinken kan veel goedkoper. Bij Fomar. Bespaar tot wel 14% op je kop koffie. Bij
12: Fomar, voordeelmarkt. Fomar, voordeelmarkt.
13: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl. Of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last minute deals en krijg tot wel 600 euro korting. D-Reizen. Live your dreams.
14: Bescherm wat telt met Verisure, de Europese nummer 1 in gemonitorde alarmsystemen. Nu met onze zomerdeal. Tot 50% korting op alarmplaatsing bij afname van onze alarmdiensten. Ga naar verisure.nl.
15: Wil jij een gratis Schreeuw van de Leeuw handdoek scoren? Boek dan nu je reis bij D-Reizen.
16: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
17: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
18: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de Last Minute Deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
19: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, bezembroden voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
20: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
21: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals heel veel Dove, André Lon en Axe. 2 plus 2 gratis. Dat wordt aanvallen. Vind nog meer mega mooie oranje deals in de winkel of shop op ethos.nl.
22: Mooi van Ethos.
23: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
24: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.

0: 1,99. Altijd laag.
1: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
2: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving. Domino's.
3: Grand Prix Radio. Rick van Veldhuizen.
4: Dit weekend lekkere scherpe motorengeluiden vanaf Assen. Oh, heerlijk. En ja, Zandvoort krijgt ook misschien wat. De Formule E. Jawel.
5: Shh. Heel stil, heel kalm.

Hele oude mensen. Of hele hippe mensen, dat kan natuurlijk ook. Maar het is wel internationale autosport met fabrieksteams, grote namen en een duidelijke link met de toekomst van mobiliteit. Ja, ik blijf erbij. Ik rijd zelf ook in een elektrische auto. Maar dat is echt alleen voor woon-werkverkeer. En niet om even lekker stoer mee te gaan doen en lekker mee te gaan rammen. Dan wil je toch echt benzine ruiken en

vanaf 4:30 online. Opgenomen in Blekemolens Race Planet in Amsterdam. En daar ontving vanmiddag eerder Rick Winkelman de grote namen uit de Nederlandse autosport. Zoals Jeroen Blekemolen is de gast. Coureur, oud-winnaar van de 24 uur van Le Mans. Le Mans. Ook zijn vader, Michael Blekemolen, schuift aan. Oud-Formule 1-coureur. En met hen gaat het over de

0: circuit van Zandvoort.
1: Ja.
0: Autosport aan tafel zit deze week precies op het juiste moment. Zandvoort krijgt dus die Formule I. En de bleke molens zitten aan tafel. En de Nederlandse racefan kan zich alvast afvragen wat de toekomst gaat worden van de autosport hier in Nederland.
1: Yo, we gaan lekker elektrisch.
0: Iets vergeten om op tijd te laden. Het is wel even belangrijk.
1: Ja, jongens, worden getrut.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. Bij FC Twente is onrust ontstaan rondom verdediger Mees Hilgers, omdat hij niet is komen opdagen bij de eerste twee trainingen voor het nieuwe seizoen. De clubleiding heeft laten weten hierover snel met hem in gesprek te willen. Ik ben Gert-Jan van Acooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De relatie tussen club en speler is zeer gespannen. Nu de voorbereiding op het nieuwe seizoen is begonnen, is hij niet komen opdagen op de training. Het wegblijven van de Indonesisch international volgt op een roerige periode bij de Enschedese club. Hilgers speelde vorig seizoen namelijk geen minuut voor FC Twente, mede door een zware knieblessure die hij in november op de training opliep. Daarvoor werd hij al buiten de wedstrijdselectie gehouden, omdat hij zijn zin had gezet op een transfer. Het leek er dus op dat hij transfervrij zou vertrekken, maar de club hield hem verrassend genoeg toch aan zijn contract. Omdat hij zijn aflopende contract niet op tijd opzegde, kon FC Twente de verbintenis automatisch met een jaar verlengen. De verdediger had zich deze week gewoon weer bij Enschede moeten melden, maar liet de eerste twee sessies aan zich voorbij gaan. Terwijl de ploeg van trainer John van den Brom vroeg in actie moet komen. Na de vierde plaats in de Eredivisie wacht eind juli de tweede voorronde van de Europa League.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

0: wij uit de coronatijd kennen. Toen heel populair was. Direct hoorde je en Soldier On. Toen ook heel hoog in de top 2000. En je hoorde hem hier bij Grand Prix Radio.
1: Jouw sportradio.
0: Proces

tijdbom tegelijk. Want twee winnaars in één garage, dat levert er vaak wel snelheid op. Maar ook heel veel spanning. En voor Banyaya is het pijnlijk, maar ook groots. Hij vertrekt straks als een van de meest succesvolle Ducati-rijders ooit. Alleen topsport kijkt zelden achterom. Goed, we gaan ook dit weekend weer het nodige meemaken als het gaat om motoren. Kijk ik ook naar uit, maar vooral, ik heb het gisteren ook gezegd,

één keer. En dan is het klaar, dan is het over, dan is het gedaan. Dan gaat het boekje dicht en blijven we maar een tijdje geloven in sprookjes. Die mooie sprookjes van de Formule 1 in Nederland. Ik blijf het bijzonder vinden.

0: Simons.
1: In haar glorietijd. Verder heb ik daar geen commentaar bij. Jongens, Formule I of Formule E. Kom naar Zandvoort. Volgend jaar 2 races in juni. Is dat een mooie toekomst? Of mis je de Formule 1 nu al op voorhand?
2: Ontvang jij toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.

0: 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram maar 2,25. En high protein drink per flesje 95 cent. Zo goedkoop, daar word je fan van.
1: Dat gaan we vieren.
0: Dus nu naar Aldi.
2: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika-Line Cruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
3: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
2: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu de Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts 99 euro aanbetaling.
4: Het zit in ons bloed. Om te geven om elkaar.
5: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
6: Wat mij weer energie geeft en in leven houdt. En ik de onderzoek naar nieuwe behandelingen.
7: Zodat anderen ook genezen, net als ik, van mijn kanker.
4: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
8: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo. Odido.
4: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin. For life.
9: Vrachtwagen-eigenaren, chauffeurs en fleet managers, opgelet. Zorg dat je voor 1 juli bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
10: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
9: Bestel je OBU op netlink.nl.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
13: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Pepsi, Rivella of Sissi, 1,5 liter, 1 plus 1 gratis. En snacktomaatjes, 500 gram, ook 1 plus 1 gratis. Bij wel 1000 producten krijg je er eentje extra. Dat is de ja van Jumbo.
14: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
15: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
16: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
17: Sorry, maar het is WK!
18: Met waanzinnige WK-deals. Scoor nu een Hisense 58-inch QLED 4K Smart TV voor €379. Mediamarkt.
19: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, bent u ook welkom.
20: Paul van Bergen.nl, daar vind je hem wel.
21: Dit is Grand Prix Radio.
22: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl. Nieuws headlines.
23: Goedemiddag, dit is het ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Daphne van der Meijs. In wijk bij Duurstede zijn vandaag asielzoekers aangekomen in de tijdelijke noodopvang. Ze blijven daar tot eind augustus. De opvang in een sporthal zorgde voor heftige rellen. Zo werd het gemeentehuis vernield. Kinderen hebben een te hoge prijs betaald tijdens corona, doordat de scholen dichtgingen. Dat zegt de oud-voorzitter Rozemuller van de middelbare scholen bij de enquêtecommissie. Hij vindt dat het nooit meer mag gebeuren. En de hitte raakt ook het TT-festival in Assen. De toertocht vrijdagochtend wordt vervroegd en de night ride in de avond gaat niet door. De organisatie is bang voor oververhitting.
22: Grand Prix Radio.
24: WK Update.
25: Colombia versloeg

0: Congo met 1-0. Rechtsback Daniel Munoz maakte een kwartier voor tijd de winnende treffer. Colombia staat met 6 punten bovenaan in groep K en is geplaatst voor de volgende ronde. In het laatste groepsduel spelen Colombia en Portugal om de groepswinst. Kroatië boekte een krappe zege op Panama met 1-0. Ante Budimir maakte de enige treffer. Door die winst hield Kroatië uitzicht op de laatste 32, terwijl Panama na 2 nederlagen al uitgeschakeld was. In het laatste groepsduel speelt Kroatië tegen Ghana en treft Engeland Panama. Engeland en Ghana speelden in Foxborough 0-0. Beide landen hebben nu 4 punten uit 2 wedstrijden. Engeland domineerde voor rust, maar er viel geen schot op doel. In de slotfase kopte Nico O'Reilly op de lat en schoot Harry Kane in de rebound over.
1: Bij Oranje is er een primeur rond de komende wedstrijd. In de nacht van donderdag op vrijdag om 1 uur leidt Katia Garcia, 33 jaar, als eerste vrouw ooit een duel op het wereldkampioenschap van het Nederlands elftal.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staat nog 250 kilometer file. De meeste files staan in Randstad en Noord-Brabant. De langste files staan op de A2 Den Bosch richting Utrecht, tussen Rosmalen en Waardenburg een kwartier extra reistijd. Bij Rotterdam op de A20 richting Gouda voor Moordrecht 20 minuten. A27 Breda richting Gorinchem, tussen Nieuwedijk en Knoopend Gorinchem een half uur oponthoud. Op de A27 van Utrecht naar Breda tussen Lexmond en Knoopend Gorinchem 10 minuten. Dat komt door een ongeluk. De hoofdrijbaan is daardoor dicht. Het verkeer moet over de rechter parallelrijbaan.
2: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
4: Rick van Veldhuizen.
5: Is er klassearbitrage op het WK voetbal? Dan moeten we straks...

0: Hey. Ja, ik bedoel jij daar. Hey, luister even.
1: De Spraakmaker.
0: Ik moet het zo meteen echt even gaan hebben over de klassearbitrage tijdens het WK voetbal. Want rode kaarten worden tegen sommige spelers en teams niet gegeven. Terwijl ze tegen andere teams met het grootste gemak worden gegeven. En mensen vragen me nu, ga je daar niet even een vraag aan wijden in het kader van de Spraakmakers? Zeker wel, maar ik heb er nog eentje uitstaan, dat is deze. Formule I of E naar Zandvoort, is dat een mooie toekomst of mis je de Formule 1 nu al? Henk-Jan uit Raalte zegt, ja, ik vind het mooi. Natuurlijk is het geen Formule 1, maar Zandvoort internationaal op de kaart houden is gewoon belangrijk. Oké. Okay. Kobi, wat weten, ik mis dan toch dat geluid. Racen zonder dat je je borst voelt trillen, dat blijft voor mij toch wel heel even wennen. Gij

Hogeveen-Drenthe. Als het spannende races zijn, kijk ik gewoon uiteindelijk wel... Uiteindelijk wil ik gevechten op de baan zien, niet alleen decibellen. Ik vind het echt heel erg raar. Ik heb een paar keer naar gekeken. Het hele van je... Dat is het enige wat je hoort. Ja, ik vind het heel raar. Theo van Dalen. Voor mij blijft Formule 1 de eredivisie. Formule E is leuk, maar het voelt toch een beetje als de elektrische fiets naast de motor. Marijke uit Boxmeer. Zandvoort moet door. Je kunt wel blijven treuren om de Formule 1. Maar je moet ook vooruitkijken. Jongens, wat zijn jullie positief? Bert uit Veendam. Ik wil eerst zien hoe het eruit ziet op dat ze.

Formule 1 was een feest, maar Formule I kan ook een feest worden. Alleen moeten ze het goed verkopen aan de gewone racefans. Nou, probeer hier eens even bij Grand Prix Radio mensen blij te maken van een elektrische motor. Als ik alleen al zeg, jongens, ik rij elektrisch, dan staan ze me aan te kijken alsof ik heel hard aan het vloeken ben in de kerk. En dat is niet het geval. Dus ja, het verbaast mij, laat ik het zo zeggen. Grand Prix Radio, jouw sportradio. Even speciaal voor de oudere muziekliefhebber ABC. Hier is When Smokey Sings.

0: Radio.
1: Sport in het kort. De op het WK ingevoerde drinkpauzes zorgen voor een tactische verschuiving in het voetbal, waarbij trainers de extra rustmomenten gebruiken om hun elftal bij te sturen. De FIFA introduceerde deze pauzes vanwege de hoge temperaturen, maar de maatregel beïnvloedt inmiddels de dynamiek van de wedstrijden. Ik ben Gert-Jan van Acooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Basketbalcoach Marco van den Berg vindt dat de drinkpauzes na het toernooi meteen moeten worden afgeschaft. Volgens hem werken de onderbrekingen als een time-out, waardoor de spanning uit de wedstrijd ontsnapt. Hij stelt dat het juist typisch is voor voetbal dat een trainer alleen in de rust de tactiek kan aanpassen. En dat de pauzes de unieke aard van de sport aantasten. Voor Van den Berg is de gezondheid van de spelers bij extreme hitte de enige geldige reden om het spel stil te leggen. Intussen klinkt er ook vanuit de spelersgroepen kritiek. Diverse aanvoerders klagen dat het kunstmatige oponthoud het aanvallende momentum van een team volledig kan breken. Bondscoach Ronald Koeman gaf eerder al aan dat de pauzes een perfect moment zijn om een team op scherp te zetten. De UEFA kiest in elk geval een andere koers. De Europese Voetbalbond laat weten dat er tijdens het komende Europees kampioenschap geen standaard drinkpauzes komen. De bond volgt de eigen regels, wat betekent dat er alleen extra rustmomenten komen bij temperaturen vanaf 32 graden.
2: Dit is
0: jouw sportradio.

0: mi piace così.
1: Grand Prix Radio, jouw sportradio. Help mij even onthouden. Zometeen in het volgende uur moet ik het echt even gaan hebben over de klassearbitrage op het WK voetbal. Het is mij het nodig opgevallen, ja.
2: Zometeen bij je terug met uur 3.
3: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
4: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
3: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
4: Grand Prix Radio Nieuws.
3: 6 uur.
5: Goedenavond, dit is het ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Daphne van der Meijs. In Wijk bij Duurstede zijn vandaag de eerste asielzoekers aangekomen in de tijdelijke noodopvang. In een sporthal is plek voor 50 tot 75 mensen die daar tot eind augustus kunnen blijven. De komst van de opvang zorgde anderhalve week geleden voor flinke rellen, waarbij onder meer het gemeentehuis werd vernield. De hitte zorgt opnieuw voor topdrukte bij de ANWB. Er zijn vandaag honderden pechmeldingen meer dan normaal. Vooral auto's met een lege accu, een oververhitte motor of een kapotte band zorgen voor extra werk. In het zuiden is het wegdek inmiddels warmer dan 50 graden. En vanwege de hoge temperaturen past het TT-festival in Assen een deel van het programma aan. Zo start vrijdag de TT-tourtocht eerder op de dag en wordt de TT Night Ride geschrapt. De organisatie wil voorkomen dat mensen en motoren oververhit raken. En Festival de Zwarte Cross heeft dit jaar een extreme stunt bedacht. Je kunt je met een katapult laten afschieten voor een sprong over de grootste festivaltent en landen in een soort airbag, meldt Omroep Gelderland. Je vliegt 8 seconden door de lucht met 185 km per uur. Het zou lijken op de ervaring van een straaljagerpiloot. Het is zonnig en vanavond blijft het warm. Komende nacht daalt de temperatuur naar 17 tot 23 graden. Morgen opnieuw veel zon en temperaturen van 30 tot 37 graden. In het noorden is het iets koeler met 27 graden.
4: Grand Prix Radio.
3: WK Update.
6: Colombia versloeg Congo met 1-0. Rechtsback Daniel Munoz maakte een kwartier voor tijd de winnende treffer. Colombia staat met 6 punten bovenaan in groep K en is geplaatst voor de volgende ronde. In het laatste groepsduel spelen Colombia en Portugal om de groepswinst. Kroatië boekte een krappe zege op Panama met 1-0. Ante Budimir maakte de enige treffer. Door die winst hield Kroatië uitzicht op de laatste 32... terwijl Panama na 2 nederlagen al uitgeschakeld was. In het laatste groepsduel speelt Kroatië tegen Ghana en treft Engeland Panama.
7: Bij Oranje is er een primeur rond de komende wedstrijd. In de nacht van donderdag op vrijdag om 1 uur leidt Katia Garcia, 33 jaar, als eerste vrouw ooit een duel op het wereldkampioenschap van het Nederlands elftal. Bij Oranje vielen tegen Zweden Brian Brobby, Ryan Gravenberg en Crescencio Sommerville op in de 5-1 zegen. De drie werden in 2018 Europees kampioen met Oranje onder 17. Oranje speelt in de nacht van donderdag op vrijdag om 1 uur Nederlandse tijd tegen Tunesië.
8: Jeremy Doku is weer aangesloten bij België na de geboorte van zijn kind. Hij keerde woensdagochtend terug in de selectie voor het wereldkampioenschap en moet de Rode Duivels helpen een ultieme deceptie te voorkomen.
4: Grand Prix Radio Verkeer.
9: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. De dagelijkse files worden langzaam wat korter. Er staan nog 200 kilometer bij elkaar. De meeste daarvan staat in de Randstad. De langste files staan op de Ring van Amsterdam. De A10 Zuid en West richting Zaanstad. Een kwartier vertraging na een aanrijding. 1 rijstrook is dicht. A20 Hoek van Holland richting Gouda van Moordrecht een kwartier. A27 Breda richting Gorinchem. Voor Gorinchem 20 minuten. A28 Amersfoort richting Utrecht. Tussen Afrit en Dolder en Utrecht 20 minuten extra reistijd. A50 Arnhem richting Apeldoorn tussen Waterberg en Afrit Hoenderloo een uur vertraging. Er staat een vrachtwagen met pech, 1 rijstrook is dicht.

0: 20. Altijd laag. Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
1: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
2: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
3: Het is nog 1 week Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
4: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
5: De beste plek voor jou, NVM.
3: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
6: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Lenoir. Nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
7: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen?
8: Stap in een wereld vol avontuur. In Disney Adventure World in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
6: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
9: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
10: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
11: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
12: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
13: Nu bij DA, 21% korting op bijna alles. Alleen geldig in de winkel, dus kom snel langs.
14: De vriendelijke specialist DA.
15: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
16: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust, ook als het verzuim complex wordt.
17: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
16: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
17: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit, vitaal aan het werk.
18: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar €2,99. Lidl, of is je fresh partner van Team NL.
19: Oranje fans opgelet, KPN heeft

0: is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Hollandse rode paprika's per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
1: Radio. Rick van Veldhuizen.
2: Engeland-Ghana eindigde in 0-0. Maar de discussie die gaat maar door. Waarom kreeg Jude Bellingham niet een rode kaart toen hij zijn hand voor zijn mond hield? En waarom werd Ghana een echte penalty ontnomen?
3: Nou,

0: keuze.
1: Gewoon een leuk liedje. Forever Dream, sorry, niet Forever Dream. Fever Dream hoorde je bij Grand Prix Radio, ja, sportradio. Engeland-Ghana, jongens, eindigde gisteren in een 0-0. Ja, het was op zich een hele spannende wedstrijd.

I am. En we weten allemaal, op dit WK was er een strenge regel ingevoerd tegen het afschermen van de mond in confronterende situaties, omdat de officials willen voorkomen dat er beledigingen of bedreigingen of allerlei andere zaken die onzichtbaar blijven worden gemaakt. Maar toch, iedereen zag het, maar er kwam geen kaart. Het tweede moment was veel groter voor de wedstrijd. Dat was toen Ghana-aanvaller Prins Adu doorbrak in het strafschopgebied van de Engelsen en ging naar de grond na contact met Esri Konsa. En ja, de scheidsrechter liet gewoon doorspelen. De VAR greep niet in. En voor Ghana voelde dat als meten met twee maten. Als dit aan de andere kant was gebeurd bij Engeland in de 16 meter van Ghana, ja, dan was er ook niet zo makkelijk overheen gestapt. Blijft toch heel vreemd. Maar goed, de Ghanese bondscoach, dat is de Portugees Carlos Queiroz, die was na afloop zichtbaar boos. Hij vond dat Ghana een strafschop had moeten krijgen. In meerdere berichten wordt hij aangehaald met een sneer dat de VAR op vakantie was of waarschijnlijk koffie aan het halen was. Dat is natuurlijk boos voetbaltaalgebruik. Maar het zegt ook veel over de frustratie van de Ghanese bondscoach. Ghana had heel hard gewerkt en Engeland had veel balbezit, maar Ghana hield stand. Dan wordt één omstreden moment enorm. Want voor een land als Ghana kan zo'n pingel het verschil tussen een knap gelijkspel en een historische overwinning worden. En dat maakt de term klassearbitrage zo gevoelig. Niemand wil geloven dat de scheidsrechters bewust grote landen helpen. Maar het gevoel dat sterren en grootmachten, zoals ook bij Lionel Messi toen hij op de kuit stapte van een Algerijn, die komen er kennelijk mee weg. En dat is iets in de voetbal net zo oud als de koordevlag, zou ik bijna willen zeggen. En wel buitengewoon droevig dat dat dan weer gebeurt. Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ik heb vandaag iedereen horen klagen over, oh, wat is het warm. Oh, wat is het warm. Speciaal voor hem, Phil Collins. I wish it would rain down.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. De Nederlandse hockeysters kunnen zich plaatsen voor de Olympische Spelen in Los Angeles. Onder leiding van de bevriende aanvoerders Marijn Veen en René van Laarhoven focust de ploeg op de wedstrijd tegen Australië, waarin een overwinning genoeg is voor kwalificatie. Het team presteert sterk in het toernooi met 11 zegens uit 11 wedstrijden. Ik ben Gert-Jan van Acooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Binnen de selectie trekken Veen en Van Laarhoven veel samen op. Samen met Sanne Kolen vormen zij het aanvoerderstrio van Oranje. De band tussen de twee speelsters begon ruim 10 jaar geleden in de bus naar Engeland. Tijdens een trainingsstage voor de jeugd onder 18 jaar. Later ging Van Laarhoven bij de ouders van Veen in Utrecht wonen om bij Kampong te gaan hockeyen. Hoewel hun wegen op clubniveau scheiden nadat Veen naar Amsterdam ging en Van Laarhoven naar SCHC, bleven ze ploeggenoten bij de nationale ploeg. Hun interlandcarrières liepen niet altijd gelijk. Mede doordat ze allebei een periode moesten toekijken vanwege een hersenschudding. De speelsters geven aan dat ze het gedeelde aanvoerderschap als heel bijzonder ervaren. Volgens het duo zorgen ze voor verbinding en een positieve sfeer binnen de spelersgroep. Ze benadrukken hoe speciaal het is om deze topsportervaringen over de hele wereld, van China tot India, met elkaar te kunnen delen. Het duel tussen de Nederlandse vrouwen en Australië wordt gespeeld in het stadion van Rotterdam. In datzelfde stadion staat ook de wedstrijd tussen de Nederlandse mannen en België op het programma.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Het was 1987. Ja, ja, ik heb het ermee gemaakt dat iedereen heel raar liep. Als een Egyptenaar, walk like an Egyptian. De Bengals hoorde je bij Grand Prix Radio. Hoor door.
1: Jouw sportradio.
0: Ik zat al op je te wachten. Ja, Bellingham, hè. Die leek met zijn hand voor zijn mond te praten met Jordan Ayew. Volgens de Britse media riskeerde Jude Bellingham daarmee een rode kaart onder de nieuwe interpretatie. Al is de regel vooral bedoeld voor confronterende situaties en blijft interpretatie dus belangrijk. Ja, en daar zit hem meteen dan ook de kern, want als een regel bestaat, maar bij een grote speler in een wedstrijd niet wordt toegepast, dan komt de vraag, is het dan een regel of vooral een waarschuwing voor kleinere namen? Bellingham is natuurlijk een fantastische voetballer. Maar juist bij grote spelers moet je scherp zijn. Niet omdat je ze harder moet straffen, maar omdat iedereen meekijkt of de lat wel gelijk ligt. En ik had toch even het gevoel dat het niet zo is. En daar werd ik ook door heel veel luisteraars op gewezen. Die zeiden, wat vind jij daar nou van, Rick? Ja, ik leg het graag bij jullie neer in het kader van
2: De Spraakmaker.
0: Op het WK worden grote voetballanden en grote sterren te vaak beschermd door arbitrage en de VAR. Vinden jullie dat ook? Of hebben jullie daar een andere mening over? Jullie verbazen mij trouwens iedere keer, net ook met de Formule I. Dacht ik ook van, nou, iedereen wil graag ronkende motoren horen, maar het blijkt toch heel anders te zijn. Dus die verrassingen, die neem ik graag mee. Klassearbitrage op het WK. Worden de grote landen beschermd? Dat is even mijn vraag aan jullie. Kom maar door met jullie reacties via de app of anders via rick@grandprixradio.nl.

0: het warme weer. Ik kan er zo van genieten. Mijn vraag voor de spraakmaker is: op het WK worden grote voetballanden en de grote sterren te vaak beschermd door de arbitrage en de VAR. Zijn jullie het mee eens? Laat het even weten via de app of via rick@grandprixradio.nl.
1: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
2: Kom maar verder.
1: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Pirelli-banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
2: Hij is weer klaar.
1: QuickFit en weer verder.
3: Samen voetbal kijken en barbecuen? Bij Jumbo zijn de Vega-burgers en worsten van alle A-merken nu 1 plus 1 gratis. En Calvé-saus ook 1 plus 1 gratis. Een gezellige en voordelige barbecue? Dat is de ja van Jumbo.
4: Bescherm wat telt met Verisure, de Europese nummer 1 in gemonitorde alarmsystemen. Nu met onze zomerdeal. Tot 50% korting op alarmplaatsing bij afname van onze alarmdiensten. Ga naar verisure.nl.
5: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
6: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
5: Oh, Otrium?
6: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
7: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
8: Vandaag bij Otrium, 10% extra korting op Levi's, On Running en New Balance.
9: De zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
10: doei doei
9: tegen je buren, schoolpleinhouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
11: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen?
12: Stap in een wereld vol avontuur. In Disney Adventure World in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
13: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
14: Domino's. Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
15: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
16: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals alle L'Oréal Paris, 1 plus 1 gratis. Dat is dealscoren. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
17: Mooi van Ethos.
18: Sta je in de file en spot je ruitschade?
19: Opgelost. Autotaalglas.
20: Even proosten, even borrelen, even sparren. Nu bij Spar tot wel 41% korting op 4 1,5 liter flessen Coca-Cola. Voor maar €7,49. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
21: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet, alleen deze week 35% korting op Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Karwei, maak het mooier.
22: Fijne verjaardag. In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet, omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
23: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
24: Dit is Grand Prix Radio.
25: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl. Nieuws headlines.
26: Goedenavond, dit is het ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Daphne van der Meijs. In 21 van de 25 veiligheidsregio's...

0: toe te leven naar de WK-wedstrijd tegen Tunesië. Die speelt Oranje in de nacht van donderdag op vrijdag en is de laatste groepswedstrijd.
1: Grand Prix Radio.
2: WK Update.
3: Colombia versloeg Congo met 1-0. Rechtsback Daniel Munoz maakte een kwartier voor tijd de winnende treffer. Colombia staat met 6 punten bovenaan in groep K en is geplaatst voor de volgende ronde. In het laatste groepduel spelen Colombia en Portugal om de groepswinst. Kroatië boekte een krappe zege op Panama met 1-0. Ante Budimir maakte de enige treffer. Door die winst hield Kroatië uitzicht op de laatste 32, terwijl Panama na 2 nederlagen al uitgeschakeld was. In het laatste groepsduel speelt Kroatië tegen Ghana en treft Engeland Panama.
4: Het Nederlands elftal traint in Kansas City met een complete groep richting het derde groepsduel. Oranje speelt in de nacht van donderdag op vrijdag om 1 uur Nederlandse tijd tegen het al uitgeschakelde Tunesië. Bij Oranje is er een primeur rond de komende wedstrijd. In de nacht van donderdag op vrijdag om 1 uur leidt Katia Garcia, 33 jaar, als eerste vrouw ooit een duel op het wereldkampioenschap van het Nederlands elftal.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
5: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. De dagelijkse files nemen snel af. Er staat nog 70 kilometer file bij elkaar. De langste files staan op de A27 Breda richting Gorinchem. Tussen Werkendam en Gorinchem 20 minuten vertraging door werkzaamheden. A50 Eindhoven richting Arnhem. Tussen knooppunt Paalgraaf en knooppunt Bankhoef 10 minuten. En op de A67 Venlo richting Eindhoven staat een vrachtwagen met pech. Tussen afrit Zomeren en Geldrop 20 minuten oponthoud.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
6: Rick van Veldhuizen.
7: Als je aan tafel zit, het smakelijk. Entwine nu op de radio. Wie? Entwine. Kennen we die nog?

0: Genuine. En de stem van Russia Peterson, die we kenden toen van Idols.
1: De spraakmaker.
0: Ja, de spraakmaker van dit uur. Is er klassearbitrage op het WK? En worden de grote landen beschermd? Dat is de vraag die we voor hebben gelegd aan jullie. Dankjewel voor waanzinnig veel reacties van mensen die ik ondertussen als mijn vrienden begin te beschouwen. Kobe, hallo. Ik geloof niet dat de scheidsrechters bewust Engeland hebben geholpen, maar ik geloof wel dat grote namen invloed hebben. Jude Bellingham krijgt meer ruimte dan een onbekende Ghanese. Gijs uit Middelburg. Die VAR is toch juist bedoeld om dit eruit te kunnen halen? Als iedereen thuis het wel ziet en de VAR ziet het niet, dan snap ik dat Ghana gek geworden is. Tenminste, ze zijn niet gek geworden, maar er wel gek van wordt. Nou, laten we het wel even goed zeggen. Lianne uit Drenthe, ze zegt het gaat om geloofwaardigheid. Je kunt niet streng doen over regels en dan bij een grotere ster ineens de andere kant op gaan zitten kijken. Theo van Dalen, klassearbitrage is wel een heel zwaar woord, Rick. Maar het gevoel herken ik wel. Oh, dat is grappig. Grote landen vallen altijd net iets zachter. Marijke uit Boksmeer, ik vond Ghana gewoon een penalty moeten krijgen. Dan kun je daarna nog zeggen dat Engeland veel balbezit had. Maar voetbal wordt beslist in zulke momenten. Bert, welkom Bert. De VAR is prachtig als het werkt, maar verschrikkelijk als hij bij sommige momenten wakker moet worden geschud. Dan krijg je juist dat wantrouwen. Jannie, als die regel is dat je je mond niet mag afschermen in zo'n situatie, dan moet die regel ook bij Bellingham worden gehandhaafd.

eigenlijk benadeeld worden voordat iemand ingrijpt. Ria tot besluit, voor mij is het simpel. Dezelfde regels voor iedereen. Niet strenger voor de kleine landen en niet soepeler voor de grote sterren. Ja, ik vind het zelf ook. Maar het valt me echt al een paar keer op. Dat ik denk van ja, daar hebben we toch die VAR voor. Of is de VAR ondertussen een illusion?

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Voormalig eredivisie-spits Thomas Buitink doet voor het eerst zijn verhaal over de achterliggende reden van zijn afscheid van het profvoetbal. Jarenlange mentale problemen en de constante prestatiedruk dwongen de aanvaller om zijn contract bij PEC Zwolle te laten ontbinden. Ik ben Gert-Jan van Acooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De aanvaller stapt over naar amateurclub Sparta Nijkerk in de derde divisie. Eerder speelde hij voor Vitesse en Fortuna Sittard. Buitink legt uit dat de constante stress van het profvoetbal, de reacties van supporters en de twijfels over zijn eigen spel hem te veel werden. De voetballer kampte op 14-jarige leeftijd al met een jeugddepressie. Hoewel hij sindsdien intensieve hulp zocht van psychologen, bleef de druk van de sport voor aanhoudende spanningen zorgen. Na een zware knieblessure 3 jaar geleden ging de spits achteraf gezien nog 2 jaar te lang door. De beslissing om de profwereld te verlaten brengt de voormalige jeugdinternational vooral veel opluchting. Hij benadrukt dat hij veel steun heeft gehad aan de mensen binnen PEC Zwolle. Vooral technisch directeur Gerry Hamstra en teamgenoot Younes Namli hielpen hem door de moeilijke periodes heen. Met het delen van zijn ervaringen hoopt Buitink nu een steun te zijn voor andere voetballers die met soortgelijke mentale klachten kampen.
2: Dit is
0: jouw sportradio.

Bjorn en Miles Smith bij Grand Prix Radio. Vanavond gaat het heel erg spannend worden met het WK voetbal. Echt heel leuk, want in de derde ronde van de poolfase spelen alle teams tegelijkertijd, zodat niemand voordeel heeft van de ander. Dus ja, dat wordt echt heel goed opletten met twee schermen tegelijk kijken. Om 9:00 speelt Zwitserland tegen Canada en Bosnië tegen Qatar. Canada kan voor het eerst in de geschiedenis de knock-outfase van het WK gaan halen. En Zwitserland wil juist voorkomen dat het in de lastige rekensom terecht gaat komen van de beste nummer 3's. Dan op een middernachtelijk uur, dus om 0000 uur, speelt Schotland tegen Brazilië. En ik ben toch heel erg benieuwd hoe die Schotten het Brazilië lastig gaan maken. En Marokko, ik denk een van mijn favorieten voor de eindzegen, speelt dan tegen Haiti. Schotland droomt van geschiedenis en Brazilië moet maar bevestigen dat ze nog steeds een grote voetbalnatie zijn. En Marokko jaagt op groepswinst, dat begrijpen we ook wel. En daar moeten we ook naar kijken, want daar kunnen we straks mee te maken gaan krijgen als Oranje. Om 3:00 dan volgen de wedstrijden Mexico tegen Tsjechië en Zuid-Korea tegen Zuid-Afrika. En Mexico is al door, maar daarachter ligt groep A nog steeds open. Dat zijn dus de wedstrijden in groep A. Het mooiste gedeelte vind ik echt van de groepsfase, deze wedstrijden. Tegelijkertijd telefoons op tafel, doelsaldo's erbij. En iedereen die ineens doet alsof hij het hele FIFA-reglement uit zijn hoofd kent. Ik hou ervan. Dat vanavond, vanaf 9:00. Ja, het gaat echt leuk worden.

0: And the football goes on. Vanavond dus om 9 uur, om middernacht en om 3 uur vannacht worden de groepen B, C en A afgesloten. Alle teams spelen tegelijkertijd. Niemand heeft voordeel van de ander. Geen gedachten die je van tevoren zou kunnen hebben. Als we nou eenmaal zo spelen of zo spelen, dan kunnen we misschien zo worden. En dan komen we veel beter uit met eventueel. Nou goed, dat kan dus allemaal niet. Iedereen speelt tegelijkertijd. En dat maakt het dan zo heel erg leuk. Met twee schermen tegelijk kijken. Ik ga het nu al leuk vinden vanavond. En ik kijk vooral naar Marokko en naar Brazilië. Dat zijn toch wel de landen voor Nederland om in de gaten te houden. Ik wens jullie een hele fijne woensdagavond, maar dat komt denk ik wel goed. En morgen spreken we elkaar weer. Graag tot dan.
1: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
2: Ben jij daar, Rick?
3: Dit is Grand Prix Radio.
4: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
3: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
4: Grand Prix Radio Nieuws.
3: 7 uur.
5: Goedenavond, dit is het ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Daphne van der Meijs. Door de hitte en droogte is de kans op natuurbranden in bijna heel Nederland flink toegenomen. De brandweer heeft daarom voor 21 van de 25 regio's een waarschuwing afgegeven. Een brand kan zich nu sneller verspreiden, waardoor bezoekers van natuurgebieden wordt gevraagd extra voorzichtig te zijn met vuur en sigaretten. Je moet niet raar opkijken als je een strooiwagen voorbij ziet rijden. Het asfalt is namelijk zo heet dat in meerdere gemeenten het strooizout wordt gebruikt om het wegdek te koelen, melden regionale omroepen. Het zout voorkomt schade aan het wegdek. Op sommige plekken is het asfalt wel 50 graden. En dan het Nederlands elftal lijkt zonder zorgen toe te leven naar de WK-wedstrijd tegen Tunesië. Alle 26 spelers staan vandaag fit op het trainingsveld. Oranje speelt in de nacht van donderdag op vrijdag de laatste groepswedstrijd en maakt ook nog kans om als groepswinnaar door te gaan naar de volgende ronde. En in Kansas City is het dan eind van de middag en van tevoren feest voor de Nederlandse fans. Er worden er vele duizenden verwacht, ook veel Amerikanen. Zij verheugen zich op de beroemde fanwalk. Het jammer is alleen dat er juist dan veel regen wordt voorspeld. Vanavond blijft het warm. Komende nacht daalt de temperatuur naar 17 tot 23 graden. Morgen opnieuw veel zon en 30 tot 37 graden. In het noorden is het 10 graden koeler.
4: Grand Prix Radio.
3: WK Update. Colombia heeft ook het tweede groepsduel gewonnen en is geplaatst voor de volgende ronde. De Colombianen versloegen de Democratische Republiek Congo met 1-0... dankzij een treffer van Daniel Munoz een kwartier voor tijd. Colombia staat met 6 punten bovenaan in groep K. Kroatië won in Toronto met 1-0 van Panama. Ante Budimir maakte na rust de enige treffer. Door die zege heeft Kroatië 3 punten. Dat is 1 minder dan Engeland en Ghana en Panama is uitgeschakeld. Oranje trainde in Kansas City met een complete en fitte selectie voor het laatste groepsduel met Tunesië. De wedstrijd is in de Nederlandse nacht van donderdag op vrijdag om 1 uur. Jan-Paul van Hekken, Quinten Timber, Frenkie de Jong, Crescencio Somerville en Virgil van Dijk stonden weer op het veld. Ronald Koeman geeft vanaf 22:30 s'avonds samen met Ryan Gravenberg een persconferentie. Er is nog een bijzonder feit rond dat duel. Voor het eerst op een wereldkampioenschap wordt een wedstrijd van Oranje geleid door een vrouw. Katia Garcia is 33 jaar en fluit in de nacht van donderdag op vrijdag om 1 uur Nederland tegen Tunesië.
4: Grand Prix Radio Verkeer.
6: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan nog files op de A12, de Haag richting Utrecht, tussen Gouda en Reewijk en kwartiervertraging. Dat is de nasleep van een ongeluk. A67 Venlo richting Eindhoven. Tussen afrit Zomeren Geldrop, 10 minuten oponthoud. Er staat een vrachtwagen met pech. En op de A325 Nijmegen richting Arnhem. Tussen Elst en het Gelredome, 10 minuten oponthoud.
7: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
2: straks de sportzomer volgen in elke kamer? Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
8: Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige lichtpittige Big Arch saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arch van McDonald's. I'm loving it.
9: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar €2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
10: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
11: Ik heb letterlijk niks.
12: Het gaat de hele dag regenen, hè?
13: Nee, ik heb geen regenjas.
12: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
9: Is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, bezembroden voor maar €1,29. Lidl, je verdient het.
14: Deze zomer wordt leren extra leuk met Scoola. Met leuke quizzen en games voor je kind. Van woordstranden en stuitersommen tot een ijsje bestellen in het Spaans. Un helado, por favor. Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op scoola.nl.
15: Serieus, tv's in de badkamer en de keuken, overal speakers en een nieuwe koelkast speciaal voor drank?
16: Sorry, het is WK.
17: Scoor nu een Miele M1 parket flex stofzuiger met zak voor €288. Mediamarkt.
14: Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op scoola.nl.
18: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan, topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
19: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
18: Hikes werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
20: Vrachtwageneigenaren, chauffeurs en fleet managers, opgelet. Zorg dat je voor 1 juli bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
21: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
20: Bestel je OBU op netlink.nl.
22: Lekker lezen op vakantie, Cassie! Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
23: Fans van zonnig zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar €1,89.
24: Dat gaan we vieren!
23: Zo goedkoop, daar word je fan van.
25: Dat gaan we vieren!
23: Aldi.
26: Nu bij DA, 21% korting op bijna alles. Alleen geldig in de winkel, dus kom snel langs.
27: De vriendelijke specialist DA.
23: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar €2,25. En high protein drink, per flesje €0,95. Zo goedkoop, daar word je fan van.
24: Dat gaan we vieren.
23: Dus nu naar Aldi.
28: Grand Prix.

0: that radio of yours. I'm trying to get to sleep.
1: Grand Prix Radio.
2: Sport in het kort. Cristiano Ronaldo staat volop in de schijnwerpers na een historische prestatie op het wereldkampioenschap. In de wedstrijd tegen Oezbekistan wist hij 2 keer te scoren en pakt daarmee direct 2 unieke records. Ik ben Gert-Jan van Acooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Met zijn eerste treffer werd Ronaldo de eerste voetballer ooit die op 6 verschillende wereldkampioenschappen heeft gescoord. Later in het duel maakte hij zijn 10e WK-treffer in zijn carrière. Daarmee is hij nu de topscorer aller tijden van Portugal op mondiale eindtoernooien en passeert hij de legendarische Eusebio. Na afloop reageerde de Portugees opgelucht en zelfverzekerd. Ronaldo gaf toe dat hij een zware week achter de rug had, waarin sommigen dachten dat hij al met pensioen was. De vele kritiek was lastig, maar de spits bleef geloven in zijn eigen werk en liet na afloop duidelijk merken dat hij helemaal terug is. Hoewel hij geniet van de persoonlijke mijlpalen, benadrukt Ronaldo dat het ploegbelang altijd voorop staat. Na een eerder moeizaam gelijkspel tegen Congo kreeg het nationale team de wind van voren. Volgens de aanvoerder is de selectie daar juist sterker door geworden en heeft de spelersgroep een grote stap voorwaarts gemaakt. Met inmiddels 4 punten op zak is Portugal zo goed als zeker van een plek in de volgende ronde.
1: Sportradio.
3: Sportradio.

0: komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserwegviaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Rijd de toekomst binnen met nooit eerder vertoonde technologie. Met ongekende mogelijkheden. En met misschien wel een stukje van die oude laptops en printers die Frank gratis heeft laten recyclen via recyclevoorbedrijven.nl. Oude apparaten, lampen en batterijen op de zaak? Daar zit toekomst in. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
3: Mag ik 2 glazen rood? Eentje voor papa en eentje voor mij.
4: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot...
5: Alsjeblieft, 2 glazen tomatensap. Geniet ervan.
4: Dan zou een glas rood gewoon een glas tomatensap zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
2: Win een gratis WeCycle inleverbak voor op de zaak. Dat ruimt alle werkplekken lekker op. Ook thuis? Kijk op WeCycleVoorBedrijven.nl.
6: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Tommy Hilfiger, Calvin Klein en Essex. Kom snel langs. Mis niets.
7: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
8: De beste plek voor jou, NVM.
9: De sale is gestart. Nu extra korting bij Amsterdam De Style Outlets.
10: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
11: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
10: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
12: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
13: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
14: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
15: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
16: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
17: Ja!

0: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
1: Domino's.
2: Meer zon, meer korting bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle Nivea, zoals Nivea Sun zonbescherming. Dat voordeel wil je niet missen, dus ga meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
3: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
4: Zeker, net zo sterk als onze oranje basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
5: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
6: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
7: Grand Prix Radio.
8: WK Update.

0: In de slotfase kopte Nico O'Reilly op de lat en schoot Harry Kane in de rebound over. Oranje traint in Kansas City met een complete en fitte selectie voor het duel met Tunesië. De wedstrijd is in de nacht van donderdag op vrijdag om 1 uur. Winst in groep F staat op het spel. Nederland en Japan hebben 4 punten en Oranje staat nu bovenaan door meer doelpunten. Bij Oranje is er een primeur rond de komende wedstrijd. In de nacht van donderdag op vrijdag om 1 uur leidt Katia Garcia, 33 jaar, als eerste vrouw ooit een duel op het wereldkampioenschap van het Nederlands elftal.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: De Nederlandse shorttrekkers bouwen na hun behaalde successen op de Olympische Spelen in Milaan verder aan de onderlinge teamsfeer met de specifieke hulp van de luchtmobiele brigade van Defensie. De complete nationale selectie, die onder leiding staat van bondscoach Niels Kerstholt, gebruikt deze bijzondere militaire trainingen intensief om de open communicatie binnen de gehele trainingsgroep te verbeteren. Ik ben Gert-Jan van Acooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Volgens Olympisch kampioen Friso Emons heeft een open manier van communiceren en het positief gebruiken van een intern conflict direct bijgedragen aan de behaalde Olympische successen. Hij merkt op dat belangrijke zaken nu sneller en makkelijker worden uitgesproken binnen de ploeg. Ploeggenoot Daan Cross herkent die verandering en geeft duidelijk aan dat er veel openheid is ontstaan, waarbij niks meer wordt achtergehouden. Tijdens het gezamenlijke trainingskamp verlegden de topsporters ook letterlijk hun fysieke grenzen door over een smalle balk op 25 meter hoogte te lopen. Emons, die kant met hoogtevrees, noemt het voltooien van deze oefening een overwinning op zichzelf. Voor Kos verloopt de voorbereiding op het nieuwe shorttrackseizoen een stuk minder soepel. De shorttracker kampt al maanden met aanhoudende rugproblemen die ondanks een lange periode van rust nog altijd niet zijn verdwenen. Ondanks deze fysieke tegenslag kijkt de shorttrackploeg gezamenlijk vooruit. Volgens bondscoach Kerstholt is het team nog lang niet klaar met de sportieve ontwikkeling en is de ploeg op verschillende vlakken aan het experimenteren.
0: Dit is jouw sportradio.
2: All right.

0: Radio.
1: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
2: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
2: 8 uur.
3: Goedenavond, dit is het ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Daphne van der Meijs. In Frankrijk zijn 33 mannen opgepakt omdat ze beelden van ernstig kindermisbruik zouden hebben gedownload, melden Franse media. Volgens justitie gaat het om een beruchte video die jaren geleden werd gemaakt door een Australische kindermisbruiker en nog altijd rondgaat op het dark web. Een man van 20 uit Hilversum is veroordeeld voor een kille afrekening 2 jaar geleden. In een drugsruzie schoot hij een Amsterdammer dood in zijn auto bij Sportpark Krailo in Hilversum. Zijn vriendin zat ook in de auto, maar werd niet geraakt. De rechter vindt het een liquidatie en geeft 20 jaar cel. In Parijs was het vandaag 40 graden en morgen kan het nog warmer worden. Er geldt daarom code rood in het grootste deel van Frankrijk, alleen niet in het zuidoosten. Scholen blijven dicht, treinen moeten langzamer en hier en daar wordt het verboden om alcohol te verkopen. Veteranen die zaterdag meelopen in het défilé in Den Haag mogen luchtigere kleding aan. Zolang het maar passend is en de hele groep hetzelfde doet, zegt de commandant der strijdkrachten. Dus niet sommigen zonder en anderen met jasje. En hij hoopt dat deelnemers zich realiseren dat het een officiële toestand is met de koning erbij. Vanavond blijft het warm en komende nacht daalt de temperatuur naar zo'n 17 tot 23 graden. Morgen opnieuw veel zon en 30 tot 37 graden. In het noorden is het 10 graden koeler.
0: Grand Prix Radio.
2: WK Update.
4: Colombia versloeg Congo met 1-0. Rechtsback Daniel Munoz maakte een kwartier voor tijd de winnende treffer. Colombia staat met 6 punten bovenaan in groep K en is geplaatst voor de volgende ronde. In het laatste groepduel spelen Colombia en Portugal om de groepswinst. Kroatië boekte een krappe zege op Panama met 1-0. Ante Budimir maakte de enige treffer. Door die winst hield Kroatië uitzicht op de laatste 32, terwijl Panama na 2 nederlagen al uitgeschakeld was. In het laatste groepsduel speelt Kroatië tegen Ghana en treft Engeland Panama. Engeland en Ghana speelden in Foxborough 0-0. Beide landen hebben nu 4 punten uit 2 wedstrijden. Engeland domineerde voor rust, maar er viel geen schot op doel. In de slotfase kopte Nico O'Reilly op de lat en schoot Harry Kane in de rebound over. Oranje trainde in Kansas City met een complete en fitte selectie voor het duel met Tunesië. De wedstrijd is in de nacht van donderdag op vrijdag om 1 uur. Winst in groep F staat op het spel. Nederland en Japan hebben 4 punten en Oranje staat nu bovenaan door meer doelpunten.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
5: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A27 Utrecht richting Breda staat tussen Noorderloos en Gorkum een file met 10 minuten oponthoud. Dat komt door een ongeluk. De hoofdrijbaan is dicht. Het verkeer gaat over de parallelrijbaan.

0: 1,99. Altijd laag.
1: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
2: Nu bij DA, 21% korting op bijna alles. Alleen geldig in de winkel, dus kom snel langs. De vriendelijke specialist DA.
3: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Bij Lot of Happiness maak je elke trekking kans op mooie prijzen en wint altijd je favoriete goede doel. Lot of Happiness. De win-win loterij. Speel bewust 18+.
3: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
6: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, wat ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
7: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
8: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
9: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
10: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
11: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
12: Liefies! Wat doen jullie aan zaterdag?
13: Ik heb letterlijk niks.
14: Het gaat de hele dag regenen, hè?
15: Nee, ik heb geen regenjas.
14: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
16: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp deze week je kans met een Brabantia droogrek hang-on voor maar €49,99. Karwei, maak het mooier.
17: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1+1 gratis. Zoals Ben & Jerry's of Magnum, diverse bekers, 1+1 gratis. En alle Santa Maria, ook 1+1 gratis. 1000 producten waar je de eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo. Ik kan... Bij u.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Niet geschoten is always mis. Nu bij Kruidvat always maandverband en inlegkruisjes 5 voor 10 euro. Woehoe! Dus richt je pijlen op de dichtstbijzijnde.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Je denkt misschien, dynamische energie, niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. De FIA heeft de Formule 1-regels voor de rest van het lopende seizoen gewijzigd na een bijeenkomst van de World Motorsport Council in Macau. Vanwege de veiligheid in de regen keert de zogeheten Boost Mode namelijk gedeeltelijk terug. Ik ben Gert-Jan van Acquoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Eerder mochten coureurs deze functie bij natte omstandigheden helemaal niet gebruiken, omdat de plotselinge toename in vermogen de auto's moeilijk bestuurbaar maakte. De Boost Mode mag nu alleen gebruikt worden om vermogensverlies op rechte stukken te voorkomen. De speciale inhaalfunctie blijft bij regen wel uitgeschakeld om de onderlinge snelheidsverschillen bij slecht zicht te verminderen. Daarnaast past de bond de regels rondom extreme hitte aan. De officiële aankondiging van een hittegevaar kan voortaan flexibel worden opgesplitst tussen de sprintrace en de hoofdrace. Zo'n waarschuwing verplicht coureurs tot het dragen van speciale koelvesten of het meenemen van extra ballast. Achter de schermen liggen inmiddels ook de reglementen voor de daaropvolgende jaren officieel vast. Vanaf het seizoen van 2027 verschuift de vermogensverdeling tussen de verbrandingsmotor en de elektromotor naar 58-42%. Een jaar later wordt deze verhouding 60-40. Om deze veranderingen op te vangen zonder ingrijpende chassisaanpassingen kan de totale raceafstand op specifieke circuits zoals Monza met 1 of 2 ronden worden verkort. Ook wordt de testperiode voorafgaand aan het seizoen verlengd naar 4 dagen. Volgens FIA-voorzitter Mohammed Ben Sulayem blijft voortdurende samenwerking essentieel om de balans tussen innovatie en veiligheid te bewaken.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

0: vrachtwagen-eigenaren, chauffeurs en fleet managers opgelet. Zorg dat je voor 1 juli bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
1: Het is Amazon Prime Day met 4 dagen lang geweldige deals. Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
2: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
3: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Shop nu op amazon.nl.
0: Bestel je OBU op netlink.nl.
4: Bij Lucardi wordt het een schitterende zomer. Met kortingen tot wel 50% op de mooiste sieraden. Voor een bijzonder aandenken. Aan die dag dat je 9 jaar en 12 dagen getrouwd bent. Lucardi vindt dat elk moment een beetje glans verdient. Dus kom gewoon eens langs. Lucardi juwelier. Gewoon schitterend.
5: Deze zomer wordt leren extra leuk met Scoola. Met leuke quizzen en games voor je kind. Van woordstranden en stuitersommen tot een ijsje bestellen in het Spaans. Un helado, por favor. Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op scoola.nl.
6: Oranjefans opgelet,

0: leren. Ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op scoola.nl.
1: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
2: Fijne verjaardag. In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet. Omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
3: Je kan niet altijd winnen in het leven, maar wel altijd een win-winner zijn. Want met Lot of Happiness maak jij kans op mooie prijzen en wint sowieso je favoriete goede doel. Lot of Happiness, de win-win loterij. Speelbewust 18+.
4: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust, ook als het verzuim complex wordt.
5: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
4: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
5: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit, vitaal aan het werk.
6: Europa Park in het Zwarte Woud is 10 keer uitgeroepen tot beste attractiepark ter wereld. Bekijk de meer dan 100 attracties en shows op europapark.de.
7: Mega acties voor een mega lach bij Trekpleister. Nu Oral-B opzetborstels 2, 4, 6 en 8 pak 1 plus 1 gratis. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?

0: voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie.
2: ANWB en gaan.
3: Ga met GP Ticket naar de Formule 1 van Hongarije. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis. En geniet van Budapest en het gerenoveerde circuit, inclusief tribune, voor €1.240. Reserveer nu op gpticket.nl. Grand Prix Radio.
4: WK Update.
5: Colombia versloeg Congo met 1-0. Rechtsback Daniel Munoz maakte een kwartier voor tijd de winnende treffer. Colombia staat met 6 punten bovenaan in groep K en is geplaatst voor de volgende ronde. In het laatste groepduel spelen Colombia en Portugal om de groepswinst.
6: Kroatië boekte een krappe zege op Panama met 1-0. Ante Budimir maakte de enige treffer. Door die winst hield Kroatië uitzicht op de laatste 32, terwijl Panama na 2 nederlagen al uitgeschakeld was. In het laatste groepsduel speelt Kroatië tegen Ghana en treft Engeland Panama.
7: Oranje traint in Kansas City met een complete en fitte selectie voor het duel met Tunesië. De wedstrijd is in de nacht van donderdag op vrijdag om 1 uur. Winst in groep F staat op het spel. Nederland en Japan hebben 4 punten en Oranje staat nu bovenaan door meer doelpunten.
8: Bij Brazilië is Neymar weer inzetbaar voor het afsluitende groepsduel met Schotland, zegt bondscoach Carlo Ancelotti. De aanvaller had een kuitblessure en miste de eerste groepswedstrijden. Ancelotti grapte dat Neymar 90 minuten wandelend kan spelen.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Bij FC Twente is onrust ontstaan rondom verdediger Mees Hilgers, omdat hij niet is komen opdagen bij de eerste twee trainingen voor het nieuwe seizoen. De clubleiding heeft laten weten hierover snel met hem in gesprek te willen. Ik ben Gert-Jan van Acooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De relatie tussen club en speler is zeer gespannen. Nu de voorbereiding op het nieuwe seizoen is begonnen, is hij niet komen opdagen op de training. Het wegblijven van de Indonesisch international volgt op een roerige periode bij de Enschedese club. Hilgers speelde vorig seizoen namelijk geen minuut voor FC Twente. Mede door een zware knieblessure die hij in november op de training opliep. Daarvoor werd hij al buiten de wedstrijdselectie gehouden, omdat hij zijn zin had gezet op een transfer. Het leek er dus op dat hij transfervrij zou vertrekken, maar de club hield hem verrassend genoeg toch aan zijn contract. Omdat hij zijn aflopende contract niet op tijd opzegde, kon FC Twente de verbintenis automatisch met een jaar verlengen. De verdediger had zich deze week gewoon weer bij Enschede moeten melden, maar liet de eerste twee sessies aan zich voorbij gaan. Terwijl de ploeg van trainer John van den Brom vroeg in actie moet komen. Na de vierde plaats in de Eredivisie wacht eind juli de tweede voorronde van de Europa League.
2: Dit is
0: jouw Sportradio.

0: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over alle sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
1: Dit is Grand Prix Radio.
2: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
2: Grand Prix Radio Nieuws.
1: 9 uur.
3: Goedenavond, dit is het ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Daphne van der Meijs. De politie heeft een man uit Venlo opgepakt die twee vrouwen vorige week zwaar mishandelde in Utrecht. Ze werden in dezelfde nacht van hun fiets getrokken en mishandeld, onder meer met een nekklem. Volgens de politie lijken de vrouwen willekeurig te zijn gekozen. In Suriname zijn 9 mannen veroordeeld die probeerden een lading cocaïne naar Nederland te smokkelen. De drugs werden vorig jaar ontdekt in de cockpit van een vliegtuig dat naar Amsterdam zou vertrekken. Onder de veroordeelden zijn luchthavenmedewerkers, een politieman en een beveiliger. De meesten moeten 6 jaar de cel in. Een man van 20 uit Hilversum is veroordeeld voor een kille afrekening 2 jaar geleden. In een drugsruzie schoot hij een Amsterdammer dood in zijn auto bij Sportpark Krailo in Hilversum. Zijn vriendin zat ook in de auto, maar werd niet geraakt. De rechter vindt het een liquidatie en geeft 20 jaar cel. En door de hitte duurt de komende dagen de markt korter. Kramen worden eerder afgebroken. In Zeist en in Moerdijk al om 1 uur. Ook is de markt kleiner. In Oosterwijk staan alleen de kramen aan de schaduwkant van het plein. En ook op de markt in Moergestel staat alleen nog maar een kaasboer. Vanavond neemt de hitte iets af en komende nacht daalt de temperatuur naar 23 graden. Morgen opnieuw veel zon en temperaturen tot 37 graden. Helemaal in het noorden is de warmte met 27 graden wat draaglijker.
2: Grand Prix Radio.
1: WK Update.
4: Colombia versloeg Congo met 1-0. Rechtsback Daniel Munoz maakte een kwartier voor tijd de winnende treffer. Colombia staat met 6 punten bovenaan in groep K en is geplaatst voor de volgende ronde. In het laatste groepduel spelen Colombia en Portugal om de groepswinst. Engeland en Ghana speelden in Foxborough 0-0. Beide landen hebben nu 4 punten uit 2 wedstrijden. Engeland domineerde voor rust, maar er viel geen schot op doel. In de slotfase kopte Nico O'Reilly op de lat en schoot Harry Kane in de rebound over. Oranje trainde in Kansas City met een complete en fitte selectie voor het duel met Tunesië. De wedstrijd is in de nacht van donderdag op vrijdag om 1 uur. Winst in groep F staat op het spel. Nederland en Japan hebben 4 punten en Oranje staat nu bovenaan door meer doelpunten.
5: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
6: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
7: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
8: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
7: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Hollandse rode paprika's. Per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
9: Vind voor elk schoonmaakprobleem een oplossing bij Vibra. Nu, Dasti ontvetterspray, een fles van 1 liter voor maar 2,79. Of Dasti afwasmiddel, een fles van 600 milliliter voor maar 1,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
10: Pas je eindelijk.

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
2: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
3: Nu bij DA, 21% korting op bijna alles. Alleen geldig in de winkel.

0: vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken, zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
1: Get ready for the OG.
2: All y'all bitches wanna look like me.
3: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
4: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
5: Kom maar verder.
4: Met airco-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
5: Hij is weer klaar.
4: QuickFit en weer verder.
6: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
7: Wakker worden! Koffie drinken kan veel goedkoper. Bij Fomar. Bespaar tot wel 14% op je kop koffie. Bij
8: Fomar, voordeel markt. Fomar, voordeel markt.
9: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. De op het WK ingevoerde drinkpauzes zorgen voor een tactische verschuiving in het voetbal, waarbij trainers de extra rustmomenten gebruiken om hun elftal bij te sturen. De FIFA introduceerde deze pauzes vanwege de hoge temperaturen, maar de maatregel beïnvloedt inmiddels de dynamiek van de wedstrijden. Ik ben Gert-Jan van Acquoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Basketbalcoach Marco van den Berg vindt dat de drinkpauzes na het toernooi meteen moeten worden afgeschaft. Volgens hem werken de onderbrekingen als een time-out, waardoor de spanning uit de wedstrijd ontsnapt. Hij stelt dat het juist typisch is voor voetbal dat een trainer alleen in de rust de tactiek kan aanpassen. En dat de pauzes de unieke aard van de sport aantasten. Voor Van den Berg is de gezondheid van de spelers bij extreme hitte de enige geldige reden om het spel stil te leggen. Intussen klinkt er ook vanuit de spelersgroepen kritiek. Diverse aanvoerders klagen dat het kunstmatige oponthoud het aanvallende momentum van een team volledig kan breken. Bondscoach Ronald Koeman gaf eerder al aan dat de pauzes een perfect moment zijn om een team op scherp te zetten. De UEFA kiest in elk geval een andere koers. De Europese Voetbalbond laat weten dat er tijdens het komende Europees kampioenschap geen standaard drinkpauzes komen. De bond volgt de eigen regels, wat betekent dat er alleen extra rustmomenten komen bij temperaturen vanaf 32 graden.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

0: Het zit in ons bloed. Om te geven om elkaar.
1: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
2: Dat iedere keer weer een cadeautje is, want dan heb ik even geen pijn meer.
3: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
4: Wat mij minder ziek maakt en energie geeft.
0: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
5: Nu bij DA. 21% korting op bijna alles. Alleen geldig in de winkel, dus kom snel langs.
6: De vriendelijke specialist. DA.
0: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin. For life.
7: Fans van zonnig zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar €1,89.
8: Dat gaan we vieren.
7: Zo goedkoop, daar word je fan van.
9: Dat gaan we vieren.
7: Aldi.
10: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
11: Vergeet je niet in te smeren.
10: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
7: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar €2,25. En high protein drink per flesje €0,95. Zo goedkoop, daar word je fan van.
8: Dat gaan we vieren.
7: Dus nu naar Aldi.
12: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
13: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
14: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
15: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
16: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
17: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Ah, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
18: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Weekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Weekamp.
19: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
20: Inslaan voor we op vakantie gaan. Nu bij Kruidvat alle Biodermal, van zonbescherming tot bodylotion, 1+1 gratis. Haal die koffer van je zolder en gooi hem vol bij
21: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
22: Het circuit is van jou tijdens de Race Experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferrari's, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? RacePlanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op RacePlanet.nl.
23: Grand Prix Radio.
24: BK Update. Oranje heeft in Kansas City met een complete en fitte selectie de laatste training afgerond voor het duel met Tunesië. Rond de wedstrijd wordt zwaar weer verwacht met regen en onweer in de stad. Bij onweer kan het duel worden stilgelegd. Dat gebeurde eerder dit wereldkampioenschap al. De aftrap is om 1 uur 's nachts Nederlandse tijd. Colombia versloeg Congo met 1-0. Rechtsback Daniel Munoz maakte een kwartier voor tijd de winnende treffer. Colombia staat met 6 punten bovenaan in groep K en is geplaatst voor de volgende ronde. In het laatste groepduel spelen Colombia en Portugal om de groepswinst. Kroatië boekte een krappe zege op Panama met 1-0. Ante Budimir maakte de enige treffer. Door die winst hield Kroatië uitzicht op de laatste 32, terwijl Panama na 2 nederlagen al uitgeschakeld was. In het laatste groepsduel speelt Kroatië tegen Ghana en treft Engeland Panama. Engeland en Ghana speelden in Foxborough 0-0. Beide landen hebben nu 4 punten uit 2 wedstrijden. Engeland domineerde voor rust, maar er viel geen schot op doel. In de slotfase kopte Nico O'Reilly op de lat en schoot Harry Kane in de rebound over.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Voormalig Eredivisie-spits Thomas Buitink doet voor het eerst zijn verhaal over de achterliggende reden van zijn afscheid van het profvoetbal. Jarenlange mentale problemen en de constante prestatiedruk dwongen de aanvaller om zijn contract bij PEC Zwolle te laten ontbinden. Ik ben Gert-Jan van Acooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De aanvaller stapt over naar amateurclub Sparta Nijkerk in de derde divisie. Eerder speelde hij voor Vitesse en Fortuna Sittard. Buitink legt uit dat de constante stress van het profvoetbal, de reacties van supporters en de twijfels over zijn eigen spel hem te veel werden. De voetballer kampte op 14-jarige leeftijd al met een jeugddepressie. Hoewel hij sindsdien intensieve hulp zocht van psychologen, bleef de druk van de sport voor aanhoudende spanningen zorgen. Na een zware knieblessure 3 jaar geleden ging de spits achteraf gezien nog 2 jaar te lang door. De beslissing om de profwereld te verlaten brengt de voormalige jeugdinternational vooral veel opluchting. Hij benadrukt dat hij veel steun heeft gehad aan de mensen binnen PEC Zwolle. Vooral technisch directeur Gerry Hamstra en teamgenoot Younes Namli hielpen hem door de moeilijke periodes heen. Met het delen van zijn ervaringen hoopt Buitink nu een steun te zijn voor andere voetballers die met soortgelijke mentale klachten kampen.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
1: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
2: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
0: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
2: Grand Prix Radio Nieuws.
0: 10 uur.
3: Goedenavond, dit is het ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Daphne van der Meijs. Premier Jette heeft de oproep van het kabinet herhaald aan gemeenten om meer vluchtelingen op te nemen. Hij bezocht het aanmeldcentrum in Ter Apel en zei dat het onuitlegbaar is dat één gemeente deze last moet dragen. Hij zei ook dat er goede plekken nodig zijn waar we liefst jaren mee vooruit kunnen. In Venlo is een man opgepakt die wordt verdacht van geweld tegen twee vrouwen in Utrecht. Ze werden vorige week van hun fiets getrokken en mishandeld. Hij klemde onder andere hun keel dicht met zijn arm. Er waren beelden verspreid van de verdachte. Het is niet bekend of het degene is die is opgepakt. In Antwerpen heeft een man twee zakken vol bankbiljetten uit zijn auto gegooid. In totaal lag er 70.000 euro op straat. De man werd aan de kant gezet omdat hij zat te bellen achter het stuur. Hij zei tegen de politie dat hij alleen een koerier was en niet wist waar het geld vandaan kwam. En in het Limburgse Lottum heeft een waterlek voor flinke overlast gezorgd. Sommige inwoners zaten tijdelijk zonder water, meldt L1, en straten kwamen blank te staan. Het lek is inmiddels gedicht, maar het kan nog even duren voordat de waterdruk overal weer normaal is. Kinderen waren wel blij met de plassen op straat. Vannacht daalt de temperatuur naar 23 graden. Morgen opnieuw veel zon en temperaturen rond de 37 graden. Helemaal in het noorden is de warmte met 27 graden wat draaglijker.
2: Grand Prix Radio.
0: WK Update. Oranje trainde in Kansas City met een complete en fitte selectie voor het duel met Tunesië. De wedstrijd is in de nacht van donderdag op vrijdag om 1 uur. Winst in groep F staat op het spel. Nederland en Japan hebben 4 punten en Oranje staat nu bovenaan door meer doelpunten. Colombia versloeg Congo met 1-0. Rechtsback Daniel Munoz maakte een kwartier voor tijd de winnende treffer. Colombia staat met 6 punten bovenaan in groep K en is geplaatst voor de volgende ronde. In het laatste groepduel spelen Colombia en Portugal om de groepswinst. Kroatië boekte een krappe zege op Panama met 1-0. Ante Budimir maakte de enige treffer. Door die winst hield Kroatië uitzicht op de laatste 32, terwijl Panama na 2 nederlagen al uitgeschakeld was. In het laatste groepsduel speelt Kroatië tegen Ghana en treft Engeland Panama. Engeland en Ghana speelden in Foxborough 0-0. Beide landen hebben nu 4 punten uit 2 wedstrijden. Engeland domineerde voor rust, maar er viel geen schot op doel. In de slotfase kopte Nico O'Reilly op de lat en schoot Harry Kane in de rebound over.
4: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
5: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
6: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
7: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
6: Oh, Otrium?
7: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
8: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
9: De beste plek voor jou, NVM.
10: Vandaag bij Otrium, 10% extra korting op Levi's, On Running en New Balance.
11: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
12: Oh, wat een goal! Goal?
13: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
14: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
15: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
16: Deze zomer pakken ze je niet. Nu bij Kruidvat alles van Roxasect ongediertebestrijding 15% korting. Zeg maar dag tegen die mieren, zilvervisjes, muggen en fruitvliegjes. Ha.
17: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Hikes werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
18: Zou ik 2 glaasjes bubbels mogen van mijn mama?
19: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot...
20: Kijk eens, dames. 2 glazen bruiswater.
19: Dan zou een glaasje bubbels gewoon een glas bruiswater zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
21: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
22: Hola, ¿dónde está mi casa?
21: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
22: Paella, paella.
21: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
22: Buenas noches.
21: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
23: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen?
24: Stap in een wereld vol avontuur. In Disney Adventure World in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
25: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu de Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
26: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
27: Rij de toekomst binnen met nooit eerder vertoonde technologie. Met ongekende mogelijkheden. En met misschien wel een stukje van die oude laptops en printers... die Frank gratis heeft laten recyclen via recyclevoorbedrijven.nl. Oude apparaten, lampen en batterijen op de zaak. Daar zit toekomst in. Lever in en start iets nieuws. Recycle.

0: alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Win een gratis WeCycle inleverbak voor op de zaak. Dat ruimt alle werkplekken lekker op. Ook thuis. Kijk op WeCycleVoorBedrijven.nl.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. Cristiano Ronaldo staat volop in de schijnwerpers na een historische prestatie op het wereldkampioenschap. In de wedstrijd tegen Oezbekistan wist hij 2 keer te scoren en pakt daarmee direct 2 unieke records. Ik ben Gert-Jan van Acquoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Met zijn eerste treffer werd Ronaldo de eerste voetballer ooit die op 6 verschillende wereldkampioenschappen heeft gescoord. Later in het duel maakte hij zijn 10e WK-treffer in zijn carrière. Daarmee is hij nu de topscorer aller tijden van Portugal op mondiale eindtoernooien en passeert hij de legendarische Eusebio. Na afloop reageerde de Portugees opgelucht en zelfverzekerd. Ronaldo gaf toe dat hij een zware week achter de rug had, waarin sommigen dachten dat hij al met pensioen was. De vele kritiek was lastig, maar de spits bleef geloven in zijn eigen werk en liet na afloop duidelijk merken dat hij helemaal terug is. Hoewel hij geniet van de persoonlijke mijlpalen, benadrukt Ronaldo dat het ploegbelang altijd voorop staat. Na een eerder moeizaam gelijkspel tegen Congo kreeg het nationale team de wind van voren. Volgens de aanvoerder is de selectie daar juist sterker door geworden en heeft de spelersgroep een grote stap voorwaarts gemaakt. Met inmiddels 4 punten op zak is Portugal zo goed als zeker van een plek in de volgende ronde.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

0: Het licht doet het niet.
1: Ik heb geen bereik.
2: Hebben we nog wel water?
3: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
4: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
5: Nu bij DA, 21% korting op bijna alles. Alleen geldig in de winkel, dus kom snel langs.
6: De vriendelijke specialist DA.
7: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
8: Vrachtwageneigenaren, chauffeurs en fleetmanagers, opgelet. Zorg dat je voor 1 juli bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
9: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
10: Ik heb letterlijk niks.
11: Het gaat de hele dag regenen, hè?
12: Nee, ik heb geen regenjas.
11: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
8: Bestel je OBU op netlink.nl.
13: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
14: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
13: Profiteer nu van de allerbeste last minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
15: Maak je huis schoon en fris met Wibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dusty ontvetter, spray plus navul, diverse varianten, 2 stuks voor maar €5. Exclusief verkrijgbaar in de winkel of shop op Wibra.nl. Dat doe je goed. Wibra.
16: Wakker worden! Koffie drinken kan veel goedkoper. Bij Fomar. Bespaar tot wel 14% op je kop koffie. Bij
17: Fomar. Voordeel markt.
18: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, wat ketchup en mosterd en een slice agurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
19: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
20: Sorry, het is WK.
21: Met waanzinnige WK-deals. Score nu een Samsung 5000 serie 8 kilo energiezuinige wasmachine voor €469. Mediamarkt.
22: Nu met de Gamma Voordeelpas 25% korting op tuinhout.
23: Je droomtuin? Doe het lekker zelf.
22: Dat zeg ik.
24: Gamma! Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
25: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de Last Minute Deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
26: Ondersteuning bij stemmingswisselingen en prikkelbare gevoelens? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Avogel perimenopauze mentaal met safraan. Wat helpt bij stemmingswisselingen en prikkelbare gevoelens? Nu met 25% korting. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Evaluatie gezondheidsclaims is lopende. Lees voor het kopen de verpakking.
27: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
28: Paul van Bergen.nl, daar vind je hem wel.
29: Grand Prix Radio.
30: WK Update.
0: Oranje trainde in Kansas City met een complete en fitte selectie voor het duel met Tunesië. De wedstrijd is in de nacht van donderdag op vrijdag om 1 uur. Winst in groep F staat op het spel. Nederland en Japan hebben 4 punten en Oranje staat nu bovenaan door meer doelpunten. Colombia versloeg Congo met 1-0. Rechtsback Daniel Munoz maakte een kwartier voor tijd de winnende treffer. Colombia staat met 6 punten bovenaan in groep K en is geplaatst voor de volgende ronde. In het laatste groepsduel spelen Colombia en Portugal om de groepswinst. Kroatië boekte een krappe zege op Panama met 1-0. Ante Budimir maakte de enige treffer. Door die winst hield Kroatië uitzicht op de laatste 32, terwijl Panama na 2 nederlagen al uitgeschakeld was. In het laatste groepsduel speelt Kroatië tegen Ghana en treft Engeland Panama. Engeland en Ghana speelden in Foxborough 0-0. Beide landen hebben nu 4 punten uit 2 wedstrijden. Engeland domineerde voor rust, maar er viel geen schot op doel. In de slotfase kopte Nico O'Reilly op de lat en schoot Harry Kane in de rebound over.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De Nederlandse shorttrekkers bouwen na hun behaalde successen op de Olympische Spelen in Milaan verder aan de onderlinge teamsfeer met de specifieke hulp van de luchtmobiele brigade van Defensie. De complete nationale selectie, die onder leiding staat van bondscoach Niels Kerstholt, gebruikt deze bijzondere militaire trainingen intensief om de open communicatie binnen de gehele trainingsgroep te verbeteren. Ik ben Gert-Jan van Acooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Volgens Olympisch kampioen Friso Emons heeft een open manier van communiceren en het positief gebruiken van een intern conflict direct bijgedragen aan de behaalde Olympische successen. Hij merkt op dat belangrijke zaken nu sneller en makkelijker worden uitgesproken binnen de ploeg. Ploeggenoot Daan Cross herkent die verandering en geeft duidelijk aan dat er veel openheid is ontstaan, waarbij niks meer wordt achtergehouden. Tijdens het gezamenlijke trainingskamp verlegden de topsporters ook letterlijk hun fysieke grenzen door over een smalle balk op 25 meter hoogte te lopen. Emons, die kampt met hoogtevrees, noemt het voltooien van deze oefening een overwinning op zichzelf. Voor Kos verloopt de voorbereiding op het nieuwe shorttrackseizoen een stuk minder soepel. De shorttracker kampt al maanden met aanhoudende rugproblemen die ondanks een lange periode van rust nog altijd niet zijn verdwenen. Ondanks deze fysieke tegenslag kijkt de shorttrackploeg gezamenlijk vooruit. Volgens bondscoach Kerstholt is het team nog lang niet klaar met de sportieve ontwikkeling en is de ploeg op verschillende vlakken aan het experimenteren.
1: Dit

0: Sportradio.
1: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
2: Ben jij daar, Rick?
3: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
3: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio nieuws.
3: 11 uur.
4: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Oscar van Oorschot. Vier gevangenen mogen, als aan de staatssecretaris van Justitie ligt, overdag naar buiten. Ze hoopt op deze manier iets te doen aan het cellen- en personeelstekort, meldt de NOS. Het is de bedoeling dat de gevangenen overdag gaan werken en 's avonds slapen in de cel. Het plan wordt vrijdag besproken in de ministerraad. In Amsterdam is gisteravond een zwaargewonde vrouw gevonden in de bosjes bij station Muiderpoort. De politie onderzoekt nu of zij slachtoffer is geworden van een misdrijf. Ze was niet aanspreekbaar toen ze werd gevonden door een voorbijganger. Wat er precies is gebeurd is nog niet duidelijk. Premier Jetten heeft een bezoek gebracht aan kamp Westerbork. In de oorlog werden veel Joden daar vandaan gedeporteerd naar vernietigingskampen. Na de oorlog werden er Molukkers opgevangen onder slechte omstandigheden. Jetten noemt het de zwarte bladzijde in de geschiedenis. Vorige week bood hij al excuses aan voor hoe er met de Molukkers is omgegaan. De ambtenaren op Curaçao krijgen morgenmiddag vrij om naar de WK-wedstrijd tegen Ivoorkust te kijken. Verder gaan de scholen eerder dicht en de verwachting is ook dat veel kantoren en winkels vroeg de deuren sluiten. Als Curaçao wint van Ivoorkust, zouden ze voor een enorme stunt zorgen en de volgende ronde halen. Het is op veel plekken een tropische nacht. Het koelt niet verder af dan 17 tot 23 graden. Morgen weer veel zon en erg heet. De temperaturen liggen tussen de 30 en 37 graden. In het uiterste noorden is het wat koeler door de noordenwind.
5: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
6: Fans van zonnig zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar 1,89.
7: Dat gaan we vieren.
6: Zo goedkoop, daar word je fan van.
8: Dat gaan we vieren.
6: Aldi.
9: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
6: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid. 450 gram, maar 2,25. En high protein drink per flesje 95 cent. Zo goedkoop, daar word je fan van.
7: Dat gaan we vieren.
6: Dus nu naar Aldi.
10: Deze zomer wordt leren extra leuk met Scoola. Met leuke quizzen en games voor je kind. Van woordstranden en stuitersommen tot een ijsje bestellen in het Spaans. Un helado, por favor. Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op Scoola.nl.
11: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust. Ook als het verzuim complex wordt.
12: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
11: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
12: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit. Vitaal aan het werk.
10: Leuk leren. Ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op scoola.nl.
13: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
14: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1+1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
13: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
15: Renew.
2: ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
7: Keukenkopers, opgelet! Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Etna. Krijg nu 50% korting op alle Etna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Etna, official cooling partner van FIFA 2026.
15: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
16: Laat die wasmachine maar draaien hoor. Nu Lenoir vloeibaar wasmiddel, pots, wasverzachter en geurbooster. 3 voor maar €15. Wasmand in de hand en op naar...
17: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
18: Profiteer nu met Club Karwei van wel 35% korting op Zetabever Bijt. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
19: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. De FIA heeft de Formule 1-regels voor de rest van het lopende seizoen gewijzigd na een bijeenkomst van de World Motorsport Council in Macau. Vanwege de veiligheid in de regen keert de zogeheten Boost Mode namelijk gedeeltelijk terug. Ik ben Gert-Jan van Acquoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Eerder mochten coureurs deze functie bij natte omstandigheden helemaal niet gebruiken, omdat de plotselinge toename in vermogen de auto's moeilijk bestuurbaar maakte. De Boost Mode mag nu alleen gebruikt worden om vermogensverlies op rechte stukken te voorkomen. De speciale inhaalfunctie blijft bij regen wel uitgeschakeld om de onderlinge snelheidsverschillen bij slecht zicht te verminderen. Daarnaast past de bond de regels rondom extreme hitte aan. De officiële aankondiging van een hittegevaar kan voortaan flexibel worden opgesplitst tussen de sprintrace en de hoofdrace. Zo'n waarschuwing verplicht coureurs tot het dragen van speciale koelvesten of het meenemen van extra ballast. Achter de schermen liggen inmiddels ook de reglementen voor de daaropvolgende jaren officieel vast. Vanaf het seizoen van 2027 verschuift de vermogensverdeling tussen de verbrandingsmotor en de elektromotor naar 58-42%. Een jaar later wordt deze verhouding 60-40. Om deze veranderingen op te vangen zonder ingrijpende chassis-aanpassingen kan de totale raceafstand op specifieke circuits zoals Monza met 1 of 2 ronden worden verkort. Ook wordt de testperiode voorafgaand aan het seizoen verlengd naar 4 dagen. Volgens FIA-voorzitter Mohamed Ben Sulayem blijft voortdurende samenwerking essentieel om de balans tussen innovatie en veiligheid te bewaken.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

0: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie.
1: ANWB en gaan. Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
1: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
4: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
5: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
6: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen?
7: Stap in een wereld vol avontuur. In Disney Adventure World in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
8: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
9: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
10: Ik heb letterlijk niks.
11: Het gaat de hele dag regenen, hè?
12: Nee, ik heb geen regenjas.
13: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
14: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
15: Eén ijskoffie voor mevrouw.
14: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
16: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust. Ook als het verzuim complex wordt.
17: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
16: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
17: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit. Vitaal aan het werk.
18: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
19: Sta je in de file en spot je ruitschade?
20: Opgelost. Autotaalglas.
21: Eerder stoppen met werken... Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
22: Oranje fans opgelet. KPN.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Bij FC Twente is onrust ontstaan rondom verdediger Mees Hilgers, omdat hij niet is komen opdagen bij de eerste twee trainingen voor het nieuwe seizoen. De clubleiding heeft laten weten hierover snel met hem in gesprek te willen. Ik ben Gert-Jan van Acooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De relatie tussen club en speler is zeer gespannen. Nu de voorbereiding op het nieuwe seizoen is begonnen, is hij niet komen opdagen op de training. Het wegblijven

0: leven van de Indonesisch international volgt op een roerige periode bij de Enschedese club. Hilgers speelde vorig seizoen namelijk geen minuut voor FC Twente. Mede door een zware knieblessure die hij in november op de training opliep. Daarvoor werd hij al buiten de wedstrijdselectie gehouden, omdat hij zijn zin had gezet op een transfer. Het leek er dus op dat hij transfervrij zou vertrekken. Maar de club hield hem verrassend genoeg toch aan zijn contract. Omdat hij zijn aflopende contract niet op tijd opzegde, kon FC Twente de verbintenis automatisch met een jaar verlengen. De verdediger had zich deze week gewoon weer bij Enschede moeten melden, maar liet de eerste twee sessies aan zich voorbij gaan. Terwijl de ploeg van trainer John van den Brom vroeg in actie moet komen. Na de vierde plaats in de Eredivisie wacht eind juli de tweede voorronde van de Europa League.
1: Dit is jouw Sportradio.

0: Sportradio.
1: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
2: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
2: Middernacht.
3: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Oscar van Oorschot. In Hendrik Ido Ambacht is een jongen van 17 opgepakt. Die wordt verdacht van maar liefst 9 aanrandingen. Hij zou vrouwen hebben lastiggevallen bij fietspaden in Hendrik Ido Ambacht en Zwijndrecht. Omdat de signalementen overeenkwamen, denkt de politie dat hij achter alle aanrandingen zit. Het hardstylefestival DEFCON 1 in Biddinghuizen laat de komende dagen minder mensen naar binnen vanwege de hitte. Op vrijdag en zaterdag zijn alleen mensen welkom die een kaartje hebben voor het hele weekend. De 15.000 mensen per dag die hierdoor teleurgesteld worden, krijgen na het weekend te horen of ze hun geld terugkrijgen. President Trump is teleurgesteld dat geen enkel NAVO-land hem wilde helpen bij de oorlog in Iran. We hadden hun hulp helemaal niet nodig, maar het was aardig geweest als ze het hadden aangeboden, zei Trump na overleg met NAVO-baas Mark Rutte. Rutte zegt dat dat niet klopt. Veel landen hebben vliegbasis ter beschikking gesteld aan de Amerikanen. En Zwitserland en Canada zijn de eerste landen die definitief een plek in de volgende ronde van het WK hebben bemachtigd. Ze speelden tegen elkaar en Zwitserland won met 2-1. Bosnië won met 3-1 van Qatar. Zij staan derde in de groep en kunnen nog doorstromen naar de knock-outfase. En rond deze tijd begint Marokko aan zijn wedstrijd tegen Haiti. Het is op veel plekken een tropische nacht. Het koelt niet verder af dan 17 tot 23 graden. Overdag opnieuw veel zon en erg heet. De temperaturen liggen tussen de 30 en 37 graden. In het uiterste noorden zorgt de wind voor wat verkoeling.
0: Grand Prix Radio.
2: WK Update. Zwitserland won in Vancouver met 2 tegen 1 van Canada en plaatste zich als groepswinnaar voor de laatste 32. In dezelfde groep won Bosnië en Herzegovina met 3 tegen 1 van Qatar. Canada eindigde als tweede in de groep en Bosnië werd derde. Ronald Koeman lijkt geen spelers rust te geven tegen Tunesië. Hij zegt dat zijn ploeg speelt om te winnen en dat het eerste wil worden in de groep. Hij heeft geen voorkeur voor een volgende tegenstander en wil vooral een goed resultaat halen. De bondscoach van Tunesië, Hervé Renard, zei dat de zware nederlagen erin hebben gehakt en dat zijn team het toernooi zo goed mogelijk wil afsluiten. Hij tipte Oranje als outsider voor winst op dit wereldkampioenschap en noemde de ploeg een genoegen om naar te kijken. Oranje traint in Kansas City met een complete en fitte selectie voor het duel met Tunesië. De wedstrijd is in de nacht van donderdag op vrijdag om 1 uur. Winst in groep F staat op het spel. Nederland en Japan hebben 4 punten en Oranje staat nu bovenaan door meer doelpunten. De Qatarese middenvelder Assim Madibo is voor 5 wedstrijden geschorst na zijn tackle in het duel met Canada, waardoor Ismaël Koné zijn been brak. Madibo heeft Koné na het wereldkampioenschapduel in het ziekenhuis opgezocht.
4: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Lenore. Nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
5: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
4: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
6: Vrachtwagen-eigenaren, chauffeurs en fleetmanagers, opgelet. Zorg dat je voor 1 juli bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij, als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
7: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
8: Kom maar verder.
7: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Pirelli-banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
8: Hij is weer klaar.
7: QuickFit en weer verder.
6: Bestel je OBU op netlink.nl.
9: Een goed shirt is pas echt goed als hij goed past. Giraffe maakt elke kledingmaat in 3 lengtes. Naast t-shirts ook polo's, overhemden en sweaters. Altijd jouw juiste fit. Giraffe, met een V.

0: Over Time.
1: Grand Prix Radio.
2: Sport in het kort. De op het WK ingevoerde drinkpauzes zorgen voor een tactische verschuiving in het voetbal, waarbij trainers de extra rustmomenten gebruiken om hun elftal bij te sturen. De FIFA introduceerde deze pauzes vanwege de hoge temperaturen, maar de maatregel beïnvloedt inmiddels de dynamiek van de wedstrijden. Ik ben Gert-Jan van Acquoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Basketbalcoach Marco van den Berg vindt dat de drinkpauzes na het toernooi meteen moeten worden afgeschaft. Volgens hem werken de onderbrekingen als een time-out, waardoor de spanning uit de wedstrijd ontsnapt. Hij stelt dat het juist typisch is voor voetbal dat een trainer alleen in de rust de tactiek kan aanpassen. En dat de pauzes de unieke aard van de sport aantasten. Voor Van den Berg is de gezondheid van de spelers bij extreme hitte de enige geldige reden om het spel stil te leggen. Intussen klinkt er ook vanuit de spelersgroepen kritiek. Diverse aanvoerders klagen dat het kunstmatige oponthoud het aanvallende momentum van een team volledig kan breken. Bondscoach Ronald Koeman gaf eerder al aan dat de pauzes een perfect moment zijn om een team op scherp te zetten. De UEFA kiest in elk geval een andere koers. De Europese Voetbalbond laat weten dat er tijdens het komende Europees kampioenschap geen standaard drinkpauzes komen. De bond volgt de eigen regels, wat betekent dat er alleen extra rustmomenten komen bij temperaturen vanaf 32 graden.
1: Sportradio.
3: Sportradio.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Grand Prix Radio.
2: WK Update. Zwitserland won in Vancouver met 2-1 van Canada en plaatste zich als groepswinnaar voor de laatste 32. In dezelfde groep won Bosnië en Herzegovina met 3-1 van Qatar. Canada eindigde als tweede in de groep en Bosnië werd derde. Ronald Koeman lijkt geen spelers rust te geven tegen Tunesië. Hij zegt dat zijn ploeg speelt om te winnen en dat het eerste wil worden in de groep. Hij heeft geen voorkeur voor een volgende tegenstander en wil vooral een goed resultaat halen. De Qatarese middenvelder Assim Madibo is voor 5 wedstrijden geschorst na zijn tackle in het duel met Canada, waardoor Ismaël Koné zijn been brak. Madibo heeft Koné na het wereldkampioenschapduel in het ziekenhuis opgezocht.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Voormalig eredivisie-spits Thomas Buitink doet voor het eerst zijn verhaal over de achterliggende reden van zijn afscheid van het profvoetbal. Jarenlange mentale problemen en de constante prestatiedruk dwongen de aanvaller om zijn contract bij PEC Zwolle te laten ontbinden. Ik ben Gert-Jan van Acooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De aanvaller stapt over naar amateurclub Sparta Nijkerk in de derde divisie. Eerder speelde hij voor Vitesse en Fortuna Sittard. Buitink legt uit dat de constante stress van het profvoetbal, de reacties van supporters en de twijfels over zijn eigen spel hem te veel werden. De voetballer kampte op 14-jarige leeftijd al met een jeugddepressie. Hoewel hij sindsdien intensieve hulp zocht van psychologen, bleef de druk van de sport voor aanhoudende spanningen zorgen. Na een zware knieblessure 3 jaar geleden ging de spits achteraf gezien nog 2 jaar te lang door. De beslissing om de profwereld te verlaten brengt de voormalige jeugdinternational vooral veel opluchting. Hij benadrukt dat hij veel steun heeft gehad aan de mensen binnen PEC Zwolle. Vooral technisch directeur Gerry Hamstra en teamgenoot Younes Namli hielpen hem door de moeilijke periodes heen. Met het delen van zijn ervaringen hoopt Buitink nu een steun te zijn voor andere voetballers die met soortgelijke mentale klachten kampen.
2: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over alle sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
1: Dit is Grand Prix Radio.
2: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
2: Grand Prix Radio Nieuws.
1: 1 uur.
3: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Oscar van Oorschot. In IJmuiden is vanavond een drenkeling uit de zee gehaald. Er ging een zoektocht van zeker 2 uur aan vooraf, meldt het AD. De persoon moest gereanimeerd worden en is naar het ziekenhuis gebracht. Of het de persoon was die eerder op de avond vermist raakte of iemand anders, weet de politie nog niet zeker. De langverwachte game GTA 6 gaat €80 kosten. Het spel is vanaf nu te reserveren en kan vanaf 19 november gespeeld worden. Fans wachten al jaren op de game. Het vorige deel van de Grand Theft Auto-reeks verscheen 13 jaar geleden. Het maken van de game kostte $2 miljard en kenners verwachten dat het de best verkochte game ooit wordt. Het gaat nog wel een paar weken duren om alle schepen weg te krijgen die zijn gestrand bij de straat van Hormuz, denkt de internationale scheepvaartorganisatie die dat regelt. Het zijn 600 boten en er kunnen er maar 50 per dag doorheen. De vaarroutes zijn smal om zeemijnen te vermijden. En bondscoach Ronald Koeman hoopt dat het weer niet voor problemen zorgt tijdens de wedstrijd tegen Tunesië morgen nacht. In Kansas City, waar de wedstrijd wordt gespeeld, wordt onweer, storm en veel regen voorspeld. De wedstrijd Frankrijk-Irak werd maandag urenlang stilgelegd vanwege onweer. Het is op veel plekken een plaknacht. Het koelt niet verder af dan 17 tot 23 graden. Overdag opnieuw veel zon en erg heet. De temperaturen liggen tussen de 30 en 37 graden. In het uiterste noorden zorgt de wind voor wat verkoeling.
2: Grand Prix Radio.
1: WK Update. Zwitserland won in Vancouver met 2-1 van Canada en plaatste zich als groepswinnaar voor de laatste 32. In dezelfde groep won Bosnië en Herzegovina met 3-1 van Qatar. Canada eindigde als tweede in de groep en Bosnië werd derde. Ronald Koeman lijkt geen spelers rust te geven tegen Tunesië. Hij zegt dat zijn ploeg speelt om te winnen en dat het eerste wil worden in de groep. Hij heeft geen voorkeur voor een volgende tegenstander en wil vooral een goed resultaat halen. Oranje traint in Kansas City met een complete en fitte selectie voor het duel met Tunesië. De wedstrijd is in de nacht van donderdag op vrijdag om 1 uur. Winst in groep F staat op het spel. Nederland en Japan hebben 4 punten en Oranje staat nu bovenaan door meer doelpunten. Colombia versloeg Congo met 1-0. Rechtsback Daniel Munoz maakte een kwartier voor tijd de winnende treffer. Colombia staat met 6 punten bovenaan in groep K en is geplaatst voor de volgende ronde. In het laatste groepduel spelen Colombia en Portugal om de groepswinst.
2: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. Cristiano Ronaldo staat volop in de schijnwerpers na een historische prestatie op het wereldkampioenschap. In de wedstrijd tegen Oezbekistan wist hij 2 keer te scoren en pakt daarmee direct 2 unieke records. Ik ben Gert-Jan van Acooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Met zijn eerste treffer werd Ronaldo de eerste voetballer ooit die op 6 verschillende wereldkampioenschappen heeft gescoord. Later in het duel maakte hij zijn 10e WK-treffer in zijn carrière. Daarmee is hij nu de topscorer aller tijden van Portugal op mondiale eindtoernooien en passeert hij de legendarische Eusebio. Na afloop reageerde de Portugees opgelucht en zelfverzekerd. Ronaldo gaf toe dat hij een zware week achter de rug had, waarin sommigen dachten dat hij al met pensioen was. De vele kritiek was lastig, maar de spits bleef geloven in zijn eigen werk en liet na afloop duidelijk merken dat hij helemaal terug is. Hoewel hij geniet van de persoonlijke mijlpalen, benadrukt Ronaldo dat het ploegbelang altijd voorop staat. Na een eerder moeizaam gelijkspel tegen Congo kreeg het nationale team de wind van voren. Volgens de aanvoerder is de selectie daar juist sterker door geworden en heeft de spelersgroep een grote stap voorwaarts gemaakt. Met inmiddels 4 punten op zak is Portugal zo goed als zeker van een plek in de volgende ronde.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

0: Kiss.
1: Ga met GP Ticket naar de Formule 1 van Hongarije. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis en geniet van Budapest en het gerenoveerde circuit, inclusief tribune, voor €1.240. Reserveer nu op gpticket.nl.
2: Grand Prix Radio.
3: WK Update. Zwitserland won in Vancouver met 2-1 van Canada en plaatste zich als groepswinnaar voor de laatste 32. In dezelfde groep won Bosnië en Herzegovina met 3-1 van Qatar. Canada eindigde als tweede in de groep en Bosnië werd derde. De Tunesische bondscoach Hervé Renard kijkt uit naar de ontmoeting met Oranje. Hij spreekt veel waardering uit voor het Nederlandse voetbal. En zijn ploeg hoopt op een positief einde van een lastig wereldkampioenschap. Ronald Koeman lijkt geen spelers rust te geven tegen Tunesië. Hij zegt dat zijn ploeg speelt om te winnen en dat het eerste wil worden in de groep. Hij heeft geen voorkeur voor een volgende tegenstander en wil vooral een goed resultaat halen.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De Nederlandse shorttrekkers bouwen na hun behaalde successen op de Olympische Spelen in Milaan verder aan de onderlinge teamsfeer met de specifieke hulp van de luchtmobiele brigade van Defensie. De complete nationale selectie, die onder leiding staat van bondscoach Niels Kerstholt, gebruikt deze bijzondere militaire trainingen intensief om de open communicatie binnen de gehele trainingsgroep te verbeteren. Ik ben Gert-Jan van Acooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Volgens Olympisch kampioen Friso Emons heeft een open manier van communiceren en het positief gebruiken van een intern conflict direct bijgedragen aan de behaalde Olympische successen. Hij merkt op dat belangrijke zaken nu sneller en makkelijker worden uitgesproken binnen de ploeg. Ploeggenoot Daan Cross herkent die verandering en geeft duidelijk aan dat er veel openheid is ontstaan, waarbij niks meer wordt achtergehouden. Tijdens het gezamenlijke trainingskamp verlegden de topsporters ook letterlijk hun fysieke grenzen door over een smalle balk op 25 meter hoogte te lopen. Emons, die kampt met hoogtevrees, noemt het voltooien van deze oefening een overwinning op zichzelf. Voor Cos verloopt de voorbereiding op het nieuwe shorttrackseizoen een stuk minder soepel. De shorttracker kampt al maanden met aanhoudende rugproblemen die ondanks een lange periode van rust nog altijd niet zijn verdwenen. Ondanks deze fysieke tegenslag kijkt de shorttrackploeg gezamenlijk vooruit. Volgens bondscoach Kerstholt is het team nog lang niet klaar met de sportieve ontwikkeling en is de ploeg op verschillende vlakken aan het experimenteren.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Free Radio is jouw sportradio.
1: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio nieuws.
1: 2 uur.
2: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Oscar van Oorschot. Voor de kust van Venezuela is een zware aardbeving geweest. Hij had een kracht van 7,1. De aardbeving was goed te voelen in hoofdstad Caracas. Daar zijn ook gebouwen in gestort. De beving was ook te voelen op Aruba, Bonaire en Curaçao, maar er is volgens de autoriteiten geen kans op een tsunami. In de Franse badplaats Biarritz zijn 2 duikers vermist. Ze verdwenen nadat een deel van een klif in de zee was gestort. Waarschijnlijk zwommen ze onder de klif toen die instortte en zijn ze bedolven onder het puin. Veel mensen hebben het zien gebeuren. Het was door de extreme hitte erg druk op het strand. Er zijn steeds meer en steeds grotere zonneparken, blijkt uit nieuwe cijfers van het kadaster. In 5 jaar tijd is de oppervlakte van die zonneparken bijna 4 keer zo groot geworden. Het grootste zonnepark ligt in Dronten. Dat is even groot als ruim 100 voetbalvelden. En Thijs Reumer zegt dat hij een fout heeft gemaakt door de slachtoffers uit zijn zedenzaak niet in te lichten over zijn theatershow over die zaak. Dat zei hij op Radio 1. Hij dacht dat dat niet hoefde, omdat hij alleen zijn verhaal vertelde, maar door de ophef van de afgelopen tijd is hij daarover gaan twijfelen. Het is op veel plekken een plaknacht. Het koelt niet verder af dan 17 tot 23 graden. Overdag opnieuw veel zon en erg heet. De temperaturen liggen tussen de 30 en 37 graden. In het uiterste noorden zorgt de wind voor wat verkoeling.
0: Grand Prix Radio.
1: WK Update. Zwitserland won in Vancouver met 2-1 van Canada en plaatste zich als groepswinnaar voor de laatste 32. In dezelfde groep won Bosnië en Herzegovina met 3-1 van Qatar. Canada eindigde als 2e in de groep en Bosnië werd 3e. Colombia versloeg Congo met 1-0. Rechtsback Daniel Munoz maakte een kwartier voor tijd de winnende treffer. Colombia staat met 6 punten bovenaan in groep K en is geplaatst voor de volgende ronde. In het laatste groepsduel spelen Colombia en Portugal om de groepswinst. Ronald Koeman lijkt geen spelers rust te geven tegen Tunesië. Hij zegt dat zijn ploeg speelt om te winnen en dat het eerste wil worden in de groep. Hij heeft geen voorkeur voor een volgende tegenstander en wil vooral een goed resultaat halen. Curaçao heeft na het doelpuntloze gelijkspel tegen Ecuador zicht gehouden op plaatsing. Winst op Ivoorkust is donderdag om 10:00 s'avonds de opdracht. Bondscoach Dick Advocaat zegt dat zij weer tegen een uitstekende ploeg spelen. En dat realistisch dromen kan.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.